0: Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Radio NL.
6: Dit is de muziek van...

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. 3 Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook 2 Scandinavische tieners opgepakt, van wie er 1 nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd en zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Zonalarm, smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Dit is Radio NL.
9: Is de muziek van...

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker één politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Is de muziek van...

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Marokko is door Frankrijk uitgeschakeld op het WK voetbal. Na de 2-0 nederlaag gingen fans van Marokko de straat op. Politie moest ingrijpen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om de rust terug te brengen. Agenten werden bekogeld met glas en met eieren. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden. Als het aan PostNL ligt, wordt de postwet een stuk minder streng. Die is niet meer van deze tijd, vinden ze. Vanaf maandag mag PostNL er 2 dagen over doen om de post te bezorgen. Maar 3 dagen zou nog beter zijn, vinden ze. Om de kosten nog verder omlaag te brengen, wil PostNL ook minder brievenbussen op straat hebben. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen overleden door een bosbrand. De meesten probeerden weg te vluchten met de auto, maar werden ingesloten door het vuur. Een dorpje in het rampgebied moest zelf helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door de vlammen. Er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
6: Toonaangevend, in zelfklevend,
2: bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
9: Wil je rijden als een baas zonder zorgen?

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh
1: je. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: AllSafe. Geeft ruimte.
8: Nu open in Diemen.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Ja, goedemorgen, een paar minuten over zes op deze vrolijke vrijdag. Het is een paar minuten over zes dus en we kunnen beginnen aan een nieuwe dag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vanaf vandaag krijgt de regio Zuid zomervakantie. ANWB verwacht later vandaag dan ook wat meer drukte onderweg vanwege vertrekkend vakantieverkeer. Op dit moment is daar nog niks van te merken. In heel Nederland staat er 0 kilometer aan vertraging.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Dan kunnen wij gas geven.
13: Naast van Dijk!
11: Yes, en dat doen we dan zo meteen uiteraard ook met muziek van de Crazy Accordeons. Op deze vrijdagmorgen de Rititi Polka maar even.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: de Sowieso Ochtendshow.
1: Zo, goedemorgen. 10 juli vandaag, de start van een zomervakantie voor de kids in het zuiden van het land. Het is alweer 10 juli. Ja, we hebben het een paar weken geleden ook gezegd, maar de tijd vliegt op deze manier. Zeker met de zomervakantie in aantocht. Wellicht dat vandaag ook voor jou de laatste dag is. Mocht het er zijn, geniet er al van komende dagen, dan wel weken. Hopen dat we elkaar daarna wel gewoon weer spreken. Tenminste, daar gaan we stiekem een klein beetje van uit. Gaan we even naar het nieuws van vandaag. Nieuws over poppodia en nachtbezoekers. Want de stappende nachtbraker heeft misschien al wel gemerkt dat het wat minder goed gaat met het nachtleven bij Nederlandse poppodia in het algemeen al. Ook ergens anders zien we het terug. Het gewone nachtleven, daar zijn bijvoorbeeld ook steeds minder jongeren te vinden. Ja, één ding dat sowieso mee zal spelen, dat is de portemonnee. Ik bedoel, het is allemaal al duur genoeg. Een biertje, wat betaal je voor een biertje? €3,80 geloof ik of zo, hè? Dan heb je een normaal biertje. Dat is absurd natuurlijk. Het gaat om een daling van bijna 14% in de bezoekers in één jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Nederlandse Poppodia en festivals. Daarmee lijkt de knaldrang na corona wat op te drogen. Knaldrang, hè? Nou, corona ging iedereen erop uit, maar dat is nou niet meer zo. Sterker nog, sommige clubs zien ook rode cijfers op de bankrekening. En dat zijn geen cijfers die je wil zien. Dat voor het nachtleven. Ik heb afgelopen week ook nog wat gezien over het alcoholgebruik onder jongeren. Dat ook heel erg terugneemt. Omdat ze allemaal steeds vaker bezig zijn met de gezondheid, zeg maar. En dan ook met sporten, dat soort zaken. Dus dat er onder de jongeren minder gedronken wordt. Ja, ik kon dat me eerst niet voorstellen, maar nou ja, goed, cijfers zullen de cijfers zijn natuurlijk. Dus ja, goed. Moet je er maar een beetje van uitgaan, zeg maar. Andere zaken dan, de Tilburgse wijkagent Erwin van E. Die wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie uit politiesystemen. Die komt vandaag voorlopig op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank gisteren besloten nadat Van E. de rechtbank ervan had overtuigd dat er in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Omroep Brabant komt daarmee. Zij tegen de rechter, buiten loop ik geen gevaar meer, maar binnen wel. Tilburg staat die agent bekend als de vlogger. Op het Instagram-account van wijkagenten Tilburg Centrum Noordwest gaf hij zijn volgers toen hij dagelijks nog een inkijkje in zijn werk. Behalve dat hij dan bijvoorbeeld liet zien dat hij begin dit jaar nog vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. Hij wordt dus verdacht van het doorspelen daarvan. Daarvoor zat hij achter de tralies, maar het verhaal is nog niet klaar. Dat zijn in elk geval de laatste woorden. De volgende zitting vindt na de zomer plaats. Wanneer precies is nog onbekend. Goed, kunnen wij het over andere zaken hebben? Gezelligere zaken, dat mag zeker wel. Jouw tekst of audio bericht is welkom via de app van Radio NL. We zijn begonnen met deze vrijdagmorgen. En we noemen hem de Vrolijke Vrijdag.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Met Fransie. Hey Fransie.

0: Wolter Kroes en wat een heerlijke dag. Daarvoor Frans Duits samen met Lange Frans en Hey Fransie, het Tour de Frans liedje. Wacht even hoor. Ja, precies.
1: Dus, de vrijdagmiddag begint het bal. Het hele weekend is weer bal. Dan zuipen we de stukken uit de muur. Jawel. Ja, dan begint het lekker. Nou, dan doen we de hond nog met een spreuk. En die luidt. Peter spijt voor wat je gedaan hebt. Dan spijt wat je niet gedurfd hebt. Ja, nou mensen, ik wens jullie al nog een prettige vrijdag.
0: Ja, mooie dag.
1: En
0: inderdaad. Heb een lekkere vrijdag. Maar dat moet volgens mij wel goed komen. We zijn begonnen aan deze dag.

0: iedereen.
1: Ja, goedemorgen Sieberen.
2: Goedemorgen Lars. En alle luisteraars van Radio NL uiteraard. De grootste van Nederland. Ik wil jullie allemaal een hele fijne dag wensen. En geniet van de zon. En mensen die werken, werk ze. En alle chauffeurs natuurlijk. En ik ben onderweg naar mijn werk. Rititi.
1: Mooie dag Sieberen en succes vandaag. Even om het weer. In het noorden kan het wat mistig zijn. Daar is kans op regionaal wat mist. Die zo nu en dan ook wel een beetje dicht kan uitpakken. Dan is het even een kleine wereld om je heen. Voor de provincie Friesland geldt daarom deze ochtend ook code geel. Maar goed, dat lost allemaal uiteraard wel weer op. En dan wordt het een mooie dag met veel zon. Temperaturen tussen de 20 en de 29 graden vandaag. Dus hebben weinig te klagen. Maar we vinden vast wel weer wat om over te klagen natuurlijk.
3: Het is worst. Het is worst. En zonder de eerste letter is het ook worst. Rookworst.
1: Ja, voor de rapen. Rookworst. Mooi. Berichtje van Joyce. Goedemorgen vanuit een nieuwe warm Oostenrijk. Zijn er weer bij vandaag. Gezellig. Maken we van daar in Oostenrijk dan. Oostenrijk. Mooi. En dan komt er ook een vraag binnen van Max. Goedemorgen, ik hoorde dat je gisteren het helikopteralarm nog niet voorbij hebt horen komen. Dat is inderdaad waar. Deze week geven we 2 paddelkaarten weg. Elk programma voor de Racing Days in Assen. TT-circuit waar jij gewoon bij kan zijn. En dan kan je dan door de paddock. Dat zijn de plekken waar je normaal gesproken niet komt. Alleen, als je tijdens het telefoongesprek op de radio een alarm voorbij hoort komen, dan ga je er dus vandoor met een complete helikoptervlucht. Dan ga je zelf over het TT's. Ja, we geven de pook wel aan iemand die het echt kan, zeg maar. Maar dan ga je wel mee met die helikopter, met die man die het echt kan. En ik heb daar mijn theorie over gedeeld eerder deze week. Elk programma heeft er volgens mij eentje. Tenminste, dat dacht ik. Want in elk programma dook er ergens anders een alarmpje op. En wij hebben het nog niet gehad. Dus ik vind het, ja, misschien ben ik dan iets te rooskleurig. Maar we kunnen bijna zeggen, we gaan deze ochtend een helikoptervlucht weggeven. Dat alarm heeft nog niet geklonken hier in het ochtendprogramma. Dus je zou zeggen, hè, dat gaat komen deze morgen. Maar nou ja, goed, zometeen is het niet zo, zeg maar. Heb ik het gezegd? Dat kan natuurlijk ook.
2: Hey, Lasje, goeiemorgen. Op deze vrijdagmorgen. Ja, welkom bij, hoor. Nou, gooit hem nog in voor het Marokkaans elftal. Op de tender naar Marokko.
1: Oh, wat een feest.
2: Op de tender naar Marokko. Oh, het is een feest. Op de tender naar Marokko. Het WK-feest is voorbij.
1: Ja, precies.
2: Nou, hey mensen, werk ze daar allemaal. Maakt een mooi dagje op deze mooie zonnige vrijdag. Dan is wel een eitje ook even feliciteren op je verjaardag. Dan is het een mooi gouden rakker erop pakken. Hey mensen, werk ze allemaal vandaag en ciao ciao.

En wanneer gaat het racegeluid klinken dan? Dat doen we later deze morgen. Tussen 8:30 en 8:30 gaan we 2 pedalkaarten of eigenlijk een helikoptervlucht weggeven. Heb ik het toch gezegd, hè? Nou moeten we dat proberen waar te maken ook natuurlijk. Maar gaan we tussen 8:30 en 8:30 doen. Hoor je het racegeluid voorbij komen? Dan mag je race sturen in onze app.

0: Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Voordeligeauto's.nl.
0: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
1: voordeligeauto's.nl.
2: Ga je op zoek naar pallets?
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
1: Voordeligeauto's.nl.
4: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm, dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
13: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan. Radio NL.
13: Altijd aan.
15: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
16: Radio NL.
13: Weerbericht.
1: In Friesland komt op dit moment nog plaatselijk dichte mist voor. Tussen 7 en 8 uur zou dit gaan oplossen. En dan hebben we daarna ook daar een mooie stralende dag. Want dat is wat het vandaag namelijk gaat worden. Hier en daar een klein wolkje, maar dat mag bijna geen naam hebben. Temperatuur loopt uit een van zo'n 23 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 30 in het zuiden van het land. En komend weekend wordt het er alleen maar warmer op. Goed, wij gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Na de uitschakeling van Marokko op het WK is het in een paar grote steden onrustig geweest. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moest de ME uitrukken. Teleurgestelde fans bekogelden de politie. Door extreme hitte is het in de zomer veel drukker in ziekenhuizen dan vroeger, meldt het AD. In Eindhoven verdubbelde de instroom van kwetsbare patiënten. Een ander ziekenhuis zette extra personeel stand-by. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen omgekomen door bosbranden. De meeste probeerden met hun auto te ontsnappen aan het vuur, melden Spaanse media. Een brandweerman raakte gewond.
1: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar is deze morgen Annemieke. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ik heb een file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A28, Assen naar Zwolle, bij hectometerpaal 160,5. En op de A50, Zwolle richting Apeldoorn, bij 213,0.
1: Nou krijgt het zuiden van het land vandaag natuurlijk vakantie, Annemieke. Dus hoe is het op de route du soleil? Want het zijn natuurlijk heel wat sleurrutten die richting het zuiden vertrekken vandaag.
17: Precies, en dat gaan we vanmiddag bij de middag- en avondspits al merken. Het wordt vroeg druk richting het zuiden in ons land. En daarna natuurlijk onder andere op de route Soleil. Dus ga goed voorbereid op weg. Zorg dat je ook met het warme weer, als de airco staat te loeien, ook genoeg brandstof bij je hebt. En dan komt het vast helemaal goed.
1: Ja, en een flesje water.
17: En een flesje water.
1: Tip van Flip
17: en
1: natuurlijk.
17: En een goed humeur.
1: Oh ja. Dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste. Dankjewel Annemieke, tot zo. We'll be right back.

0: het IJsselduo en de Drommelse jongen. Daarvoor Ferry de Lits en Shaq of Chuck Baco in Monaco.
1: Hey, goedemorgen Lars.
0: Morgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Nou, het is bijna kort voor zeven. Betekent zometeen onze Tini van de receptie weer. Ik heb een update over Tini. Ja, we zijn naar Tini toegelopen. Hij zei, we weten dat we het er niet over mogen hebben, maar hoe lijkt het nou met de dwarsfluit? Nou, een paar weken geleden heeft ze namelijk tegen ons gezegd, ik ben een liedje aan het oefenen op de dwarsfluit. En dat kunnen we binnenkort wel een keertje gaan doen. Maar daarna is het eigenlijk even radiostilte geworden, dus ik ben er deze week naartoe gelopen. Eergisteren was het woensdag, toch? Ja, woensdag. Woensdag heb ik het er even met Tini van de receptie over gehad. En toen zei ze, ja, ik ben nog druk aan het oefenen. Ik ben bijna bij het refrein. Ik zeg, ja, maar het refrein is voldoende. Dus het begin, dat hoeft helemaal niet. Nou ja, goed. Ze zal nog eventjes door moeten oefenen op de dwarsfluit. Maar alleen dan kunnen we binnenkort Tini op de fluiten onder de douche. Tippie van Tini van vandaag is hersenpan. Dat is, zeg maar, dat mag je even meenemen voor de opgave van zometeen. Komen we straks ook pas op trouwens, hoor. Eerst even naar Rijks en Ronald. Goedemorgen.
3: Het is worst. Het is worst.
0: Oh ja, zonder R is het ook worst. Rookworst. Precies, dat was een kleinigheidje natuurlijk. Jan, goedemorgen dan.
4: Laske, goedemorgen. Hey, daar zijn we weer, jongen. Vrijdag is het weer. Wederom een kort nachtje achter de rug. Toch nog iets van het voetballen mee willen pikken. Dus ja, nou wordt het al gauw laat, hè, met die tijden.
0: Ja.
4: Dus we gaan er nou even van tussen. Ik rij nou even mooi door een rustig dorpje in. Het is rustig, mooi, kalm weer. Dus de buitenwerkers hebben vandaag ook een hele prachtige dag. Het is bijna weekend, dus de druk zal er wel af zijn vandaag. Dus zo hard hoeft er niet gewerkt te worden.
0: Nou ja, dat zeg ik ook elke dag tegen de baas. Maar daar gaat er niet altijd mee in, Jan. Dat is toch vervelend, zeg maar.
5: Goedemorgen, Las. Het is lekker vrijdag. Het is bijna weekend. Wees voorzichtig allemaal door de warmte. Drink, neem genoeg water mee. Ik zou zeggen, fijn weekend en geniet ervan. En ik neem een cappuccinoetje eventjes. Doei, doei.
6: Goedemorgen, Las. Kun je een nummertje van normaal draaien? Hoor het hart. En doe de groetjes aan Bettus uit Apeldoorn.
0: Joe. Nou, bij deze in elk geval. Dan is er een bericht van Diana. Goedemorgen, of we een Mieke willen draaien vandaag. Ik kan er nog even bij zitten. Corné uit Tilburg, goedemorgen. Zij van de partij vandaag en ook Andreas, die meldt zich.
7: Blaske, grote vriend. Goedemorgen. Clubje ook, goedemorgen. Nou, het is vrijdag, hè. Dus lekker lang weekend. Dus dinsdag pas weer aan de bak. Maandag natuurlijk weer pappendag. Dus nou, in ieder geval, Laske, ik wens jou een heel fijn weekend.
0: Dank u.
7: En alle luisteraars natuurlijk ook. En dan zou ik zeggen, tot en met een dinsdag. En wil je even Stef Ekkel draaien met de late glazen maar klinken? Nou, ze zeggen ciao de bako, Riet de Tee en tot dinsdag.
0: En tot dinsdag, lekker weekend. Hoop dat er misschien wel mooie plannen voor klaarstaan van het weekend. Of misschien is het ook wel rustig, kalm aan, hè, komende dagen. Dan zijn die dagen ook altijd wel welkom. Ik heb zelf ook wat op de agenda staan. Dat is een puntje dat we in het ochtendprogramma al vaker hebben aangehaald. En iets dat dan nu, tussen aanhalingstekens, eindelijk gaat gebeuren. We hebben het een paar weken geleden voor de allereerste keer gehad over de kamperenavonturen van Van Dijk, zeg maar. Samen met mijn vriendin waren we tot de beslissing gekomen dat we misschien wel een tent kunnen kopen. Dat we een keer een weekendje of ergens weer een weekie of zo, weet je wel, kunnen kamperen op de camping. Dat is fantastisch. Dat hebben we vroeger heel veel gedaan, maar dat doen we tegenwoordig niet meer. En komend weekend gaan we een tent kopen. Ja, nee, zeker. We hebben informatie gewonnen bij, nou ja, jou als luisteraar. We hebben even wat tips gevraagd, zeg maar. En de keuze is gevallen op een opblaastent. En de allereerste keer kamperen staat, zeg maar, ook al gepland. Dat is ook volgende week, hè. Dus het moet nou, zeg maar, wel gebeuren. We hebben het campingplaatsje, dat hebben we ook al gereserveerd. Dus ja, komen we daar zonder tent. Dat zou ook lastig zijn. Goed, we gaan even naar andere zaken. Onze Tini van de receptie natuurlijk. Die staat voor ons klaar. Die heeft het koud, denk ik. Staat te bibberen, want die staat al even op ons te wachten. Aan jou de vraag, welk liedje landt ze ook alweer onder de douche? We zoeken de titel van de plaat. Tippie van Tini is hersenpan. Ja, ik heb het zelf ook niet bedacht. Hey, onze nachtegaal van de vroege morgen, hè? Onze Tini van de receptie. Welk liedje zingt ze ook alweer? Titel van het liedje mag je doorsturen via de app van Radio NL. Draaien we in de tussentijd Josephine Ravi Munoz.

0: Bos. Daarvoor Josephine, Ravi Munoz bij Radio NL. We hebben onze Tini van de receptie uiteraard weer horen. Lala, aan jou de vraag. Welk liedje is dat ook alweer? Ja, daarvoor aan de telefoon Brian. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Even een quizvraagje hoor. Noem eens een frisdrankje met 17 letters.
1: Coole. Dat vind ik mooi, hè?
0: Ja, dat vinden we mooi. Want je komt uit?
1: Ja. Almelo.
0: Almelo. Het stoplicht staat op rood en het stoplicht staat op groen.
1: Ja, onze Herman. Altijd wat te doen.
0: Hey Brian, onderweg naar?
1: Zuid-Laren.
0: Naar Zuid-Laren. Dat is nog wel een stukje vanuit Almelo.
1: Klein uurtje, zeggen wij altijd.
0: Ja, maar ja, wat moet je daar doen vandaag?
1: We gaan nog wat wandjes zetten.
0: Ja.
1: Sporthal dichtzetten vandaag.
0: Oh, ja. Is dat het bouw van een nieuwe sporthal in Zuid-Laren?
1: Ja, nee, de vernieuwbouw is dat.
0: De vernieuwbouw, mooi. Ja. Hey, Brian met Bussie vol die kant op. Jullie hoorden juist Tini van de receptie lallen. En je dacht, ah, daar zit volgens mij wel wat in.
1: Ja, dat moet Tino Martin zijn, met zij weten het, hè.
0: Maar nou even een klein beetje beeld scheppen, Brian, want jullie zitten met z'n allen in het werkbussie van Almelo naar Zuid-Laren. Is dan op een vrijdagmorgen Tino Martin, zij weet het ook precies wat je wil horen? Of zeg je van, ja, had er een klein beetje accordeon in gedaan, dan hadden we feest in de auto.
1: Beter een beetje accordeon, dat is wat fijner.
0: Ja, dat is goed. Ja. Ja, dat geef ik dan even door aan onze Tini van de receptie natuurlijk. Dan kunnen we dat voor de volgende keer even kort sluiten. Maar...
1: Ja, dat is wel leuk, dat is wel leuk.
0: Ja, precies. Zullen we na 7 uur gewoon weer even een accordeonklappetje doen dan?
1: Heel goed, goed idee.
0: Gaan we eerst nog eventjes Tino Martin draaien. Ik hoop dat je er wel tevreden mee bent, Brian.
1: Ja, zeker wel. Dat is een goede zanger, toch?
0: Ja, dat is zeker wel waar. Goede zanger.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe.

0: skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
2: Glitter chalets en staakcaravans.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden is het onrustig geweest na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De ME moest in actie komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Teleurgestelde fans gooiden bijvoorbeeld flesjes en vuurwerk naar de politie. In het buitenland ging het ook mis. In Londen raakte een politieman gewond. Ziekenhuizen maken zich zorgen over de drukte tijdens extreme hitte. Het AD schrijft dat in een ziekenhuis in Eindhoven bijna 2 keer zoveel kwetsbare patiënten werden opgenomen dan normaal. Het was bijna net zo druk als in de winter, bijvoorbeeld door griep. Een ziekenhuis in Delft hield extra personeel achter de hand. De wolven die hier rondlopen zijn gevaarlijker dan hun soortgenoten in de rest van Europa, dat schrijft de Telegraaf. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel dieren een wolf gemiddeld doodt en de Nederlandse staat bovenaan met gemiddeld 25 slachtoffers. Een reden kan zijn dat hier veel vee dicht op elkaar staat. Zeker 12 mensen zijn omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Lokale media schrijven dat het vooral mensen zijn die in hun auto probeerden te ontsnappen aan het vuur. Een brandweerman raakte zwaar gewond. Het evacueren van een plaatsje ging moeilijk omdat een van de belangrijkste wegen dicht was om een bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
10: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
11: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
12: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
13: Toonaangevend, in zelfklevend,
12: bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
14: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
15: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
16: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
17: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
18: Overson, groot en klein wonen.
17: Check de voorraad op overson.nl.
19: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Oh, ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
26: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
28: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
29: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over 7 op deze vrijdagmorgen. Zoals beloofd, zometeen eventjes een accordeonklappertje. Ja, dat hebben we net even beloofd toen we Tini van de receptie haar liedje hebben laten lallen. Zij ging voor Tino Martin en zij weten. Maar Brian zei van ja, het is feest als de accordeon erin komt. Dus dat is geregeld. Gaan we zometeen doen. Nu is er in elk geval geen verkeersinformatie. Het is in één keer weer rustig geworden onderweg. Zal er stilte voor de storm zijn. Nu 0 vertragingen. Vanmiddag extra verkeersdrukte vanwege vakantieverkeer.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Met zometeen in elk geval ook het keuzemoment van deze vrijdagmorgen. Ja, en wat is die accordeonklapper? Het is eentje van Marco Kanters.
5: Dit is de muziek van...

Over 7 op de vrijdagochtend, 10 juli. Goedemorgen, het is het ochtendprogramma van deze vrijdag, vrolijke vrijdag. Met zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Welke twee dat zijn? Ja, ik kan een... Als ik zeg het zijn twee klassiekers, dan kunnen het er nog heel veel zijn. Maar het gaat in elk geval een klein beetje om een bakkertje. En dan zal je vast wel weten welk liedje er onder andere in staat. Eerst even andere zaken. Nieuws van deze vrijdag, de 10e. Het is de 19e dag van de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Om 10 uur komt horecabaas Robert Willemsen en om 2 uur oud-zorgminister Hugo de Jonge aan de beurt. Beide verhoren zijn dan weer live te volgen via de livestream van de NOS. Andere zaken, het WK dendert ook door. Gisteren was het nog Marokko tegen Frankrijk. Een pot wat heel veelbelovend had moeten worden. Op papier in elk geval. Maar het was Frankrijk dat gewoon daadwerkelijk veel sterker was dan Marokko. Marokko wist zo nu dan eens een keertje uit te breken. Maar ja, daar bleef het dan ook zeg maar een klein beetje bij. Frankrijk heeft er 2-0 gewonnen. Is dus door naar de volgende ronde. En vandaag spelen Spanje en België tegen elkaar in de kwartfinale. Die wedstrijd is om 9 uur vanavond. Andere zaken dan. Vandaag is de laatste ministerraad voor het zomerreces. Met andere woorden, het kabinet gaat op zomervakantie. 14 augustus is de volgende kabinetsvergadering pas weer. En het gaat over bosbranden in het zuiden van Europa. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen omgekomen. De brandhaard is in de buurt van de stad Almeria. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn er al geëvacueerd. Ja, hoe is hij ontstaan? Een sneu verhaal. Gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Toch een ding. Goed, andere dingen dan. Vandaag is het in de morgen in elk geval nog rustig op de Nederlandse wegen. Vanmiddag verwacht de ANWB wel weer een klein beetje extra drukte vanwege vertrekkend vakantieverkeer. Dat zal dan ook meer richting het zuiden zijn dat het wat drukker zal gaan worden. Met andere woorden, op dit moment nog een stilte voor de storm. En daar kunnen wij gebruik van maken hier in het ochtendprogramma. En zolang het rustig is, kunnen we even nadenken over welk liedje we graag willen horen. In het keuzemoment van vandaag, op keuze A. Haar naam is Cinderella. Hey!

0: Cinderella en een beetje is voor het warme bakkertje.
1: Een bolletje brui, een puntje wit.
0: Nou, dit wordt
1: lekkere broodjes.
0: Een moeilijke vandaag.
1: Een slagroom, een bossenbol. De warme bakkers doen het met een veel.
0: Maar er zal een keuze gemaakt moeten worden en daar hebben we jou bij nodig. Een tekst of een audiobericht met daarin de letter A voor Cinderella of de letter B voor de warme bakker. Waar gaat de voorkeur naar uit? Welke kunnen we zometeen in zijn geheel gaan draaien?

0: Verder vanochtend op de meeste plaatsen zonnig. In Friesland dan wel code geel vanwege dichte mist. Maar tussen nu en 8 uur verdwijnt dat en maakt het ook ruimte voor de zon. De temperatuur loopt uit een van 23 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 30 graden in het zuiden van het land vandaag. Keuze A of keuze B? Waar gaat de voorkeur naar uit? Jouw tekst of audiobericht met daarin de letter is welkom via de app van Radio NL. In de tussentijd, het Zillertaler Skulls en Jäger.
1: Zo, vrienden.
0: Zo, vrienden.

0: wil alleen maar dansen. Bob Offenberg daarvoor. Logo Logo van het Zillertaal als Kurzenjäger. We zitten in het keuzemoment van vandaag. Keuze A of keuze B mag je doorsturen via de app van Radio NL. Lettertjes of een audio-appie. Het allebei welkom. Hou het kort en mogen we het inspreken. Dan kunnen we er zo snel mogelijk doorheen. En dat zal nodig zijn voor de twee liedjes die we nu voor je klaar hebben staan. Keuze A voor Trio Bartels en Cinderella. Keuze B voor Rien Salet, onze warme bakker. Welke van de twee wil je graag horen? Jouw voorkeur. Daar zijn we naar op zoek. Met een minuut ongeveer, dan gaan we de stemmen tellen. Mocht je nog niks achter hebben gelaten, dan is dit je moment.
1: Haar naam is Cinderella.
0: Keuze A voor deze.
1: De centrale

0: Ja, waar gaat de voorkeur naar uit vandaag? Is het toch de centralisten van de PTT? Dan
1: zag Paul Bouders Schemer naar warm van.
0: Of keuze B voor Rien Salet met onze warme bakker? We gaan er doorheen. Keuze B in elk geval voor René uit Monster. En andere René uit Koevoorde, die gaat ook voor keuze B. B voor Leo uit Apkoude. Aatje voor Danny vanuit Smilde. Beetje graag, zegt Danielle vanuit Elshout. En Eppie vanuit Berger. Bas.
2: Morgen, Las. Hey, Basje Berger hier al. Hey, doe maar maar een aatje vandaag. Aatje, dikke piratenknijter. Hey, en de groetjes.
0: Een mooie dag inderdaad, Henk. Goedemorgen.
3: Hey, mooie morgen, Las. Nou, wordt natuurlijk een beetje. Ahoy.
0: Hoi, Mats uit Opdam. Goedemorgen.
4: B.
0: Is duidelijk.
5: Een bolletje bruin, lippetje wit. Lekker in broodjes, was dat op zit.
0: Dat zal een B zijn. Jolanda uit Andels. Goedemorgen, doe het bakkertje maar. Mike uit Den Helder, die gaat daarentegen wel voor Cinderella. Tim uit Hierugewaard, goedemorgen. Keuze B voor mij. En Evie van Kas, goedemorgen. Doe mij maar een beetje.
6: Laske, goedemorgen jongen. 100% keuze B. B. Houdoe.
0: Keuze A voor Angela vanuit Beverwijk. En A voor Pieter uit Sloodorp. Keuze B voor Rob. Robbie vanuit Nijmegen. En B voor Jan Diella uit Zuid-Laren. B voor Gunther uit België. En dan sluiten we de week af met keuze B, zegt Mark uit Asten. Bakkertje, zegt Andreas uit Elburg. Ellie uit Weidewormen, die gaat voor keuze B. En Aatje voor Patrick vanuit Hilsum. Nardi uit Nuland.
7: Ja, Laske, goedemorgen. Keuze B alsjeblieft, ja. Keuze B. Ciao, ciao.
0: Zullen we toch maar wat anders moeten verzinnen voor postbode Simon?
1: Hij gaat fijn en al.
0: Het is geen trio Bartels geworden, geen Cinderella, maar B voor Rien Salet.

0: Onze warme bakker Rien Salet in het keuzemoment van vandaag. Wordt ze nu en dan nog wel een keer een fout gemaakt, dan wordt Salet verkeerd gespeld. En dat vind ik dan wel grappig, want dan staat er op een grote poster die dan al 3000 keer is afgedrukt, zeg maar. Rien Salet, van de camping en zo. Rien Salet, maar ja, dat is het niet. De warme bakker, keuzemoment van vandaag. Het was keuze B. Zometeen gaan we verder met het ochtendprogramma. Later deze morgen uiteraard ook nog jouw kans op, ik durf het inmiddels te zeggen, een helikoptervlucht. Hoor je het racegeluid voorbij komen, dan mag je beginnen met appen. Ook de Hollandse nieuwe van deze week is onderweg. Robert Pater. Blijf toch bij mij, draaien we zometeen.
1: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
4: Dit is Radio NL.
5: Radio NL.
4: Je kent ons natuurlijk van...

0: Radio NL. Altijd aan. Blusstunter, een expert in onderhoud en brandveiligheid.
1: Check.
2: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: De bouwverslimmers.
9: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
10: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
8: Soudal, de bouwverslimmers.
10: Iedere klus weer.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Woehoe! Kom je huid verwennen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
0: Dit is Radio NL.
13: Altijd aan Radio NL.
0: Altijd aan.
20: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
21: Radio NL.
0: Weerbericht.
22: Vanochtend is het op de meeste plaatsen zonnig, maar in het noordoosten en oosten begint de dag wel met wat bewolking. Vanmiddag daarentegen laat de zon zich volop zien. Temperatuur loopt uit een van zo'n 23 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 30 in het zuiden van het land. En daar gaat de temperatuur deze dagen ook alleen maar meer omhoog, met vanaf aankomende zondag kans op, volgens het KNMI, hitte.
23: Ja, hey, dat hebben ze goed bedacht.
22: Kans op hitte. Goed, wij gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
24: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden moest de ME in actie komen na het verlies van Marokko op het WK voetbal. In Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zorgden Marokkaanse fans voor onrust. In Amsterdam werden 8 mensen opgepakt. De wolven die in ons land rondlopen maken meer slachtoffers dan wolven in andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 dieren. Ziekenhuizen vergelijken de drukte tijdens de hittegolf met die in de winter. Dan speelt griep een grote rol. Het AD schrijft dat de instroom van nieuwe patiënten in Eindhoven bijna verdubbelde vergeleken met normaal.
22: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Annemieke is daar deze ochtend. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor Delft is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Je kan omrijden via de A13. En vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Prins Alexander zijn ze aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier op onthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A35 Enschede naar Almelo bij hectometerpaal 69,3. En op de A79 Heren richting Richting Maastricht bij hectometerpaal 8,1.
22: Nu weet ik, Annemieke, dat jullie ook het verkeer in het buitenland in de gaten houden natuurlijk. Hè? Niet alleen maar om het maken van een zwarte zaterdagschema. Wanneer is het druk ergens? Alleen is er dan nu zeg maar tijdens deze periode ook iemand extra bij jullie op de afdeling die puur alleen maar naar de files op de route Soleil kijkt bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Ja, die is er zeker nu. En ook door de bosbranden natuurlijk, hè, in het zuiden van Frankrijk. En vooral nu ook in Zuid-Spanje. Dus dat houden we nauwlettend in de gaten welke wegen wel en niet open zijn. En sowieso is het altijd goed om zelf, als je op reis gaat, ook even te checken op de lokale wegen. Van kan ik nog wel naar mijn camping of naar mijn huisje toe? Oh ja. Door even de eigenaar van de accommodatie een berichtje te sturen. Want dat is soms lastig op grote kaarten te kunnen zien.
22: Ja, maar ja, goed. Dan moet ik naar die eigenaar sturen van, goh, hey, I come from the AP7 on this moment. Can I come to the camping vandaag?
1: Yes, maar zij zijn heel erg bekend natuurlijk met de lokale wegen. En vaak zijn het geen grote wegafsluitingen, maar weten zij net wel van, oh nou, die N-weg kan je wel nemen, die niet. En over het algemeen valt het echt heel erg mee met de wegafsluitingen.
22: Oké, dankjewel, tot zo.
1: Tot zo.
2: Radio NL. Deze week is Blijf toch bij mij van Robert Pater, de Hollandse Nieuwe.

0: Hollandse Nieuwe deze week, Robert Pater. En blijf toch bij mij.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: 10 minuten over 7:30. Een hele goede morgen. Tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben de lijst met mogelijkheden weer aan onze linkerzijde. En we gaan hem even gauw doornemen voordat we gaan kijken wat het mag gaan worden vandaag. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over de verleden tijd. Dat gaat over vroeger. 2 gaat voor een liedje dat gaat over een object dat je niet mee mag nemen het zwembad in. 3 is categorie communiceren. 4 zou wel een mooie zijn van vandaag, vakantiebestemmingen. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter P. En die zijn er zeker wel. Dan zou je misschien eventjes iets meer over na moeten denken. Ik kom telkens terug op Stef Bos. Papa, maar...
2: Oeps.
0: Er zijn natuurlijk wel meer liedjes waarvan de titel begint met de letter P. Maar goed, zolang we dat niet dobbelen, hoeven we er ook niet over na te denken. Gaan we! Allemaal ben ik blij met mijn galmpie, hè. Het is nummer 2 geworden vandaag. Oh, dat is een mooie. We zoeken liedjes die gaan over objecten die je niet mee mag nemen het zwembad in.
3: Luister

René Zuurman. En stop de tijd daarvoor Louise van Gers Pardoel. In het dobbelspel van vandaag zoeken we liedjes die gaan over objecten die je niet mee mag nemen het zwembad in. En daar kan je aardig wat liedjes mee verzinnen. Dacht je bijvoorbeeld van deze van Royke?

1,50 mix. Hè? Dan mag, worden ze niet blij van, zeg maar. Goed, liedjes die gaan over objecten die je niet mee mag nemen. Het zwembad in. Het was Thijs die komt met Stef Ekkel, de woonboot.

Meneer Vrien zegt goedemorgen. Gaan deze morgen in het dobbelspel voor het spinnenwiel van de Roffels. Ja. Goed gevonden. Danny Zoutenpleij zagen we een paar keer voorbij komen. Lars uit Raamsdonk die gaat voor de helikopter van Gebroeders Co. René uit Koevoorden, doe maar. En Nederwiet. Ja, ook een goeie. Goed gevonden. Meer liedjes die is er gestuurd voor het dobbelspel van vandaag. We zagen Bart met Roxy Dekker. Bart, Erik, Dano en Mats die gaan allemaal voor The Satisfier. Daar worden ze niet vrolijk van. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Ja, eigenlijk hadden we deze prima kunnen draaien vandaag. En dan gewoon eventjes zo tussen neus en lippen door. Het is een oudje. Trudy uit Ochten vraagt hem aan. Waar is toch mijn caravan?

0: je hebt niet gezet. Ja, mooi. Waar is toch McCarven in het dobbelspel van vandaag? We gaan eens even kijken of we contact kunnen leggen met Asten. Mark, die woont daar en heeft eentje.
1: Goedemorgen.
0: Mark, ja, daar moest je even over nadenken, hè? Of het nou ochtend of middag was.
1: Ja. Bijna kermis hier, dus we zitten in voorbereiding.
0: Kermis, maar dat meestal kermis in Asten, dat is toch gewoon om 8 uur 's ochtends al vol op feest, zeg maar.
1: Ja, daarom wist ik nu ook niet of het ochtend of middag was. Ja,
0: goedenavond. Hey. Mark, we zoeken liedjes die gaan over objecten die je niet mee mag nemen het zwembad in. Nou kan je deze wel een klein beetje breder trekken. Objecten die je sowieso niet mee mag nemen nergens naartoe, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Maar hij viel een beetje dubbel met het zwembad. Ik had een bom van Henk Dissel.
0: Ja.
1: Een bom mag er niet in, maar een bommetje wel. Ja, dus, ja.
0: Het is een klein verschil inderdaad. En normaal gesproken, als je het woord verkleint, dan mag het inderdaad. En, dat is bij deze ook zo. Henk Dissel en een bom voor objecten die je niet mee mag nemen het zwembad in. Mark, dankjewel en veel plezier bij de kermis.
1: Ja, dankjewel. Ik heb een goede uitzending.
0: Hey, dankjewel. We gaan ons best doen.
1: Jazeker. En doe de

0: In het dobbelspel van vandaag zoeken we liedjes die gaan over objecten die je niet mee mag nemen het zwembad in. En deze is daar perfect voor geschikt. Henk Dissel met een bom. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via onze app. Henkie, ja, hij is nu al voor de derde keer teruggekomen deze week.
1: De fiets van Piet van Pa is zojuist gepasseerd.
0: Ja, en er wordt meer gezocht in de categorie fiets. Pieter uit Slootdorp gaat bijvoorbeeld voor mijn fiets is gehad. Gejat van de journeys.
1: Piet van Pa
0: op mijn fietsie door het mooie Drenthe. Dat zegt Thijs bijvoorbeeld. Meer liedjes die binnen zijn gekomen in de app van Radio NL. Dirk Bildijk met de accordeon. Jouw accordeon.

zie ik dat we even gauw vaart moeten maken. En dat kunnen we letterlijk en figuurlijk doen met het volgende liedje. Edwin heeft hem aangevraagd via onze app. En die gaan we gauw even proberen te bereiken, in elk geval. Kijken of we Edwin aan de telefoon kunnen krijgen. Dan gaan we dat liedje even draaien. Er zijn meer mensen die hem weer...

0: Edwin.
1: Hey, goedemorgen Lars.
0: Hey, goedemorgen met Lars. Ja, inderdaad. Ja, goed. Oh, hey.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Edwin, ik weet toevallig dat jij... dit gaat heel ergens anders over, hoor. Maar dat jij de man van bent.
1: Van Maria Louise, ja.
0: Van Maria Louise. En Maria Louise kennen we van...
2: 1. Ik hou van jou. 2. Ik blijf je trouw.
0: Zingt ze dit nog elke avond voor jou?
1: Nou, niet zo heel veel, maar ik ben toch altijd wel weer trots als ik dat hoort zingen, hoor.
0: Ja, dat is toch mooi?
1: Ja, daarom. Dus, en ze hebben nog veel meer mooie plaatjes, hè, want jij draait deze, maar er zijn er nog veel meer mooie, joh.
0: Ja, nee, nu ben je een beetje zeg maar, de plugger van, zeg maar. Begin je nu,
1: ja.
0: Wie de schoen past, trekt de man. Maar,
1: dat bedoel ik.
0: Even gauw ter zake komen, Edwin, want we zoeken liedjes in de categorie objecten die je niet mee mag nemen in het zwembad in.
1: Ja, nou, ik dacht dan Gebroeders Cohen met de toeter op mijn waterscooter. Ik denk niet dat ze blij zijn als hij ermee komt aan het sjouwen.
0: Dat lijkt me inderdaad niet zo'n uitstekend goed idee. Maar het is wel een uitstekend idee voor een dobbelspel. Dus wij gaan hem draaien. Edwin, dankjewel. Mooie vrijdag. En doe Maria even de groeten.
1: Doe ik. Fijne dagen.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5.000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie.

0: voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Voordeligeauto's.nl.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
6: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
1: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
0: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Amsterdam 8 mensen opgepakt na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. Teleurgestelde Marokko-fans gingen de straat op en bekogelden de politie met vuurwerk. In Rotterdam en Utrecht liep het ook uit de hand. En in Den Haag zijn zeker 4 mensen opgepakt nadat ze met glas hadden gegooid. De Nederlandse wolf is een stuk dodelijker dan zijn soortgenoten in de rest van Europa. Volgens de Telegraaf doodt een wolf hier gemiddeld 25 andere dieren. Dat zijn er bijvoorbeeld 9 meer dan in Oostenrijk. Een reden kan zijn dat we hier veel vee hebben op een klein oppervlak. En ook registreren we hier beter de gedode dieren. In Arnhem is vannacht een man aangehouden na een schietincident in een appartementencomplex, meldde Gelderse media. De politie kreeg een melding dat iemand naar buiten schoot en agenten hoorden zelf ook een schot. In de woning van de aangehouden man lag een luchtdrukwapen. Waarom die schoot is niet bekend. De extreme hitte zorgt voor zoveel drukte in ziekenhuizen dat het lijkt op de winterperiode. Dat schrijft het AD. Het lichaam van kwetsbare mensen moet zo hard werken om af te koelen dat sommigen het niet aankunnen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er voorlopig geen maatregelen komen om iets aan de drukte te doen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
17: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
18: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
20: Oh
4: je. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
23: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
24: 7 minuten over 8. Goedemorgen. We gaan naar de ANWB, daar is Annemieke deze ochtend. Ook goedemorgen.
25: Goedemorgen. Er staan weinig files, zoals gebruikelijk tijdens de spits van vrijdagochtend. 2 vertragingen dan wel op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maarhezen duurde 10 minuten langer over. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 10 minuten oponthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij hectometerpaal 56,7. En op de A35 Enschede naar Almelo bij 69,3.
24: Annemieke, dankjewel. Tot zo weer.
25: Tot zo.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: En ik durf het inmiddels te zeggen. Er is nog geen enkel helikopteralarm afgegaan in de ochtendshow deze week. Dus we geven zometeen een helikoptervlucht weg.
26: Dit is de muziek van Radio.

0: Lamy de Boys. Samen met Pater Moerskroen en Bertus. Juist bij Radio NL. Het is de vrolijke vrijdag met in elk geval zometeen het racegeluid dat we mogen laten horen. Dat racegeluid dat laten we de hele week al horen hier in het ochtendprogramma, gelukkig. Maar mocht het nou zo zijn dat tijdens het telefoongesprek een speciaal helikopteralarm afgaat, dan win je naast de twee kaarten voor de Racing Days, de twee paddockkaarten voor de Racing Days op de T-circuit in Assen, ook nog een keer een helikoptervlucht. En dat is de theorie die we al de hele week hebben besproken. In ieder programma is er tot nu toe een helikopteralarm afgegaan, behalve bij ons in het ochtendprogramma. Dus ik heb maar zelf even het voortouw genomen door te zeggen, we geven geen kaarten weg, maar we geven een helikoptervlucht weg. Dus dan moet het nu wel gebeuren ook, zeg maar. Het zou heel sneu zijn dat dat zometeen dan niet gebeurt. Dat het alarm niet afgaat. En dan hebben ze ook wel mooi de gek met ons. Maar eens even kijken of we dat zometeen waar kunnen gaan maken. Bij het horen van het racegeluid dan mag je een appie sturen met daarin het woord race. Gaan we doen binnen nu en 2 minuten. Eerst eventjes naar het nieuws van deze vrijdag, de 10e van juli. Jarenlang was het de grote man. En nu is meneer De Bruyne een bankzitter. Ja. Het gaat om Kevin De Bruyne van de Rode Duivels, België. De Belgische ster zal het in de kwartfinale van het WK tegen Spanje vanavond met een bijrolletje moeten gaan doen. Zal niet in de basishelft al komen te staan. We hebben het over het WK voetbal. Wordt een mooie pot, hopen we nou vanaf vanavond. En gisteren was het dan Marokko tegen Frankrijk. Frankrijk met 2-0 gewonnen. Ik had nog filmpjes gezien van Parijs. Dat daar heel veel winkels en ook zeker op de Champs-Élysées, dat ze daar alles hebben gebarricadeerd. Het angst voor mogelijke rellen. Dat ze daar alles hadden dichtgemaakt. Grote houten platen, spaanplaten tegen de deur aan en zo. Dat ze daar niks konden vernielen, zeg maar. Ja, dat is te bizar voor woorden dat het eigenlijk moet natuurlijk. En ook in Nederland is het dan nog wel enigszins rustig gebleven volgens mij. Wel de ME die eraan pas heeft moeten komen, maar en dat het moet, dat is natuurlijk al het vervelendste. Andere zaken dan deze vrijdag 10e van juli. Vandaag bestaat het North Sea Jazz Festival 50 jaar. In 1976 werd het opgericht door Paul. En het wordt geopend door Koningin Maxima.
1: Hey, dit is een grapje hoor.
0: Maar dat is dus geen grapje, maar Koningin Maxima is zelf een jazz-liefhebster. Ze is ook wel een keer verder uitgeweid aan wat nou haar favoriete muziek is. En een van de liedjes is een liedje dat we hier bij Radio NL zo nu en dan wel eens een keertje draaien. Niet dat hij hoog staat in de, dat noemen we dan de rotatie, dat hij niet heel vaak voorbij komt. Maar dat is een liedje van Fluitma en van Tijn.
2: Overal deed 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aard.
0: Dit staat in de playlist van Maxima. Jazeker. Naar eigen zeggen heeft ze hiermee ook het Nederlands geleerd.
2: Hey. 15 miljoen.
0: Weet je dat weer, hè? Doe er je voordeel mee. Goed, dan mogen we het racegeluid laten horen. En dat betekent dat jij race mag gaan sturen via

0: Lucas en Gea en Steeds Weer Hel Je. Daarvoor Jeroen van Zelst met De Griekse Nacht. We hebben zojuist het racegeluid mogen laten horen. En dat betekent dat jij een appie mag sturen deze kant op. Met daarin het woord race. Gaat tijdens ons telefoongesprek ook nog een keer het helikopteralarm af? Ja, dan win je een helikoptervlucht. Nou ja, goed. Ik hoef je de theorie volgens mij inmiddels niet meer uit te leggen. We hoeven alleen nog maar te gaan bellen. Deze week staat het record op 5 seconden dat er is opgenomen. Dus kijken of we in elk geval door dat record heen kunnen gaan. Komt-ie. Onder de 5 seconden, dat gaan we proberen. Ja goed, je wint er verder niks extra's mee, maar het is toch even leuk om te benoemen. 3 seconden zitten we nou op, 4 seconden, 5 seconden, 6 seconden. Ah, dat betekent dat de winnaar of winnares van vandaag in elk geval geen zichzelf niet de snelste van de week mag noemen. Maar goed, er staat wel wat serieus op het spel. Een helikoptervlucht. En er is iemand die zich daarvoor heeft opgegeven. En ik mag hopen dan toch ook wel de telefoon gaat oppakken. Want anders dan... Nou, dat meen je niet. Gaan we serieus naar de voicemail?
1: Martin.
2: Kan uw oproep niet beantwoorden op...
0: Martin! Hey! Martin! Daar gaat hij. Daar gaat de kans aan je neus voorbij. In één keer. Of vliegt hij over je heen eigenlijk, als we dat mogen zeggen. We bellen niet nog een keer met Martin, maar we bellen naar de volgende kandidaat.
1: Goedendag, met Jelte.
0: Jelte, zei je?
1: Ja, Jelte. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met Lars van Radio NL.
1: Ja, goeiedag.
0: Hey, storen we, Jelte?
1: Nou, valt mee. Ik zit op de maaiboot. Dus,
0: Oh, dan zie je niet wat je aan het bellen bent, zeg maar.
1: Nee.
0: Maaiboot, moet je daar dan ook een vaarbewijs voor hebben? Nee, zo hard gaat hij niet natuurlijk, hè?
1: Nee, dat hoef ik gelukkig niet.
0: En het is gesloten water waar je op zit, of niet?
1: Wat zei je?
0: Is het gesloten water waar je op zit?
1: Nee, de hele Elfstedenroute.
0: Och, kijk eens, dat is een belangrijke taak. Want het gaat on natuurlijk, hè, Jelte? Dat...
1: Ja. Dat wel. We gaan maar houden.
0: Dus, ja. Gaat het ooit gebeuren, denk je?
1: Wat zei je?
0: Gaat het ooit gebeuren?
1: Nou, wie weet.
0: Ja. Nou ja, goed, dan kunnen we wel zeggen, wij hebben Jelte gesproken, die heeft alles daar weer netjes gemaakt, zeg maar.
1: Ja, elk jaar weer.
0: Maar dat is dan ook met het oog op, zeg maar, de Elfsteden toch, zeg maar?
3: Is het on?
1: Jazeker.
0: Had ik ook gezegd.
1: Maar ook voor de vaart.
0: Hey Jelte, ik probeer even een klein beetje tijd te rekken, want er zal op een enkel moment zometeen een alarm afgaan. En dan ben jij de gelukkige winnaar van een helikoptervlucht. Althans, dat verwachten wij. Heb je ooit in een helikopter gezeten?
1: Nee, nog nooit.
0: Nog nooit, maar lijkt het je wel wat?
1: Jazeker.
0: Want er is namelijk... Dat doe je niet zomaar natuurlijk, zo'n helikoptervlucht. Er is namelijk een hoofdprijs, die gaat er vanavond dan nog uit. En die kan je ook winnen trouwens, hè, los van of je nou een helikoptervlucht hebt, ja of nee. Die kan je ook nog steeds hier bovenop winnen. En dat is in zo'n formuleauto, in een tweezitter. Als je nou een keuze had moeten maken uiteindelijk, hè. Of een paar rondjes op dat circuit met iemand anders achter het stuur. Want je moet er wel achter zitten, dat vonden we wel zo veilig. Of een helikoptervlucht over het circuit van Assen.
1: Dan ga ik toch voor een Formule 1 auto.
0: Nee, dat is goed. Ik noteer hem alleen eventjes. goed. Niet dat we nu een keuze mogen maken natuurlijk. Alleen, het is nu alleen maar wachten op het helikopteralarm. En ik denk dat ze de gek met ons hebben, Jelte. Nou weet ik ook niet of hij nog wel voorbij gaat komen, ja of nee.
1: Oh.
0: Ja, nou ja, goed. Dat is natuurlijk een klein beetje... Nou, ik wil het niet vervelend noemen natuurlijk, maar dat is de redactie. Flippy Sixpack zit hier deze week. Zo noemen we hem namelijk. Dat is de enige hier in het pand die wel maat S aan kan trekken. En die heeft een sixpack. Flippy Sixpack, dat is Mr. Redactie. En die moet op het knopje drukken voor, zeg maar, het helikopteralarm. Maar die is... Ach. Hij zit gelukkig mee te luisteren. Dat is Flippy Sixpack. We sturen jou de lucht in, Jelte.
1: Nou, super! Hartstikke mooi!
0: Hé, hey, helikoptervlucht over het circuit van Assen, hoe vind je dat?
1: Fantastisch!
0: Hé, hey, word je gewoon eventjes aangeboden, krijg je van ons cadeau. Je bent er sowieso bij, paddockkaarten sturen we ook naar je toe. En dan kan je daarna nog een keertje over Assen heen. Kan je zeggen, daar heb ik gestaan, daar heb ik gestaan. Gefeliciteerd, man!
1: Fantastisch!
0: Hé, hey, een hele mooie vrijdag, lekker weekend. Ja. En laat achteraf even weten hoe het was, dat vinden we leuk.
1: Nou, super! Hartstikke bedankt!
0: Dag Jelte!
1: Hoi.
0: Vervelende man ook, hè, die Flippy Sixpack. Laat hij gewoon ons allemaal wachten.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
5: Vals, mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
3: Dit is Radio NL.
4: Altijd aan. Radio NL.
3: Altijd aan.
5: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
6: Radio NL.
3: Weerbericht.
7: Het is 8:30 geweest. Dat betekent dat we zo meteen van start kunnen gaan met Verzoekie Vrijdag. Met andere woorden, wat wil je graag horen? Jouw verzoekjes welkom via de app van Radio NL. Gaan we dat tussen nu en 9 uur doen. En we kunnen alle kanten op gaan. Hè? Maak er tussen aanhalingstekens gebruik van. Eerst eventjes het weer van vandaag. Vanochtend op de meeste plaatsen al zonnig. Maar in het noordoosten en het oosten begint de dag met wat bewolking. Vanmiddag is het dan wel lekker zonnig. Temperatuur loopt tot een van zo'n 23 graden in het Waddengebied. Tot plaatselijk zo'n 30 graden in het zuiden van het land. En het zal ook warmer gaan worden komende dagen. Dat zegt het KNMI. Vanaf zondag is er dan kans op hitte. Ja, zo voorspellen ze en bespreken ze dat echt. In het zuiden van het land temperaturen tot ver boven de 30 graden. En dat zal dus zorgen voor een officiële regionale hittegolf. Hoe lang houdt dat aan? Voor zover we nu kunnen zien, in elk geval tot en met volgende week zaterdag. Kan natuurlijk nog 300.000 keer veranderen, want hey... Het is het weer van Nederland. Laten we daar eventjes wel over zijn, maar gaan zien wat het wordt. Eerst even het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. En dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt nu een andere aanpak van wolvenoverlast. De politie in Amsterdam en Den Haag heeft na de verloren WK-wedstrijd van Marokko een paar mensen opgepakt die aan het rellen waren geslagen en ook moest de ME ingrijpen. In Arnhem zou een man een paar keer naar buiten hebben geschoten, meldde Gelderse media. De politie hield hem aan in zijn woning en daar lag een luchtdrukwapen.
7: Oké, dankjewel dan Annemieke bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Er staan weinig files, zoals gebruikelijk, tijdens de ochtendspits van vrijdag. 1 vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A50 Zwolle naar Apeldoorn bij hectometerpaal 213,0. En op de A67 Belgische grens richting Eindhoven bij 5,6.
7: Dankjewel Annemieke en tot de volgende.
9: Tot de volgende.
7: Gaan we zo meteen officieel beginnen aan...

0: kunnen en mogen letterlijk en figuurlijk alle kanten op gaan. Wat wil je horen? We beginnen met de suggestie van Thomas. Thomas die woont in Heilo en die wil op verzoekie vrijdag graag Russo en Mart Hoogkamer met dat Pakt Mij.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: pak mij.
1: Voor Verzoekje Vrijdag mag jij jouw verzoekje insturen via de app van Radio NL. Vraag is: wat wil je horen en waar kunnen we naartoe met de muziek? Want hey, het is natuurlijk wel vrijdag en voor sommigen vandaag de start van de zomervakantie. Deze is aangevraagd door Tom, die gaat voor de makkers. Ik wil vrij zijn.

0: Elke vrijdagmorgen bestaat tussen 8:30 en 9:00 de playlist alleen maar uit verzoekjes, uit suggesties die binnenkomen via de app van Radio NL. En Tom heeft deze aangevraagd. Tom die woont in Arnhem en die ging voor de makkers. En ik wil vrij zijn, ook jouw suggestie is nog steeds welkom via de app van Radio NL. We gaan al een klein beetje richting de vrijdag en de zomervakantiesfeer. Volgende verzoekie, we hebben aan de telefoon Bram.
1: Hey.
0: Wat wil jij graag horen voor verzoekie vrijdag?
1: Waar blijf je nou? Van Donnie en Senna.
0: Gaan we regelen, Bram. Dankjewel en een lekker weekend, hè?
1: Ja, dankjewel, Tilde.

Het leuke aan Verzoekje Vrijdag is dat er liedjes voorbij komen waarvan je soms zou denken van ja, moeten we dat nou eigenlijk achteraf wel draaien? Of zou je achteraf van denken, moeten we dat nou wel gaan draaien? En dat zijn dan ook heel vaak liedjes waar dan de muziekredactie later nog een keer op terugkomt van hey, kijk nog eens eventjes goed naar die keuze. Was dat wel een juiste plek voor dat liedje? En het mooie aan dus de Verzoekie Vrijdag editie is dat ik dan gewoon jou als luisteraar de schuld geef. Kijk, zo zijn we dan weer ook weer wel natuurlijk. En daar zijn we gewoon ook goud eerlijk in. Maar precies zo'n liedje zoeken we voor de afsluiter van deze vrijdagmorgen. En denk je het in je te hebben om zo'n finale vrijdagklapper in te sturen via de app van Radio NL? Dan mag dat zeker. Dan is dat meer dan welkom. Deze is in elk geval aangevraagd door Mike. En die woont in Herugowaard. Die gaat voor het dondert en het bliksem van Guus Meeuwis. Het dondert en het bliksem.

0: Dat was de tijd van toen, hè. Toen waren er nog geen echte eindes aan liedjes. Dus dan gingen ze gewoon zoals dit liedje. Guus Meeuwis, het dondert aan het bliksemt. Een groot galal in. En dan op een gegeven moment dacht de muziektechnicus, weet je wat, nu trek ik de schuif heel langzaam naar beneden. Zo, van Guus, die wordt een beetje zachter. En de instrumenten worden een klein beetje zachter. En dan kreeg je de zogenaamde fade-out. En heel veel oude liedjes zijn op die manier tot hun einde gekomen. En ik vraag me altijd af, wat is er dan gebeurd na de fade-out? Hè? Want op een gegeven moment zegt dan die technicus, die steekt zijn hand op of zo. Zegt, ja jongens, de opname loopt niet meer. Schuiven ze dan naar beneden. Maar goed, de ene stopt eerder dan de ander, weet je wel. Dus dan is Guus Meeuwis al gestopt met lallen, maar dan is de drummer nog bezig of zo. Of ja, dan worden juist de leukste grappen verteld. Dat soort zaken. Wat gebeurt er na de fade-out? Dat is iets waar we nooit achter zullen gaan komen. Maar dat zijn dan compleet andere zaken. We zijn natuurlijk bezig met Verzoekie Vrijdag. En we hebben het net gehad over een finale klapper. Echt een mooie afsluiter voor Verzoekie Vrijdag. Zo'n liedje waarvan achteraf de muziekredactie nog wel een keer kan zeggen van, ja, was dat nou wel echt de juiste keuze? En waarvan we jou dan gewoon de schuld kunnen geven. Ja, laten we eerlijk zijn, want hey, niet zelf uitgekozen. Hè? Er was gewoon iemand die dat instuurde via de app en u vraagt, wij draaien. Nou, zo'n liedje hebben we ook gevonden.
1: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to eat pizza.
0: En de klachten kunnen naar Johan uit herugewaard@gmail.com volgens mij. Voor deze Verzoekie Vrijdag, de Venga Boys of de Benga Boys. Going to

0: En daar sluiten we ermee af. De Venga Boys als allerlaatste in deze editie van Verzoekie Vrijdag. Het is bijna 9 uur, zometeen tikken met werk en uitvoering. Aankomende maandagmorgen 6 uur, dan hopen we hier weer te mogen zitten. Fijn weekend.
1: Doei.
2: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
3: Wij zijn de mannen.
2: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Voordeligeauto's.nl.
5: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
4: voordeligeauto's.nl.
6: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
4: Voordelige auto's.nl.
7: Te groot bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Hey Chris, ik maak net het laatste blikje hondenvoer op. Bestel jij nu een keertje bij Chomi Pets?
12: Ik?
11: Ja, jij.
12: Wel goed spul trouwens, lees ik net. Graan- en glutenvrij en brokken met vers vlees.
11: Ja, onze hond leest geen etiketten, maar wij gelukkig wel.
12: Ik bestel wel bij chomipets.nl.
11: Chomi met CH.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma, want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: het nieuws op Radio NL.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het tolvignet dat België gaat invoeren voor automobilisten komt er per 1 mei volgend jaar. Die datum was nog niet bekend, maar staat volgens Belgische media in het plan waarover vandaag wordt gepraat. Een rit naar of door België gaat ongeveer een tientje per dag kosten, afhankelijk van de leeftijd van de auto. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. En dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt daarom nu een andere aanpak van wolvenoverlast. Nu wordt alleen ingegrepen als een wolf problemen veroorzaakt. Staatssecretaris Erkens denkt erover de hoeveelheid wolven sowieso klein te houden. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt tijdens rellen na het verlies van Marokko op het WK. Politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en stenen. De ME trad op, net zoals in Rotterdam en Den Haag, waar ook mensen werden aangehouden. Politie in Utrecht zegt dat het daar relatief rustig was, op wat vuurwerk en een brandje na. Het gaat goed met de Franse sterspeler Kylian Mbappé, ondanks een wissel in de WK-kwartfinale tegen Marokko. Hij kreeg een tik op zijn enkel en daarom werd hij gewisseld. Maar ik ben in orde, zegt hij. Frankrijk won met 2-0, ook al miste Mbappé een strafschop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
3: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
2: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl. Of bezoek onze winkel, BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
5: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
8: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
9: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
8: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Het is 9:05. Hartelijk goedemorgen. De laatste alweer van deze werkweek als het gaat om werk en uitvoering. De vrolijke vrijdag, die van 10 juli. We gaan heel snel naar de ANWB en daar zit deze ochtend Annemieke. Annemieke, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Er staan weinig files, zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits van vrijdag. Je hebt nog wel vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht doe je er 5 minuten langer over. En dan iets verderop op de A16 tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles 5 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar naar Amstelveen bij hectometerpaal 56,7. En op de A16 Breda richting Rotterdam bij 38,6.
15: Ja, Annemieke, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar na 10 nog een keertje.
11: Tot straks.
15: Tot straks. Doei.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Ja hoor, we gaan er zeker een vrolijke vrijdag van maken. We beginnen meteen goed met Zino Graus en zijn favoriete kroeg.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
1: Altijd aan.

Door sommigen wel eens omschreven als het mooiste en het beste liedje van BZN. Nou, daar mag je natuurlijk zelf wat van vinden. Maar ik vind het wel een geweldige plaat, hoor. En als je die als tweede mag gaan draaien in de vrijdageditie van Werk en Uitvoering, dan is de glimlach meteen daar. BZN en Mr. Dan hier op Radio NL. Hartelijk goedemorgen tot aan 12 uur. De nieuwe Werk en Uitvoering waarin wij het nodig hebben te doen. We gaan nog het racegeluid uiteraard nog een keer voorbij laten komen. We hebben de 10:30 en we doen straks even een belletje met Monique Smit. En dat heeft alles te maken met haar nieuwe single die vandaag officieel het levenslicht ziet.

0: zinnetje, je dat doet het hem, hè? Is het werk net een kroeg? Nou ja, nog een beetje rustig aan, dan is het weekend, mensen. Ja, nog even aftellen, maar dat komt goed vandaag. Want je hoort de beste muziek hier op Radio NL. Gerard Joling, Billy Dans en de Afro Bros. Liefde in de nacht hebben we nu voor je.
1: Goedemorgen, dit is Werk in Uitvoering.

0: het leuk is, we zeggen het wel vaker als je meekijkt via radio.nl.tv, dan wordt er vaak het clipje gedraaid. In dit geval zaten we karaoke te spelen samen met Corrie Konings. Want woordelijk was alles mee te lezen en dan zit je toch mee te neurien, zingen. Ja, zingen mag je het niet doen, maar wat ik doe. Maar dan kijk je zo naar de tekst en denk je, oh ja, dat weet ik uit mijn hoofd. En dan komt dat stukje prachtig mooi. Het leuke daarvan is, kort geleden was hij hier bij ons in de studio te gast. En dat had alles te maken met de nieuwe single natuurlijk. Er hangt iets in de lucht en dat is Amore. Maar het mooie nieuws is, zondag 9 augustus is de Radio NL Zomertour te gast in Rode. En daar zal Corrie Konings bij zijn. Ze zal daar een 4 tot 5 nummers live gaan zingen. Waaronder misschien wel deze die je zojuist hoorde. Mooi was die tijd. 7 minuutjes voor 9:30. Zullen we er nog eentje doen in de categorie...
1: De Vrolijke Vrijdag.
0: Dat lijkt me wel. En ook deze mannen, die komen naar Rode op de zomertour. Straks op zondag 9 augustus aanstaande. En dit wordt feest hoor, zit daar maar niet over in. De mannen van Even Serieus. En deze ga je dan live horen en live zien.

0: bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht en de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: En maar krabben.
7: Koop nu je antiflooienkuur bij Chomi Pets.
6: Chomi met CH.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit sta ik weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
18: Geeft ruimte.
19: Nu open in Diemen.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Win deze week de ultieme raceervaring.
23: In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app.
24: Voor alle info, race naar radionl.fm.
25: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
26: Dit is Radio NL.

praten natuurlijk nog steeds goed voor heel veel cijfers als het gaat om het aantal streams en airplay wat deze plaat heeft gehad. Wesley Bronkhorst en Amalia. En dat heeft alles te maken met Italië. Nou, van Italië gaan we de wereldbol verder over en komen we terecht in Dallas. En wat daar gebeurt in die kroeg, het is ongekend. Het is op tijd wegwezen, want het wordt mepperij hoor. Let maar op. Je hoort het verhaal van Dallas, van Johnny Lyon.

Kort geleden was ze erbij in Assen en toen heeft ze ons laten zien en laten horen wat ze allemaal in haar mars heeft. En dat belooft heel veel moois voor de toekomst. In ieder geval nu de nieuwe single Lara Mila en Had ik je maar nooit gezond. Het is 9:15, het kan toch nog wel een keer op dit tijdstip. Lijkt me wel toch dat we nog een bakkie doen. Ja, het is de vrijdag met het weekend voor de boeg. Dan moeten we volop energie en de glimlach erbij. En dat gebeurt met de beste muziek van eigen bodem. In dit geval VOF de Kunst. Eén kopje koffie.

Gisteren was hij bij ons hier in de studio, Henk Benaar, om te praten over onder andere deze nieuwe single. En ik lach als een clown, altijd mooie verhalen met Henk. Ik bedoel de belevenissen met zijn artiestenreis, wat hij overdag meemaakt in het leven op het podium. En zo kwamen we ook op lang vervlogen tijden dat af en toe liedjes worden aangevraagd die al zoveel jaar oud zijn. Dat Henk denkt van die heb ik al jaren niet meer gezongen, maar dat is het mooie. En met name dan de jeugd hadden we het over, dat die alle liedjes zo omarmt en alles luidkeels meezingt. Dat biedt heel veel goed en positiviteit voor de toekomst. De laatste tot aan 10 uur is van de 3 A's.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Voordeligeauto's.nl.
5: Ah, weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
8: Heerlijk.
6: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
12: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De fraude-helpdesk waarschuwt voor een nieuw soort oplichting via Apple Pay of Google Pay. RTL Nieuws schrijft dat criminelen gestolen gegevens toevoegen en in de winkel gaan pinnen. Er zijn al duizenden euro's ontfutseld. Er zijn nog niet veel meldingen, maar misschien is dit nog maar het begin, zegt de fraude-helpdesk. België gaat een tolvignet invoeren en de datum is nu bekend. Volgend jaar mei, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten. Hangt af van de auto die je rijdt. Een schone is goedkoper dan eentje die meer vervuilt. Tolvignet moet de Belgen 200 miljoen per jaar opleveren. In het zuiden van Spanje.

0: Spanje hebben zo'n 150 brandweerlieden vannacht geprobeerd een natuurbrand te stoppen, maar dat is nog niet gelukt. Zeker 11 mensen zijn al omgekomen. Sommigen kwamen met hun auto vast te zitten in de vuurzee. 1000 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. Oud-minister Hugo de Jonge mag vanmiddag zijn verhaal doen voor de commissie die de coronapandemie onderzoekt. De Jonge was tijdens corona verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus. Hij was te zien in de vele persconferenties in die tijd. Na de verhoren van vandaag houdt de coronacommissie een zomerstop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Bij autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
6: Lieve mensen, al die handen.
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
12: Hartelijk welkom terug, zullen we dan toch maar zeggen. Deel 2 van Werk en Uitvoering met straks de 3 verzoekjes. Laat even weten wat je graag zou willen horen. Als je 1 hebt optie instuurt, dan kunnen we nog 2 mensen blij maken om de 3 compleet te maken straks iets na 10:30. Waar we nu hopelijk blijven worden zijn de mededelingen van Annemieke die bij de ANWB zit. Want het was vanochtend niet heel druk. Laten we hopen dat het zo blijft. Maar je weet het nooit natuurlijk op de vrijdag. Annemieke, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het is nog steeds niet druk. Alleen veel vertraging rond de grens. Onder andere op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem richting de grens vanaf Zevenaar 20 minuten oponthoud door de grenscontroles. En tot slot de N35 Almelo richting Zwolle. Die is in beide richtingen dicht bij Marienheem door een ongeluk. En Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op de A28 Assen richting Zwolle bij hectometerpaal 160,5. En op de A35 Enschede richting Almelo bij 69,3.
12: Dankjewel voor dit moment, Annemieke. En dan spreken we elkaar iets sneller nog een keer.
13: Tot straks.
12: Tot straks.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ja, de term weekend is al een paar keer gevallen. Daar hebben we zo meteen een heel mooi liedje over. Die hoor je zo meteen na Sieneke. Ik doe wat ik wil.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: als je het weekend wil omschrijven in een paar woorden hoe de vrijdag eruit ziet aftellend naar het weekend, dan is dit liedje meer dan voldoende. Willy Schilder en Weekend voor de deur. Ja, dit komt helemaal in de stemming. Nou, vanmiddag bij Stefan, dan gaat die geluid worden, die weekendbel. En dan weet je, dan zit het erop. En voor sommigen is het misschien zelfs wel vakantie. Ja, daar moet je nu ook rekening mee houden natuurlijk. Dat je weet, hey, weekend, nee, schuine streep vakantie. Gewoon 2-3 weken niks doen. Oh, heerlijk. Over vakantie gesproken, we gaan met Dries Roelfink mee. Luister maar.
1: Je foto naast mij op de stoel.

0: we zitten wel in de tropische sfeer. Eerst al Dries Roelvink, Kom eraan, Route du Soleil. En dit heeft ook zeker een tropisch tintje. De Toreador opgeblazen samen met Wilbert Pigmans. En als we dan naar de clip zitten te kijken en we zien daar een vrolijke Jacques Herp en we zien de Alpenzusjes meedansen, ja, dan is het een feestje om te draaien en om naar te kijken. Deze dame doet ook goede zaken. Kort geleden nog de single samen met Frank Verkooyen. Veel leuker met jou. De laatste Sertaki was al een succes. Het draaiorgel is een succes. De One Night Stand. En daar kan deze aan toegevoegd worden. De nacht van je dromen. Suzanne Veldmeijer.
1: Het is

De nieuwe van Suzanne Veldmeijer, De Nacht van Je Dromen, hoorde je hier in werk en uitvoering. We hebben er nog één voor je tot aan 10:30. Daarna zouden wij normaal gesproken de 10:30 starten. Maar die schuiven we een paar minuutjes op. Het blijven wel die 10:30, dus die verzoekjes gaan we draaien. Maar we gaan zo meteen eerst even een belletje doen met Monique Smit om te praten over haar nieuwe single. En die ga je zo meteen ook voor de allereerste keer horen. En dit is Arne Jansen, Mira.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
7: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie daar optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieërs, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzinkthollands.nl.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh
10: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
13: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
12: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
14: De bouwverslimmer.
15: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
16: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
14: Soedal, de bouwverslimmers.
16: Iedere klus weer.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
19: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Makkelijk retour.
1: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: Mensen, we kunnen niet wachten. Het is aftellen geblazen. En de vrolijke vrijdag met Vincent. En vrijdag is vrij. Oh ja. En dan het weekend. En het gaat ook nog zonnig worden. Het gaan hoge temperaturen. Sommigen die starten vandaag de vakantie. Het zijn allemaal van die positieve dingen. Op 10 juli, vrijdag 10 juli 2026. En iemand die daar ook nog een bijdrage levert is niemand minder dan Monique Smit. Want die komt vandaag gewoon gezellig met haar nieuwe single. Monique, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, jongens.
0: Ja, wat dacht je? Vrolijke vrijdag, vakantiesfeer, zomer in aantocht. Dan moet er een nieuwe plaat komen.
1: Ja, en de regio Noord heeft natuurlijk al vakantie al een weekje bij ons. Ja, en wij hebben vanavond in Volendam heb je de bouwvakborrel.
0: Ah.
1: En daar heb ik speciaal vrij voor genomen, want dat vind ik ook wel gezellig. En ik denk, daar moet er gewoon een nieuwe lekkere zomerse plaat bij.
0: Dus als ik jou over een aantal uurtjes bel, gewoon halverwege de avond, dan wordt het gesprek iets minder dat je denkt van, wat roept hij nu allemaal?
1: Je kan het proberen, maar ik denk dat ik niet opneem.
0: Nee, ik ga je niet storen. Gewoon lekker gezellig genieten. Dat is veel belangrijker. Ja, heerlijk toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, want kort geleden toen was je hier bij ons in de studio. Dat was nog met de vorige single. En toen zei je al ergens juni, begin juli, dan moet het toch echt gebeuren. De opvolger. En daar zou een tientje in zitten waar we heel blij van zouden kunnen worden. Als we terugdenken aan de single Twijfelaar. Is dat gelukt?
1: Ja, dat klopt. Ja. Nou, en ik ben eigenlijk benieuwd, zeker, want ik denk dat jij hem stiekem al wel eens hebt geluisterd voordat je hem zo meteen voor het eerst op Radio NL gaat aanzetten.
0: Ik heb hem gisteren op kantoor 2 keer gedraaid, inderdaad.
1: Kijk, heel goed. Vind je dat ik gelijk had met de opvolger van Twijfelaar?
0: Ja. Met de Twijfelaar in gedachten, dan komt het helemaal uit wat je had beloofd.
1: Nou, goed zo. Kijk, dat vind ik fijn om te horen. Nu de mensen nog, hè?
0: Ja, dat weet je. Dat zit bij jou wel goed, want het scoort enorm. Ik bedoel, we volgen je op social media en de verhalen die je dan zelf vertelt wat er gebeurt in het land waar jij komt. Dan is het, Monique Smit is helemaal aan met hoofdletters.
1: Ja, en dat wilde ik ook graag in deze plaat laten zien, met deze plaat. Ook in de videoclip. Ik neem mensen echt even mee. Het is een soort, klein real-life soapje. Je ziet me weggaan van huis, mijn kinderen gedag zeggen. We stappen de auto in, we komen aan bij een klus, hoe het backstage gaat. We komen collega-artiesten tegen. We staan op een bedrijfsfeest, sta ik midden in de Polonaise met het publiek. Vervolgens sta je weer op een festival, op een mega-stage, weet je. En juist die verschillen, dat maakt het zo leuk.
0: En dat, de variatie, dat houdt jouw vak zo leuk. De kleine dingen, de grote dingen. Maar
1: heel eerlijk, hè. Vaak denken mensen, oh, dat is die grote podia. Dat is zeker het allerleukste. Kijk, tuurlijk, dat is gewoon heel vet. En voor je naam is dat leuk. Maar de kleinere optredens met het contact met de mensen, dat zijn toch voor mij nogal altijd de leukste optredens. De gezelligste optredens in ieder geval.
0: Ja, de intieme dingetjes gewoon dat mensen even dat babbeltje kunnen maken, dat je ze persoonlijk toe kan spreken.
1: Ja, dat vind ik heel fijn. Ja, en deze plaat, jongens, ik heb net even stiekem gekeken. Maar we zitten nu al over de 10.000 streams.
0: Dan is hij nog maar een paar uurtjes uit.
1: Ja, echt. Ja, dat is ongelooflijk.
0: Ja, nee, maar jongens, laten we het voorbeeld noemen. Jeffrey Hezen zat hier eerder deze week bij mij in de studio. Toen hadden we het ook over de cijfers. Maar het Nederlandse lied, ik bedoel, wij proberen dat al 21 jaar bij iedereen al onder de aandacht te brengen. Maar het gaat echt als een dolle momenteel, hè?
1: Ja, dat is toch helemaal geweldig. Kijk, wij weten het al jaren, hè?
0: Ja, nee, zeker. Maar die ongelovigen die nog in het land rondlopen, die altijd zitten, die zijn nu ook om. Je merkt het aan alles, echt waar.
1: Dus, je hoorde vroeger altijd dat het niet credible genoeg was. Nou, dat kun je niet meer zonder, volgens mij.
0: Echt waar, die lui die dat riepen, die moeten zich nu doodschamen. Echt waar, absoluut.
1: Maar dat zullen ze ook wel. Ik ben benieuwd dat die draaien op een feestje.
0: Ja, alles wat wij gewoon overdag draaien zij nu ook. Alleen ze hebben er een paar jaartjes op moeten wachten.
1: Ook. Dat is het probleem. Ja.
0: Ze lopen iets achter op dat gebied. Maakt niet uit, welkom bij de club.
1: Helemaal goed.
0: Hey Mo, we gaan hem draaien. Wat we zeiden, veelvuldig ga je hem de komende weken voorbij horen komen hier op Radio NL. Die 10.000 streams die je binnen een paar uurtjes hebt verzameld, die gaan straks omgezet worden in nog meer nulletjes, zodat er weer mooie awards het land in gestuurd kunnen worden.
1: Dat zou fantastisch zijn.
0: Daar gaan we voor. Ik wens jou een hele fijne, vrolijke vrijdag. Geniet vanavond van de bouwvakborrel in Volendam. En,
1: dat ga ik zeker doen. En voor de mensen die luisteren, ook een heel fijn weekend en een fijne vakantie alvast, zou ik zeggen.
0: Heel goed. Kondig jij hem zelf even aan, even groot, dan start ik hem voor je in.
1: Helemaal goed. Ja, jongens, mijn naam is Monique Smit en dit is mijn nieuwe single Niet naar huis.

0: Op de vrijdag bij Radio NL met de nieuwe single van Monique Smit en Niet naar huis. En het leuke daarvan is, Manon die had eerder deze ochtend een appje gestuurd voor de 3:30 en die schrijft: goedemorgen teken, dit weekend komt Monique Smit naar Bergijk voor de kermis. Ik moet natuurlijk het nieuwe liedje Niet naar huis wel een beetje kunnen oefenen. Zou je deze willen draaien? Ik denk dat je op je wenken bent bediend, Manon. Bij deze de allereerste keer Niet naar huis.
1: De 3:30.
0: Het is nu wel tijd voor de 3:30 en dat geldt nog steeds, aangezien het 11:55 is. Dan kunnen we er ook nog wel 3 op verzoek draaien. En dat gaan we bij deze dan ook doen. Laten we beginnen met een gouden ouwe. Pieter uit Slootdorp die schrijft: goedemorgen teken, voor de 3:30 zou ik heel graag Armaan willen horen met Vrijheid.
1: De 3:30.
2: Nummer 1.

0: Wat een fantastische plaats is dit. En zeker ook de clip erbij. Het is, ja, dit is typisch Jorieke. Heerlijk. Vinden we leuk. En daar gaat ze helemaal uit haar bol op een mini-trekkertje. Zo'n elektrische trekkertje voor kids. En daar race ze mee over het terrein. Nou, het enthousiasme wat ze hier in de clip uitstraalt... zal ze ook uitstralen op 9 augustus aanstaande. Want dan is ze erbij in Rode om daar ook een waanzinnig feest neer te zetten. We draaien de nieuwe single Maak Me Gek op speciaal verzoek van Anne Geert. Die had hem aangevraagd voor de 3:30. Kunnen we er nog eentje doen?
1: De 3:30.
0: En dat is liedje nummer 3 inmiddels al. Dat is aangevraagd door Lia van Dongen uit Vlaardingen. En die schrijft, zou je Tino Martin willen draaien met Hou Me Vast? Hebben we al een tijdje niet meer gedraaid, deze single in werk en uitvoering. Dus een hele goede keuze, Lia. Sluiten we hem daarmee af, de vrijdageditie voor de 3:30. Tino Martin.
1: De 3:30.
2: Nummer 3.

0: het in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Puppy op komst.
6: Haal nu het kraampakket van Chomi Pets. Met extra eiwitten.
5: Chomi met CH.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
9: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.com.

0: beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Justitieminister Van Wil vindt het wel meevallen hoe de Marokko-fans zich gedroegen na de uitschakeling op het WK. Het is niet al te erg uit de hand gelopen. Hoewel de inzet van de ME in een paar steden niet nodig moet zijn, zegt hij. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werd de politie bekogeld en werden mensen opgepakt. De autoriteiten in Spanje houden er rekening mee dat veel slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden uit het buitenland komen. Er zijn 11 doden en 19 vermisten. 4 slachtoffers zaten in een auto en omdat het stuur aan de rechterkant zat, zijn het misschien wel Britten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlandse slachtoffers. Oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de ondernemer er niet zo toe deed in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat de volksgezondheid en grote economische problemen voorrang kregen. Ze zitten nog steeds met coronaschulden, zei Willemsen. Een man uit Waalwijk is opgepakt. Hij zou op grote schaal hebben gesjoemeld met auto's. De man heeft een autobedrijf en rommelde met de BTW als hij wagens in Duitsland kocht of verkocht. Fiat heeft zijn huis en bedrijf doorzocht en 11 plekken in Duitsland laten doorzoeken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
9: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
10: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
11: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen.

0: Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering online. Tijd om te bouwen.
1: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
0: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
3: Vals, mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
4: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Het is alweer de laatste ronde, de finale van de vrijdagochtend. Ja, voor velen is dat toch wel een aftelmomentje ook, omdat er vaak gefrituurd wordt, zoals het als ze mooi heet. Even wat kroketjes, een frikandelletje, een patatje. Ja, heerlijk. Misschien is dat bij jou ook wel het geval. Of ja, Monique Smit zei het daarnet al, de bouwvakborrel die ingezet wordt, je vakantieviering. Het kan echt allemaal. Het is de vrolijke vrijdag. Maar is het ook nog steeds vrolijk op de Nederlandse wegen? Want de uren hiervoor was het redelijk rustig. Maar hoe staat het er nu voor? We kunnen het vragen aan Annemieke. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Nou, het wordt langzaam drukker en dat merk je met name aan de grens. Verder staat het vast op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam heb je 10 minuten vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten oponthoud. En op de A27, Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum ook 10 minuten oponthoud. Dan nog snelheidscontroles, onder andere op de A30, Barneveld richting Ede, bij hectometerpaal 16,4. En op de A50, Zwolle richting Apeldoorn, bij 213,0.
9: Dankjewel Annemieke, en alvast een heel fijn weekend.
10: Hetzelfde.
9: Dank je, doei doei.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Zometeen een zonnige zomerplaat van Koos Alberts. En we beginnen met het feestnummer van Justin de Wild. Cheerio staat voor je klaar.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

Terug in de tijd, Koos Albers, als de zon schijnt. Ja, op dagen als vandaag, dan moet dat natuurlijk kunnen. Want de temperaturen die schieten weer richting de 30 graden. En het mooie is, dat zal ook de komende periode zo blijven. Maar daar zometeen meer over rond 11:30 met het uitgebreide weerbericht. Maar we gaan in ieder geval een zonnig en lekker warm weekend tegemoet. Kortom, een vrolijke vrijdag. We doen er

van Femke Hengeveld de nieuwe single weer te mogen draaien. Dat is de titel Feestje. Ja, we hebben natuurlijk meerdere liedjes van de gedraaid in het verleden. Hey is een prachtig mooi voorbeeld. Die hebben we heel vaak gedaan. En daarna kwam ook nog Gummen de Liefde, Balans. Maar dat waren allemaal liedjes rond 2022, 2023. Toen werd het een tijdje stil en tegenwoordig heeft ze een platencontract bij Stef Eckel getekend. En die is heel druk met haar bezig om heel veel mooie liedjes uit te brengen. En daar is dit een prachtig mooi voorbeeld van. Feestje op Radio NL. Helemaal prima natuurlijk zo vlak voor het weekend op de Vrolijke Vrijdag. En je hoorde dit nog voorbij komen. Jawel, let op. En dat betekent dat je het woord race in mag sturen via de app van Radio NL. En maak kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day in Assen.

Lieve heren, op Radio NL en droom jij over mij vannacht? Ik zei het al, er zitten hoge temperaturen aan te komen. Het zonnetje erbij de komende dagen. En zometeen uitgebreid daar meer over in het Radio NL weerbericht. En je hebt nog tot 12:15 om het woord race in te sturen. Daarna zullen we één iemand gaan bellen die er vandoor gaat met twee pedals.

0: hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Nu ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
3: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
7: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekus, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieërs, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzinkthollands.nl.
6: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser, komt goed.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijsalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
15: Dit is Radio NL.
16: Altijd aan.
15: Radio NL.
17: Altijd aan.
5: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
16: Radio NL.
17: Weerbericht.
18: In sommige delen van het land begon het vanochtend nog donker en grijs. En ja, dat is allemaal inmiddels wel opgelost. En overal is het zonnetje erbij. En dat resulteert in hoge temperaturen. Want die loopt vandaag op van 24 graden in het noorden tot in het uiterste zuiden richting de 30 graden. Aan de noordkust wordt het niet warmer dan een graadje of 22. Daar moeten ze het aan mee doen. De hoogste waarde zoals gezegd in het zuiden vandaag. En daarbij waait een matige noordenwind. Vanavond is het helder en in het zuiden blijft het nog lange tijd aangenaam warm. Ook morgen schijnt de zon uitbundig. Temperaturen dan 25 tot 31 graden. En ook de rest van de week gaat het goed worden hoor. Zondag 29 graden, maandag 29, dinsdag maximum temperaturen van 30 graden. En dat geldt ook voor de woensdag. Dus wat dat betreft, het zomergevoel in Nederland is volledig terug. Het is de Vrolijke Vrijdag op Radio NL met muziek van Jan Smit. Dit is Zivel, hoe ik thuis kom.

Vrolijke vrijdag op de werkvloer met dit soort heerlijke klassiekers in de vorm van Maywood en Late at Night. Ik zit even te kijken naar het klokje. 1 minuut en 10 seconden heb je nog de tijd om het woordje race in te sturen. En daarna zullen we één iemand gaan bellen die er vandoor gaat met de paddelkaart. Mogelijk ook nog een helikoptervlucht. En vanavond tussen 6:30 en 9:00 gaat de hoogte.

Maandag, dinsdag, woensdag doet de plaat dat natuurlijk uitstekend. Want als het dan over Spaans ben uitgaat, dan heeft dat toch een tropisch tintje. En gezien de temperaturen, dan klopt het helemaal. Wij gaan één iemand toevoegen aan de lijst die vanavond kans maakt op de hoofdprijs. En dat is een rit in een Formule 1-auto, zo'n two-seater. En dan ga je echt met hoge snelheden over het circuit. Onder begeleiding van een top ervaren coureur, een bekende coureur. Wie het is gaan we nog niet onthullen, dat zal die dag wel bekend gaan worden. Maar ja, vanavond gaat hij eruit in het programma tussen 6:30 en 9:00 bij Rory Jonkergauw. Daar zal de hoofdprijs eruit gaan. Wel hebben we de twee paddelkaarten en met een beetje geluk zometeen nog een helikoptervlucht. Dus we gaan kijken wie wij blij mogen maken met alle kansen die zich vandaag nog voordoen met dit spel. Straks nog bij Hessel, bij Steven en vanavond ook nog de laatste ronde bij Rory.

0: jee, het zal toch niet. Ik heb dit Lars eerder deze week ook een paar keer gehad. Dan krijg je de voicemail, maar dan moeten we heel streng zijn. En dan houdt het meteen op. Ik ben er bang voor. Ik ben bang dat er iets van een voicemail komt. Ja, ik was er bang voor. Dan is het jammer, maar helaas kunnen we er niks aan doen. Maar ja, je hebt meegespeeld, je hebt een appje ingestuurd. Dan ga je er ook vanuit dat iemand bereikbaar is. Maar in dit geval is dat niet gelukt. Dan gaan we snel door naar de volgende kandidaat. Want er zijn genoeg die het woordje race hebben ingestuurd. Kijken wie we dan blij mogen maken. Ja, het is een soort van troost dan voor de volgende persoon. Het is ook niet dat je zegt reservebank. Nee, het is gewoon je geluksdag, mocht je dan opnemen.
1: Hallo, met Luc.
0: Luc, goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda, Radio NL.
1: Hallo.
0: Jij was er wel razendsnel bij met het opnemen van de telefoon.
1: Ja, ik zat erop te wachten.
0: Jij zat gewoon te wachten. Dit gaat straks mis. Die gaat mij wel bellen.
1: Ja.
0: Hey Luc, nou bij deze de hartelijke felicitaties, want we kunnen je blij maken. Je krijgt in ieder geval 2 paddockkaarten voor de Racing Day op het TT-circuit in Assen.
1: Nou, dat is mooi.
0: Dat dacht ik. En dan zit ik te wachten. Maar dat wachten blijft weg. Ik hoor geen helikopter aankomen. Nee, gisteren was hij daar in ene wel. Maar nu, dan laten we het in dit geval bij de kaarten. Die krijg je thuis gestuurd. En daar zit nog wat moois voor je in petto. Want vanavond ben jij één van de 25 kandidaten die kans maakt op een rit in een Formule 1-auto. Onder begeleiding van een zeer ervaren en bekende coureur. En vanavond tussen 7:30 en 9:00 zal de prijs eruit gaan hier op Radio NL bij Rory. Dus mijn tip is, zorg dat je je mobieltje in de aanslag hebt. Mochten ze weer bellen, dan radio. Dan ga je ook nog een keer naar huis met een Formule 1-rit.
1: Ja, helemaal goed.
0: Helemaal top. Hey Luc, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooi weekend van. En blijf even hangen voor je gegevens.
1: Oké.

ver daarbuiten weet gewoon wie dit is. Ja toch, ik bedoel, dit stemgeluid is zo herkenbaar. Al jarenlang een van onze trouwartiesten hier op Radio NL. Django Wagner, en waarom ben jij gegaan? Het is bijna 12:00, zometeen de hoogste tijd om op volle kracht welkom te heten in de vorm van Hessel Wijkster met 3 uur lang verzoekjes. En wat ik al zei, de laatste racemomenten gaan er straks uit bij Hessel, vanmiddag bij Stefan en vanavond nog een ronde bij Rory. Daarna hebben we ze verzameld, 25 winnaars. Die zullen kriskras door elkaar gehusseld worden. En een ervan krijgt vanavond een belletje en die gaat binnenkort in een Formule 1-wagen onder begeleiding van een zeer ervaren en bekende coureur racen op het circuit van Assen. Oh, en misschien ben jij het wel, heb je meegespeeld, en anders misschien een van de winnaars van vanmiddag nog. Het kan allemaal, blijf luisteren naar Radio NL. We hebben er nog één te draaien tot aan 12:00. En dat is de plaat die volgende week de titel Hollandse Nieuwe mag dragen. Een heel artiestenland zit weer op het puntje van zijn of haar stoel. Ben ik het, ben ik het, ben ik het. Het zijn er 2 die we blij mogen maken. En ze heten toevallig beide Frans. De ene heet Frans-Duits en de andere wordt genoemd Lange Frans. Dat zijn de beide mannen die volgende week de titel Hollandse Nieuwe mogen draaien. Met hun nieuwste single Tour de France en Hey Fransie. En daarmee sluiten we hem af. Werk en uitvoering voor deze vrijdag. Vanaf maandag 2 weekjes lang Rory Jonkergouw. Doe ik even de remmer op. Even een paar weekjes rust. Spreek elkaar binnenkort weer. Wij gaan nu afsluiten met de Hollandse Nieuwe voor aankomende week. Frans-Duits en Lange Frans. Tour de France. Hey.

0: Fiek.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
3: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl.
7: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier.

0: master-tuinen.nl.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Schuim, CO2, vet of poederblussers? Blusstunteur heeft alles.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Heeft jouw hond of kat last van zijn buik?
5: Chomi Pets is voer met alleen natuurlijke ingrediënten.
4: ChomiPets.nl. Chomi met CH.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots. Bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Minister Karremans is teleurgesteld dat de Belgen toch doorgaan met het invoeren van het tolvignet. Zoals het plan er nu ligt, ga je vanaf mei een tientje per dag betalen om in België te mogen rijden. Ik heb ze nog gevraagd om soepeler te zijn voor Nederlanders die vaak de grens oversteken, zegt Karremans, maar dat zie ik niet terug in de plannen. Een paar overlastgevers mogen niet meer in de buurt komen van een noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein. Ze hebben van de burgemeester een gebiedsverbod gekregen. Reden is hun gedrag afgelopen maandag. Bij protesten tegen de opvang vernielden ze dingen, stichtten brand en intimideerden ze bewoners van de opvang en politie. Het grootste pensioenfonds van het land, ABP, mag het huidige pensioen van alle leden overzetten naar het nieuwe stelsel. Daarvoor is toestemming nodig van de Nederlandse Bank en die is binnen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat volgend jaar in. Het ABP regelt de pensioenen van de ambtenaren. Er zijn nog geen meldingen over Nederlanders die in de problemen zijn geraakt door de bosbranden in het zuiden van Spanje. Er zijn zeker 11 mensen omgekomen en de autoriteiten denken dat er buitenlanders onder zijn. Vermoedelijk 4 Britten. Er worden nog 19 mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
18: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat. Gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
19: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk

0: Kom. In drie stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
1: Weer die klote muggen in huis.
0: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh
0: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heerlijk.
0: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net wat files binnengekomen hier. Ik noem even de langste. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Nieuwegein en Everdingen, daar staat 22 minuten, 7 kilometer. En op de A7 in het noorden van het land, Westerbroek naar Bremen, daar tussen Oudeschans en de grens, 35 minuten, zo. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, ook daar wat problemen, 19 minuten, 3 kilometer. En we hebben er eentje op de A16 Rotterdam-Breda bij de Fabrie Noordbrug vanaf de Brechtseplein, 17 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Sint-Annabosch en Reeshof, 19 minuten. En op de weg van Geleen naar Keulen, Koenderberg naar Duitsland, 15 minuten vertraging. Langs de A76 is dat. En 4 kilometer file. Nou, en dan nog wat flitsers. Die heb ik ook op de A10 bij Amsterdam, Zeeburgertunnel. Staan ze bij 3.9, heel sneaky. En dat doen ze ook op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. En je wordt in de gaten gehouden bij Hulshorst vanaf Amersfoort naar Zwolle. De A28, 59.8. Nou, dan de A30 nog, Barneveld-Ede bij Lunteren, 16.4. En ook bij Sprangkapelle zijn ze bezig op de A59. Breda richting Den Bosch bij 112.1. En dan de laatste, die komt uit het mooie Valkenburg. Heerlen naar Maastricht op de A79. De hectometerpaal 8.4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Ja, vrijdagmiddag, de parameters net een stukje hoger. En natuurlijk prachtige muziek op verzoek. Wat zou je willen horen? Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van Radio

0: geweest. Is geweest. Ja, zeker. Goedemiddag.
1: Vraag hem maar.
0: Vraag hem lekker aan.
1: Maar verzoek bij Hesselwijkstraat.
0: Ja, die zit er helemaal klaar voor natuurlijk. In,
1: vraag hem maar.
0: In de korte broek zelfs.
1: En geniet nog maar een keer.
0: Hoe is jouw situatie eigenlijk met het weer en zo? Wat ben je aan het doen?

kortste klap om dat te bewerkstelligen is natuurlijk even de app downloaden van ons. En dan sta je rechtstreeks in verbinding met allerlei schermen hier in de studio. En dan kunnen we misschien je plaatje wat draaien. Wat ik net al zei, doe er even een leuke reden bij waarom een liedje. En wat, nou, een mooi verhaal of zo. Heb het even over je collega of over je, weet ik veel, wat er te doen staat dit weekend. Gewoon leuke informatie, wat ik even kan gebruiken om die liedjes wat in te kleden. Nou, stel jij bent een boekenwurm, dan en daar hou je van het volgende liedje, denk ik. Want ik heb de nieuwe voor, van Raymond Hermans voor je klaarstaan. Er zitten een aantal hoofdstukken in, wat hij zelf bezingt. En het heet In de Boeken. Dus vraag hem aan.

Altena en de Major Dundy Band. En Tony Willet, de zangeres van Pussycat. Die samen hun krachten bundelen. En dan krijg je dit, een mooie prachtige country song, Raised on Love. Nou, bij Radio NL staan we natuurlijk bekend dat we heel breed draaien. Hè, van allerlei soorten genres eigenlijk. Hè. De ene keer zit er weer een rapper in. De andere keer heeft weer de accordeon de boventoon. En soms ook gezellige ouderwetse piratenliedjes die voorbij komen. Ook liedjes die je bijna vergeten bent. En dan rakelen wij hem weer op. En dan denk je, oh ja, die hadden we ook nog. Nou, dit is typisch zo'n nummer. Van Sylvia Zwart. Hè, de dochter van de platenbaas uit Valthermond. En het heet Gimme, Gimme, Gimme. En het gaat zo. Je moet eigenlijk een beetje bij jumpen. Ik weet, het is warm, maar dat zou het beste passen bij dit liedje. Zo van hop, hop, hop, hop. Zometeen ook die grote zomerhit van Rutger van Barneveld voor de jongens in.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: MasterTools.nl, jouw plus onze tools. Hey, ken jij restaurant Krelis in Uitgeest?
6: Is dat niet die plek waar ze 15 gerechten hebben onder de €15?
5: Ja, inderdaad. En lekker joh, ze hebben een nieuwe menukaart.
6: Zo.
5: Je kunt er de hele dag bestellen.
6: Handig, alles kan zie ik. Laat lunchen, vroeg dineren.
5: En even borrelen.
6: Laten we naar Uitgeest rijden.
5: Reserveer jij even op krelis.nl.
6: Tuurlijk, ga ik doen.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Bestel nu bij Xiaomi Pets een effectief anti-wormenkuurtje voor je hond. Xiaomi met CH.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
13: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm, dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
20: Dit is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
20: Altijd aan.
15: op de lijst. En dan nu het weerbericht. Het wordt zomer.

relaxed ook. Nelis Leeman. En ze mogen alles van me krijgen. Ik heb hier wat leuks binnen. Ja, er is wat leuks binnengekomen. Namelijk iets totaal anders dan dat je constant hoort. Het is namelijk de nieuwe single van Joanne Hamer. Stefan had het er laatst al over. Die zegt, heb je dat liedje al gehoord van Joanne? Ik zeg, welke joh? Ja, die met die oude bles. Jola hihi. Die. Ik zeg, nee joh, nooit gehoord. En nou, we zijn er even ingedoken samen. En het is een oud liedje van Bobby Klein. Die Joanne heeft uitgebracht. Uit 1955. En ja, het is ook een heel mooi verhaal hoe dat ontstaan is. Want Joanne zingt al een tijdje naar allerlei optredens. En zij heeft een foto van haar oma in de auto. Die ze altijd meeneemt. En het beeld bracht haar terug naar een zinnetje dat haar oma altijd zong wanneer zij of haar opa aan het treuzelen waren in de auto. Dan riep een van de beiden, hurry up, ouwe bles, yola hiti. Nou, en toen heeft Joanne zich afgevraagd hoe dat nou precies zat. En heeft dat uitgezocht en kwam uiteindelijk terecht bij de oude zong van Bobby Klein in 1955. Toen heeft ze de stoute cowboylaarzen aangetrokken. En zie daar, hier is Joanne Hamer met haar nieuwe single, Ouwe Bles.

0: Ga. Ga. Je zou zeggen het heet ga, maar het heet anders. Het heet... Ik wil niet dat je gaat. Zo heet het. Het is wel grappig. Adrie uit Geldermalsen, die staat in zijn eentje op de bouwen te frutten, te grotten. Aan het knoeien, zeg maar. En hij heeft het warm, dat hoor je ook. Maar hij heeft wel een mooi idee. Wel een goede gedachte, mooi horen. Dat is wel grappig.
1: Jessold, goedemiddag. Nou, ik zal je lekker op de betonvloer kimpaten stellen voor de lijmer. Dus ik zal zeggen, gooi het er maar lekker in hoor. Shirt uit te zwaaien. Je gooit die handjes in de lucht en shirt uit te zwaaien. En we willen lekker bieren, lieren. Hop, hop, gas erop. Bijna een weekend.
0: Zo is het. Nog even doorzetten.

hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland.

0: spoed? Blusstructuur schakelt binnen 24 uur. No stress.
1: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekus, Samuel Welten, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieës, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzinkthollands.nl.
2: Vitanoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitanoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitan-app.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel...

0: Regelt? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: AllSafe. Geeft ruimte.
7: Nu open in Diemen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De nieuwe coalitie van Den Haag schrapt het plan voor een asielopvang en een oud ziekenhuis. Daar was veel protest tegen in de stad. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De politie heeft de jongen van 15 opgepakt voor 17 gevallen van oplichting. Hij deed aan bankhelpdeskfraude. Daarbij doe je bij mensen aan de deur alsof je van de bank bent en zeg je dat hun waardevolle spullen niet veilig zijn. Die geven mensen dan af. De jongen stal voor €30.000 aan spullen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een fokker in Zuid-Holland een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. Fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Gezondheidsregels werden niet nageleefd en de administratie klopte niet. Staatssecretaris Stielen van Onderwijs gaat ingrijpen bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Ze zegt dat tientallen leerlingen al lange tijd slecht onderwijs krijgen. De inspectie heeft het over wanbeheer op de islamitische school. Stielen gaat er iets aan doen, maar moet nog bekijken wat de mogelijkheden zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
18: Bij autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met mega kortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
19: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.
21: Elke maand weer.
20: En hoe meer data en snelheid,
21: hoe groter die korting.
20: Dat is One. Van Vodafone
21: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
19: kozijnen vandaag bestellen.

0: al op je aanhanger. Skodora.nl.
1: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
2: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
1: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
6: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard, 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Ja, goedemiddag. Hier de verkeersinformatie. Lange rijen met files zie ik hier. Dat is, het is een uittocht gaande of zo. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch voor Zaltbommel, daar staat 20 minuten 9 kilometer. En op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam ook 25 minuten 6 kilometer. Op de A7, daar is het ook druk opeens tussen Oudeschans en de Nederlandse grens richting Bremen, richting Leer. Daar 4 kilometer file, 38 minuten. En op de A15 Ridderkerk naar Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum, daar staat 22 minuten op je te wachten. 4 kilometer file. En dan nog een lange op de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht Centrum en Moerdijkbrug. Daar 21 minuten defect voertuig. 6 kilometer file wordt daar aangegeven. En dan nog op de A50 Arnhem-Os tussen Tacticusbrug en Maasbrug. Daar 20 minuten, 11 kilometer. Nou, dan nog een zootje met flitsers. Die heb ik er ook voor je in de aanbieding. Op de A6 staan ze bij Emmeloord in de Polder, 281,6. Oppas op de A9, ter hoogte van Heemskerk, 56,6. En op de rondweg van Amsterdam bij de Zeeburgertunnel, 11,3. Op de A27, Utrecht-Hilversum, daar staan ze tussenin bij 83,0. En op de A28, Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst, 59,8. Ook bij Lunteren zijn ze aan de gang op de A30, ter hoogte van Lunteren zelf, 16,4. En op de A59 tussen Breda en Den Bosch bij Sprangkapel, 112,1. Nou, en dan nog die ene bij Valkenburg, hoe is mogelijk op de A79, Heerlen-Maastricht, hectometerpaal 8,4. Het zal allemaal wel met vakantieverkeer te maken hebben. Goed, zometeen, misschien wel even leuk, zometeen Bram van de Ven. Hè, die is misschien de stem van de cabine, gaan we straks horen. En schakelen met Mensel Kortland. In verband met de actie die we gaan doen op het grote festival in Assen, wat eraan zit te komen. Maar daarover later meer.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Ja, voor je klaarstaan een paar knallers op verzoek aan Cora, Jan Smit en Jan Keizer met Kameraden. En Robert Pater met de Hollandse Nieuwe, blijft toch bij mij.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ze komt naar Rode na de zomertour 9 augustus. Dus daar moet je bij zijn voor het hele programma. Oh, wacht even. Verwijs ik je graag even naar... wat is dit, jongens? Oh ja, we moeten schakelen natuurlijk, want... Hij zit te wachten onder de knop. Ik moet even uitpraten. 9 augustus, een zomertour. Voor het hele programma verwijs ik je graag naar onze website. Hoi, de Hawaii me hier. Menzo, wat ben je aan het doen?
1: Ja, wat hoor ik allemaal? Ik zit te tuteren. Te klaksoneren.
0: Dit zijn de V8-motoren. Wend er maar vast aan. Maar straks dan zullen ze om je heen schallen daar, hè, op het festival.
1: Ja, dit is inderdaad wat je een heel weekend lang hoort, hè, als je naar Assen komt bij het Profile Truckstar Festival.
0: Heb je er al een beetje zin in? Of,
1: ja. Ik kan niet wachten. Over precies 2 weken dan gaan we los. Hè. Dan hebben we een prachtig podium gebouwd om de legendarische truck van Henk Wijngaard. En iedereen mag erin kruipen, maar dan moeten ze 1 ding doen en dat is zingen. Ja. Een liedje van Henk.
0: Ja, een liedje van Henk. Hè. Nou, jij leert steeds meer liedjes kennen, want je bent al een tijdje op pad met een cameraploeg om filmpjes op te nemen. Hoe ervaar jij dat? Hoe zie je dat?
1: Ik vind het fantastisch. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kende wat liedjes van Henk Wijngaard, maar niet allemaal. Maar nu ken ik, ik moet nog wat jaren mee. Die ken ik uit mijn hoofd, hey, Suzy.
0: 120 varkens naar Beirut.
1: Ja, dat is eigenlijk mijn stiekem favoriet. Dus die ga ik even oefenen en dan ga ik die zelf zingen op het festival straks.
0: Goed zo.
1: Maar nee, ik vind het fantastisch om te doen.
0: Ja, jij bent ook bij Bram geweest, hè? Moet we het even over hebben. Bram van de Ven, hoe was dat?
1: Bram van de Ven in Houten. Heel leuk, want Bram die is... Ik sta in het weekend op het podium als zanger met van die glitterjasjes. Maar Bram die doet dat ook tijdens zijn werk als beroepschauffeur. Dus die zit gewoon achter het stuur in een glitterjasje als die daar een klant staat.
0: Echt?
1: Dus dat is wel briljant. Ja, serieus. Dus die krijgen, ja, dan krijg je meteen een lach op je gezicht natuurlijk. Doet hij heel slim. Dus echt een visitekaartje voor het bedrijf.
0: Ja.
1: En Bram is ook nog eens ooit Nederlands kampioen karaoke geworden.
0: Ja joh.
1: En uitgeroepen door Wilfried Gené. Dus dat heeft hij allemaal geleerd door lekker achter het stuur mee te zingen met de grootste hits van Henk. Maar natuurlijk ook van Hazes, Mart Hoogkamer is die gek van.
0: Ja.
1: Dus echt een topper.
0: Nou, dan zijn verwachtingen hoog gespannen. Ik heb het interview hier binnengekregen. Heb je even voor de duidelijkheid eerder opgenomen. En volgende week hebben we er weer 5. Hè? Want ja, mensen kunnen zich nog steeds opgeven, toch?
1: Zeker, ja. De stem van de cabine, je kan je nog steeds opgeven. En over 2 weken dan mag iedereen zijn stem van de cabine laten horen op het festival.
0: Ja, en iedereen, het is laagdrempelig, hè? Iedereen kan er meedoen gewoon.
1: Ja, zeker. Het is juist leuk als je helemaal niet kan zingen. het is toch karaoke, dus het is fantastisch of je nou supergoed een nummer van Henk mee kan zingen of heel enthousiast.
0: Ik denk het belangrijkste, als je vrienden meeneemt, die kunnen natuurlijk voor de cabine staan mee te schreeuwen. Dat is ook wel leuk, toch?
1: Precies, ja. Ja, dat heb je. Je eigen fans kan je meenemen.
0: Over fans gesproken, we gaan aan toe. Bram van de Ven, ik wens je een heel fijn weekend. Mensen, bedankt voor je toelichting. En tot maandag dan, hè?
1: Yes, tot maandag, Enzo.
0: Oké, okay, dankjewel. En dan nu het interview met Bram van de Ven, wat Menzo had eerder deze week.
2: Hey. Nou, ik zit hier in de cabine bij Bram van de Ven! Oh, wat heerlijk. Nou, je begint al positief. Wat doe je voor werk?
3: Ik ben werkzaam in de evenementenbranche. En daar vervoer ik uiteindelijk de spullen voor evenementen richting de festivals, richting congreszalen. Eigenlijk een beetje, daar moet je aan denken. Ja,
2: ja, oké. Okay. En hoe lang doe je dit werk al?
3: Ik doe dit nu ruim een paar maanden. Maar hiervoor heb ik heel veel distributie gedaan. Ik heb hiervoor geconditioneerd vervoer gedaan. Ik heb zelfs taxi gereden, zeg maar. Dus nog een maatje kleiner. Nee, ik heb altijd achter het stuur gezeten.
2: Ja, ja. Oké. Okay. Hoe kwam jij daarop? Wat was de eerste keer dat je dacht van ik wil graag achter het stuur voor mijn werk?
3: Nou, ik wist uiteindelijk niet zo goed wat ik met mijn leven aan moest. Ik kwam uiteindelijk achter de kassa vandaan van de supermarkt.
2: Ja.
3: En ik had zoiets van ik vind dat autorijden toch eigenlijk wel leuk om te doen. Dus ik ben in eerste instantie een taxiopleiding inderdaad gaan volgen als chauffeur. En vervolgens ben ik uiteindelijk in dat transport gegaan voor de bakkerij.
2: Ja.
3: En vanuit daaruit...
2: Dat is lekker werk, of niet?
3: Dat was heel lekker werk, ja, daar. Die taarten die lusten we wel, zeg maar.
2: Ja.
3: Maar vanuit daaruit zeg maar het Palace Distributie opgedaan. Nou zitten we in evenementen.
2: Ja, oké. Okay. Wat zijn nou de mooiste reizen voor jou? Als je denkt van nou daar word ik naartoe gestuurd, dat vind ik fantastisch.
3: Ja, vooral het noorden, richting Friesland, Groningen. De open weilanden en vooral de ruimte, de rust. Dat vind ik wel echt heel erg leuk om te doen.
2: En wat zijn nou dat is het gekste wat je hebt meegemaakt onderweg?
3: Het gekste wat ik ooit heb meegemaakt? Ik heb ooit een keer een middel op een weiland moeten leveren. En dat was zo lachen. Uiteindelijk heb ik mezelf compleet vastgereden met mijn combinatie. Kun je je wel voorstellen.
2: Ja.
3: Maar hebben ze me dus uiteindelijk inderdaad met een trekker van de boer. Hebben ze me dus uiteindelijk uit het weiland getrokken. Oh, ja. Dus gewoon inderdaad oog voor in de bumper. En gassen op rijden.
2: Ja.
3: Ja, dus,
2: My god. Dat soort dingen maak je mee.
3: Dat zijn wel echt hele spannende dingen. Maar dat is wel echt leuk. Ja.
2: En hoe hou jij je fit tijdens zo'n lange reis dan?
3: Zingen inderdaad, maar ook gewoon af en toe even lekker dat raampje over. Even lekker die frisse lucht naar binnen. En ik vind het ook heel belangrijk. 'Sochtends vroeg proberen zoveel mogelijk uurtjes te pakken om 's nachts te slapen. Ja, zijn al heel beperkt als chauffeur. Ja. Maar ook een beetje jezelf in de gaten houden. Dus ook even op tijd aan de kant. Gewoon even af en toe dat uurtje even powernappen en weer door.
2: Ja, dat werkt
3: powernappen is echt, dat werkt echt goed.
2: Powernappen en zingen.
3: Powernappen en zingen.
2: Ja? En wat zingen ze al hier in de cabine?
3: Mart Hoogkamer vind ik lekker om te zingen. Henk Wijngaard, een paar liedjes vind ik dan toch wel heel erg leuk.
2: Ja, dat hoort erbij.
3: Hoort er gewoon bij. Henk Wijngaard en Vrachtwagen, dat hoort erbij.
2: En noem eens wat van Henk Wijngaard wat je echt zegt van dit vind ik briljant.
3: Nou, de 120 vlakjes naar Beirut, die vind ik echt een topplaat. Ik vind het heel origineel. Echt. Maar het gekke van alles is, ik vind de plaat heel erg leuk, maar de tekst die kijk ik nog steeds niet mee.
2: Nee. Als je er eentje nu zou moeten kiezen om te zingen, hè, wat verzoeken naar de stem van de cabine, welke zou je dan doen?
3: Ja, dan is het wel de Vlam in de Pijp, hoor.
2: Ja,
3: ja, dat is classic. De old classic van de Vlam in de Pijp.
2: Ja, je hebt gelijk. Zullen we gewoon even een stukje doen?
3: Leuk!
2: Met de
3: Vlam in de Pijp scheur ik door de Bremmerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Allemaal met de Vlam in de Pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht.
2: Nou, we hebben gevonden door de stem van de cabine.
3: Het is niet erg om hier te rijden, zoveel nachten ver van jou. Want mijn wagen zal me brengen door de nevel en de kou. Als ik thuis ben, zul je zeggen, blijf wat langer als het gaat. En je weet, ik zou graag willen, maar dat is iets dat niet bestaat.

0: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
1: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
0: En dat werkt goed?
1: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
0: isopaleis.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
4: Kent u Blusstunter al? De goedkoopste brandbeveiliging-expert van Nederland? Blusstunter heeft het Kiwa-keurmerk en ROEB-gecertificeerde monteurs. Uw brandveiligheid en onderhoud is ons specialisme en talent. Blusstunter.nl.
5: Bij Xiaomi Pets krijg je 15% korting op de eerste bestelling. Xiaomi met CH.
6: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de 3J's, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzingthollands.nl.
7: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
16: Zijn we al!
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
19: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
20: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
16: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
17: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: Ja, en voor het weerbericht gaan we uiteraard even onze weerman Jan Visser. Jan, goedemiddag.
23: Hessel, goedemiddag.
22: Heb jij iets met de racerij te maken? Of,
23: Hoezo?
22: Nou, dat hoor ik net. Mede mogen gemaakt door Jan Visser.
23: Oh ja?
22: Nee,
23: ja.
22: Nee, maar dat is een andere visser.
23: Ja, dat blijkt ook, hè.
22: Er zijn heel veel vissers, hè.
23: Ja, zeker.
22: Hey, hoe zit het met het weer? Wat voor weekend staat ons te wachten?
23: Een zomersweekend. Waarbij er best wel verschillen zijn in temperatuur. Hou je van aangename temperaturen, dan moet je in het noorden zijn. Hou je van hitte, dan moet je in het zuiden wezen. Oh. Daar komt het een beetje op neer. Nou, vandaag is het in ieder geval zonnig. Hè. Vanmorgen waren er nog wat wolkenvelden. Er begint nu wel weer wat bewolking boven het noordoosten te ontstaan. Maar in grote lijnen is het vanmiddag zonnig weer. Geldt ook voor vanavond. En dan later op de avond drijft er weer wat lage bewolking vanaf de Noordzee het noordelijk kustgebied binnen. Maar het draait dus vandaag toch vooral om zonneschijn en ook hoge temperaturen. Althans in het grootste deel van het land. Want zoals gezegd, in het noorden is het allemaal prima te doen. Het is nu op de Wadden 23, Stavoren 22. En er komt dan wel iets bij. Maar zo'n 24, 25 graden, dat zijn daar de maximum temperaturen. In het midden en zuiden van het land en ook in het westen is het inmiddels op de meeste plaatsen al zomers warm. In het zuiden 27 graden en het wordt daar plaatselijk 30. En op zich valt dat qua temperatuur wel mee hoor, het is niet overdreven warm. En dan de wind, die is matig uit het noordoosten aan de westkust vanmiddag en ook vanavond af en toe vrij krachtig. Nou, de komende nacht gaat er in het noorden mist ontstaan. Ook lage bewolking vanaf de Noordzee komt erop zetten. Morgenochtend zal dat snel verdwijnen en in de loop van de ochtend en morgenmiddag Hessel is het overal zonnig. Het wordt op de Wadden 23 graden en in het zuidoosten van het land kan het plaatselijk 33 tot 34 graden worden.
22: Zo.
23: En verder ja, veel zon in de middag dus en ook in de avond. En de wind is meest matig uit het noordoosten tot oosten, maar langs de westkust in de middag een vrij krachtige noordenwind en daar zal het dan wel wat verkoelen. Nou, zondag hetzelfde beeld en dat geldt eigenlijk ook voor maandag en dinsdag. Aanhoudend droog, zonnig, dankzij hoge druk ten noorden van ons land. En de temperaturen lopen uiteen van rond de 24, 25 graden op de Wadden tot boven de 30 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Dus, en dan tweede helft volgende week. Dat zat er gisteren eigenlijk ook al een beetje in de modellen. En een dag of wat geleden ook. Dan neemt toch onder invloed van een storing die vanuit het Spaanse naar het noordoosten trekt, de kans op een regen- of onweersbui toe.
22: Ja, duidelijk verhaal, Jan. Zijn we er helemaal bij.
23: Oké.
22: Hey, bedankt. Tot zover. Wat is je spreuk?
23: Vleermuizen in groot getal, rondom huis en hof of stal. Mooi weer en zonneschijn zal het morgen zeker zijn.
22: Staan die woorden allemaal goed in volgorde?
23: Ja, dat is allemaal goed. Ja.
22: Dankjewel, Jan. Goed weekend.

mooi om te zien dat de fans van Bernardo de kracht hebben gebundeld. En die vragen massaal dat liedje aan op het kamp. Ik zal even een paar namen erbij pakken om even bekendbaar te maken. Mr. P uit Nottingham. Ik weet niet wie dat is, maar die vraagt om Bernardo. Henk uit Nuenen, die zegt goedemiddag. We zouden graag Bernardo even horen met op het kamp alvast. Bedankt, bedankt. En Sylvia uit Tilburg, die zegt je zou me echt mee opvrolijken. Ik heb een klote dag vandaag. Ja, heel veel sterkte daar. En ook Ronald Marcus uit Rotterdam die vraagt op het kamp aan van Bernardo. Nou, mooi toch? En wat ook mooi is, is dat ik de nieuwe van Mick Harren mag draaien met de kleindochter van Henny Huisman. Ja, ze is inmiddels een volwassen vrouw hoor. Emma heet ze. Emma Lacroix. Emma Lacroix. Ik ben haar naam aan het oefenen. En ze hebben de krachten gebundeld. Het heet Rijk, heet het nummer. Een krachtige, actuele boodschap zit erin. En het gaat over gezondheid, mooie momenten die je samen beleeft. En de tekst van Rijk, en dat is ook wel een leuk detail, is geschreven door Emma zelf. Dus luistert en huivert. Hier is de nieuwe van Mick Harren en Emma Lacroix.

Hij heet wel J.J. Bauer. En hij kan het niet laten. Dat is zijn nieuwe single, die van J.J. Oké, even een verzoekje vanuit Hengelo. Betsy Groenewold. Die zegt, oh ja, zo zou je even voor het, onze vrienden van het geluksduo, Henry en Annette, even een liedje willen draaien. De Roffels met het spinnenwiel. Dus Henry en Annette waren een aantal jaren geleden het geluksduo. TV Oranje heeft nog opnames, schrijft ze hier. Oké. Gisteren vierden we de verjaardag van Henry, zegt ze. Zij kennen het nummer van de Roffels niet. Maar het zou wel leuk zijn als je die even wilt draaien. En bovendien is het de verjaardag van mijn vriend Rien. Hij is vandaag 76 geworden. Nou, Betsy Groenewold uit Hengelo. De Roffels met het spinnenwiel. Dat is een mooi liedje. Dat komt uit Drenthe, 1903.

0: binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl. Glitter chalet en staakcaravans.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je.
6: Kijk op proostop.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek.

0: Die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
1: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister.

0: strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
1: Sudo, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
2: Sudo, de bouwverslimmers.
1: Iedere klus weer.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Na de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 19 mensen vermist. En er zitten een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De branden hebben zeker 11 mensen het leven gekost. En er zitten waarschijnlijk 4 Britten bij. Meldingen over Nederlanders zijn er niet. Ruim 10.000 mensen hebben een petitie getekend voor behoud van de 65-plus korting in bus, tram en metro. Afschaffen ervan werd eergisteren bekend. Korting verdwijnt op 1 januari. Maar gemeenten kunnen zelf nog wel iets regelen. Oudere organisaties willen het juist landelijk houden, omdat de tarieven anders gaan verschillen. Tijdens een Ryanair-vlucht uit Griekenland naar Duitsland is een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen. Dat gebeurde toen er een raam brak. Andere passagiers zouden hem terug naar binnen hebben getrokken. Griekse media schrijven dat de ruit brak door puin uit de motoren. Het vliegtuig draaide om en de man is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Gelderland gaat iets nieuws doen om een brug bij Nijbroek te versterken. Dat gebeurt met geheugenmetaal. Dat is metaal dat in zijn oude vorm terugschiet als je het verwarmt. Het staal wordt opgerekt en aan de brug bevestigd. En door daarna te verhitten, krimpt het en maakt het de hele brug sterker. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
13: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
15: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
18: Een pup?
19: Probeer ons gezonde Chomi Pets puppy proefpakket.
18: Chomi met

0: NCH.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: AllSafe. Geeft ruimte.
6: Nu open in Diemen.
7: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient.

0: Beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie in Nederland. Op de Nederlandse wegen dus. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Culemborg naar Waardenburg, 42 minuten. En op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, ook daar een hele lange rij, 31 minuten. Op de A7 tussen Oudeschans en de Nederlandse grens, daar is het ook druk, 35 minuten daar. En op de A73 Maasbracht, Nijmegen tussen Rijkenvoort en Maasbrug, 64 minuten. Komt daardoor een defect voertuig, dus de A73 beter mijden. Dan de A73 nog een keer, ja, de andere kant op natuurlijk. De kijk is waarschijnlijk Nijmegen Maasbracht tussen Neerbos en Kuik. Er staat ook 38 minuten gemeld over zo'n lengte van 12 kilometer. Succes daar. Dan de flitsers. Op de A2 wordt geflitst bij Geleen bij 235,8. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij Heemskerk 56,6. Op de rondweg van Amsterdam staan ze bij 11,3. En op de A12 bij Utrecht tussen Utrecht en Gouda bij 61,8. Op de A13 wordt je ook in de gaten gehouden met zo'n flitser. Dat is tussen Rijswijk en Rotterdam bij Delft, 12,0. En op de A27 Hilversum-Utrecht bij Utrecht, 80,2. Ook de 28 staat ertussen, 59,8 bedoel ik. Dus op de 28, 59,8 bij Hulshorst. Nou, dan de A59, Den Bosch naar Breda, we Sprangkapelle, 112,0. En de laatste, die vinden we in Eersel vanmiddag. De A67 van de Belgische grens naar Eindhoven, hectometerpaal 6,0. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Hessel Bijkstra!
1: Ja, de nieuwe single van Wesley Klein komt eraan. Die heet Niet Zo Bij Mij. Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van

een beetje golf, hè? Van allemaal dezelfde muziek eigenlijk. Dezelfde stijl bedoel ik. Met alle respect. En dan krijgen we een lading van al die, van die hitzangers die, met rappers die dat allemaal maken. En dit was dan weer een nieuwe van Russo en Matt Hoogkamer. En dat pakt mij. Nou, misschien pakt het jou ook. Hey, ik ben van de week een beetje begonnen met het terugkijken in het verleden. Hoe zit iets? Nou, de leuke feiten komen daarmee naar boven. 10 juli vandaag, wat gebeurde er door de jaren heen? Leuk, iets leuks, opvallends. Nou, weer een paar feitjes gevonden. Neem je graag even mee naar het jaar 1962. Toen had je dit. Je denkt, wat is dat? Dat dacht ik ook. Dit is de satelliet Telstar. Die werd namelijk gelanceerd in 1962. Want toen konden we voor het eerst rechtstreeks televisiebeelden tussen Europa en Amerika uitzenden. En dit instrumentale gedeelte, Telstar van de Tornado's, werd hierdoor geïnspireerd. Nou, geweldig. En toen was het 1965, dames en heren, jongens en meisjes. En toen hadden we

En dat deuntje is natuurlijk weer Rolfs. Even compleet te maken. 1964 was een jaar eerder. Toen werd er nog een grotere hit geboren in Groot-Brittannië. Ook een wereldwijde superhit. En dat was deze van Manfred. Manfred Mann. There she was.

Ja, ik zal niet langer laten horen, want wij zijn van Radio NL natuurlijk. Daar past beter Samuel Welte met Dansen met de Duivel. Ja. Mocht je nog een verzoekplaatje hebben op de valreep, ik ga zo meteen de actie uitrollen. De raceactie die we hebben deze week. Daarbij kun je zelfs een heuse rit winnen in een echte

0: Het is de nieuwe Yves Berendsen. Berendsen, bedoel ik. Zo, we hebben de simkaart starten. Want we moeten even weer dat racegeluid laten horen zometeen. Even kijken, waar is hij gebleven? Dan moet ik hem wel even opzoeken. Het is even slecht allemaal. Ja goed, let daar even niet op mij. Het is namelijk zo, als je een helikopteralarm hoort komen, dan win je ook nog eens een helikoptervlucht. Maar ik denk niet dat dat erin zit bij mij. Even kijken hoor, ik denk het niet, want dan had ik het wel gehoord. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat al geweest is vanmorgen bij Lars, hè, als ik het goed heb. Nou, goed, ik ga wel gaan voor twee mooie kaarten, twee paddockkaarten zelfs, voor de Racing Day TT Circuit Assen, 31 juli, 1 en 2 augustus. Vindt dat plaats en daar kun je twee kaarten voor winnen als je bereid bent om even race in te sturen. Want dit is het geluid wat erbij hoort. Hoor eens. Kom ik aan met mijn simkaart, moet je wel zeggen.
1: Dit is heel anders.
0: Maar goed, je snapt het wel. Het is dus de bedoeling om race in te sturen. En dan maak je dus kans op die twee kaarten. Maar er is ook nog een kans vanavond bij Rory in de show. Dat je daar wordt uitverkoren tot hoofdprijswinnaar. Want dat houdt in dat je dan naast een echte coureur. Dus een echte racer, zeg maar. Met G-kracht en zo, 300 km per uur, over de baan mag in een two-seater experience. Vanavond wordt die winnaar bekendgemaakt, dus als je mee wilt doen en je durft dat aan allemaal, dat spektakel, dan doe even. En heb je deze kant op met race, zoveel en zo vaak als je wilt. En dan gaan we voor 3 uur straks een winnaar uitzoeken en laten winnen. Ja, heel verhaal. Ik heb hier nog een auto te starten. Hoor.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Pannen. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
3: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Hey, ken jij restaurant Krelis in Uitgeest?
8: Is dat niet die plek waar ze 15 gerechten hebben onder de 15 euro?
7: Ja, inderdaad. En lekker joh, ze hebben een nieuwe menukaart.
8: Zo?
7: Je kunt er de hele dag bestellen.
8: Handig, alles kan zie ik. Laat lunchen, vroeg dineren.
7: En even borrelen.
8: Laten we naar Uitgeest rijden.
7: Reserveer jij even op krelis.nl.
8: Tuurlijk, ga ik doen.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drie J's, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzingthollands.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcrème?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Win deze week de ultieme raceervaring.
20: In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
5: is Radio NL.

Ik ben helemaal in de verwarring hier. Probeer het even te ontcijferen wat ik dan hoor. Weet je wel, je hoort er nooit wat over. Mensen maken zich daar ook niet druk om, maar ik wel. Want zij zingt steeds, zij loopt op haar Vajayana. Nou, ik wil weten wat het is, dus ik toets dat in. Krijg ik hier een grappige of verhullende naam voor vulva? Nee, dat kan toch niet waar wezen. De uitdrukking, zij loopt op haar Vajayana, betekent dat ze vermoedelijk op hoge hakken loopt. Dat ze bijna alleen nog op haar kruis lijkt te lopen. Ik snap er helemaal niet zo. Wie kan me dat uitleggen? Die tegenwoordige straattaal van die mannen, wat ze allemaal bezingen. Zij loopt op haar Vajayana. Ik heb nog nooit iemand op een Vajayana zien lopen, of wel? Nee. Goed, ik ben misschien ook wel te oud daarvoor. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat zou kunnen. Even een verzoekje vanuit de Urk. Daar ligt IJzer van Eerde en die omschrijft dat mooi. Die zegt, vanuit het mooie Urk graag even een liedje aanvragen. Zuiderzeeballade, over ouderwets gesproken. Ik lig hier lekker op het strand met het uitzicht op het IJsselmeer. Nou, ik krijg daar gelijk een beeld bij. Want ja, die serie Urk, hè, dat is die drone shots aan het begin met die vuurtoren en zo. Dan krijg je gelijk het gevoel ook. Nou, het is hier wel uit te houden, schrijft hij, 28 graden. En even kijken, wat schrijft hij meer? Urk zijn veel activiteiten. Ja, hij promoot altijd Urk, hè, die man. Kijk, dagje op het strand, genieten van Radio NL. En de Zuiderzeeballade erbij. Nou, dat is wel heel erg oud, hè. En ook heel erg lang. Dus ik denk wel dat ik hem even in ga korten, want het ding duurt 5 minuten. En dan is het programma bijna voorbij. Maar we gaan toch even

0: Lucas en G heb ik het over. En ik heb het over de zomertour in Rode. Het gezinsfeest bij uitstek. Gratis toegang begint om 12 uur met een heleboel artiesten. Op het evenemententerrein in Rode aan de Norgeweg. Strijken meneer Rutger van Barneveld, Henk Wijngaard, grote VIP-trailers, grote podia. Alles erop en eraan. Corrie Konings, Wesley Bronkhorst. En natuurlijk ook heel veel mensen, hopen we. Frank van Etten, Samantha Steenwijk, Pascal Redeker. Jan Biggel, even serieus. Stef Eckel, helemaal Hollands, Jorieke Sterke, Lucas Egea dus, Raymond Hermans, Dick Dakkers, Henk Benaar, Gisby, Gino Graus, Jeroen van Zels, Melissa Smilde, Elcho en Lorenzo. Allemaal na te lezen op onze socials. Goed, ik heb contact met een vrachtwagenchauffeur. Heeft een mooie naam voor de racerij, denk ik. Daarom viel het op. Pieter Schenning, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, jij bent chauffeur, je bent aan het laden en aan het lossen tegelijk. Hoe doe je dat?
1: Telefoon aan mijn oren en ondertussen gewoon bezig zijn.
0: Maar het is toch laden of lossen?
1: Ik ben nou aan het laaien.
0: Oh, nee, oké. En wat doe je dat en wat ben je aan het laaien?
1: Motorolie op dit moment in Blabel, bijna thuis.
0: Maar losgestort of is het in vaten of zo? Of?
1: Nee, dat is allemaal in vaten, in dozen, IBC's. Eigenlijk allemaal van dat soort dingen.
0: Ja, oké. Hey Pieter, jij doet even mee aan de raceactie bij ons. Want je hoorde dit geluid voorbij komen. Hè? Wow. En toen kreeg jij de kriebels al, denk ik, of?
1: Ja. Een grote Formule 1-fan.
0: Heb je wel eens... wat heb je met de racerij? Is dat uit te leggen of is dat lastig?
1: In principe ben ik niet zo heel erg van de auto's.
0: Nee?
1: En ben er niet zo heel veel in thuis. Vrienden wel, sommigen.
0: Ja.
1: Maar ik ben 2 keer bij de Formule 1 geweest. 1 keer in Hongarije en 1 keer in Oostenrijk.
0: Oh, dat toch wel. Oké.
1: Ja, en ik kijk het altijd op tv als het kan, dus.
0: Ja, en het lijkt jou echt gaaf om in zo'n ding te zitten ook?
1: Ja, dat lijkt best de droom eigenlijk nog, hè.
0: Echt?
1: Ik heb er al heel vaak, ik heb er al heel vaak gezien. Zo in Oostenrijk stonden al die oude nog van Schumacher en zo.
0: Ja. Och jongen, je krijgt mij ervoor geen goud in. Dat hebben mensen toch rare dromen. Hey, maar leuk dat er wel mensen zijn die het wel leuk vinden. Je hebt in ieder geval twee kaarten te pakken.
1: Mooi.
0: Voor het TT, voor de paddock zelfs. Hè. Dan kun je het mooi van dichtbij allemaal bekijken. Dan ben je echt een VIP. Ja, en Pieter Schenning, ja, jouw naam, hè, dat past precies in die wereld, denk ik. Ik weet ook niet waarom.
1: Ja, jij zegt het. Ja.
0: Hey, ik wens je heel veel plezier. En luister vanavond ook even naar Rory. Want het kan, jij komt in die bak terecht, in die tombola-bak. Ja. En wie weet word je uitverkoren om om naast die coureur te gaan zitten. In die Two Seaters Experience.
1: Nou, laten we het hopen.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hey, werk zo nog even en blijf even aan de lijn voor de gegevens. En dan wens ik een heel fijn weekend. En veel plezier met de gewonnen prijs.
1: Nou, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Hoi, hoi.

In de videoclip zitten ze gebroedelijk naast elkaar in een mooie oldtimer. En dan heb ik het over Django Wagner en natuurlijk Wolter Kroes. En wij gaan door. Gaan we zeker doen. Zometeen draag ik het stokje over aan collega Stefan Leur. Benieuwd wat hij nou weer allemaal uitspookt. He, jij ook? Blijf luisteren. En we hebben nog wat leuks voor een uitgaanstip voor vanavond. Vanavond staan we met de Radio NL Drive-In Show. Staan we te spetteren en te sprankelen op het festijn, op het Balbrugstruckfestijn. Daar is van alles te doen. Het hele weekend komen daar allemaal artiesten voorbij. Zoals Danny Panadero, The Beat Crooks, Ancora, Robert van Hemert. Nou, volgens mij hebben ze allemaal gedraaid vanmiddag. En ook de Radio NL Drive-In Show dus op het Balbrugstruckfestijn. Daar moet je bij zijn. Ook voor de kinderen is het leuk, want er zijn ook springkussen, er zijn kermis en een showstraat. Het is eigenlijk een soort mini-truckstar festival, denk ik, als ik dat zo lees. En die zijn er ook bij. De Esperando's zijn er ook bij. Dus ik wens iedereen een heel fijn weekend. En ik spreek je maandag weer. En doe voorzichtig. En smeer je goed in. En goed drinken ook. Hoi!

0: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
1: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd. Gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport.

0: dagelijks leven. Dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
3: Kent u Blusstunter al? De goedkoopste brandbeveiliging-expert van Nederland? Altijd binnen 24 uur op locatie. Uw brandveiligheid en onderhoud is ons specialisme en talent. Blusstunter uit Purmerend. Blusstunter.nl.
2: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma, want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3:00.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Onderzoek wijst uit dat mensen die te dicht bij geitenboeren wonen een groter risico lopen op longontsteking. Ook Q-koorts wordt in verband gebracht met geiten. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's en niet voor motoren. De maatregel gaat in mei in en automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. En dat kun je maar beter doen, want wie illegaal over de Belgische wegen rijdt, krijgt een boete van €70. De Nederlandse politie helpt ook deze zomer weer mee in de Belgische badplaats Knokke. Ze ondersteunen hun Belgische collega's om overlast van feestvierende jongeren uit Nederland tegen te gaan. Knokke is een populaire vakantiebestemming voor jongeren. Ze mogen daar vanaf hun 16e alcohol drinken. En een erebaantje voor Frans Timmermans, die na de Tweede Kamerverkiezingen van het toneel verdween bij PvdA GroenLinks. Hij wordt minister van Staat. Het heeft niet veel om het lijf. Het wordt meer gezien als een bedankje voor alles wat hij gedaan heeft voor de samenleving. Johan Remkes en Tom de Graaf worden het ook. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperaturen lopen flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
9: Ja, ook voor...

0: en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
1: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
2: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: BV. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: 6:03 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A2, daar staat een behoorlijke file. Utrecht richting Zetten-Gebos tussen knooppunt Oude Rijn en Zandbommel. 64 minuten en dat is inmiddels 35 kilometer. Maar deze die geloof ik eigenlijk niet. Het staat hier voor me, maar moet ik het voorlezen, is het een foutje. De A4, Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude-Rijndijk. 41 minuten en daar staat hier, ik heb de pagina nog even ververst, 60 kilometer? Nee joh. Dat zal in de top 10 komen van een van de langste files ooit in Nederland. 60 kilometer op de A4. Wie kan dat even beamen? Wie rijdt daar? En wie, of misschien zit je op een andere site dat het niet zo... Ik geloof het niet. Dat kan haast niet zo. Dat kan toch niet? De A15 staat ook een file. Rotterdam richting Gorkum. 17 minuten, 5 kilometer. En dat is voor Hardingsveld-Giessendam. En nog één snelheidscontrole te melden. De A15 Nijmegen richting Gorkum. 135.2.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ja, goedemiddag. 7:07 geworden. We gaan eens even beginnen met, Manny Bellamy.
15: Dit is de muziek van Radio

die zijn omhoog gevlogen. Dus we gaan dat vanmiddag niet te ingewikkeld maken. Gewoon even waar radio voor bedoeld is. Zo weinig mogelijk lullen. En veel lekkere muziek draaien. En bemoei je alsjeblieft even met de muziek. Laat even iets van je horen in onze app. Je weet hoe het werkt. Intoetsen, inspreken en laat het maar een beetje zomers zijn, joh. Lekker.

0: muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen. Heb je?

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Nood- en vluchtwegverlichting nodig? No problem. Blusstunter heeft het.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Hey Chris, ik maak net het laatste blikje hondenvoer op. Bestel jij nu een keertje bij Chomi Pets?
5: Ik?
4: Ja, jij.
5: Wel goed spul trouwens, lees ik net. Graan en glutenvrij en brokken met vers vlees.
4: Ja, onze hond leest geen etiketten, maar wij gelukkig wel.
5: Ik bestel wel bij chomipets.nl.
4: Chomi met CH.
3: Claim nu je gratis vesstoel 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
8: Vitenoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenoli tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

als het goed is, staat op jouw RDS nu illegaal. Jannes met Juanita. Ik heb het even aangepast, zo heet hij natuurlijk niet. De wijsneus onder ons, het is gewoon zomerzon. Maar dat is jammer, want hij zingt vaker Juanita. Juanita zijn hannepan onder het balkon. Nou, dit is officieel ook het moment dat je even goed moet gaan opletten en luisteren. Want hoor je ze meteen een racegeluidje voorbij komen, dan app je even race voor een prijs.

Yummy, yummy. Stef Eckel. En ja, gewoon een goed liedje, joh. Mooi. Dan zijn er twee mensen af. Die staan op de zwarte lijst. Herbert Hendricks uit Herpen. En Maarten Verhelst uit Groningen. Ja, natuurlijk staan jullie niet op de zwarte lijst. Er is helemaal geen zwarte lijst. Maar jullie hebben al race geappt. Jullie hebben gewoon race geappt. Terwijl het geluidje nog niet eens voorbij is gekomen. Het moment dat het geluidje te horen is, Formule 1 geluid, dat hij voorbij race, dan heb je het woordje race. Maak je kans op twee pedalkaarten voor de Racing Day op het T-circuit Assen. Misschien wel een helikoptervlucht nog. En vanavond kans op een ritje in een Formule 1 car. Maybe.

0: Zo'n krachtige plaat, André Hazes en Hoogkamer. Maar goed, daar ben ik van aangenomen om te zeggen. Maar dat wist je al lang natuurlijk. RDS en playlisten. Je weet het uit je hoofd gewoon. Willy die had nog een appje gestuurd in het programma van Hessel. Doe maar even een mooi truckersplaatje. Er is een reunie van chauffeurs. Heeft er zin in. Maar is dat gedraaid dan? Laat het even weten, Willy. Want anders knal ik er ook nog even een mooi creatief truckersplaatje in. Ik bedoel, dat kan prima. Dan is het Cor. Dat is leuk. Cor die komt uit Molenaarsgraaf. En die wil ook graag even wat horen. Kan er niet eens een keer wat dance op Radio NL? Wat dance? Nee, joh. Nee, dat ik zou heel graag willen. Ik ben onder de motorkap ook wel een danceman. Ik hou het nog steeds in de gaten. De dance, de hardstyle, de top 40. Het is niet alleen maar Nederlandse muziek wat mijn leven beheerst, maar alle stijlen muziek, country, alles wat nieuw is en wat ik niet ken. Nee, ik vind het gewoon gaaf. Ik hou letterlijk van alle stijlen. Je kan me wat vragen over hardstyle, ik weet het gewoon. Nou, niet alles natuurlijk, maar ik weet het wel. Zonder mezelf op de borst te kloppen. Ja. Maar dance, ik zou het heel graag willen draaien, maar het past niet bij Radio NL. Maar het zou wel kunnen. Even kijken of ik dan nog. Want kijk, stel je nou voor. Dat kan natuurlijk wel. De Hammond-orgel. Dat kennen we allemaal. Hè? Dat zouden wij iets mee kunnen uithalen dat het dance is. Maar ja, dat zal er nog een zang op moeten. Dan moeten we Anita Beer eens een keer vragen op deze. Kijk eens. En dan even een polka beatje eronder.
1: 7654387654443.
0: Maar heel prima allemaal. Hey, radio is ook muziek ontdekken. En ik ga nu slapend honden wakker maken, daar ben ik me van bewust. Er zijn heel veel zangers, zangeressen, producers en mensen in de muziek die luisteren natuurlijk om naar Radio NL, kijken wat er allemaal gebeurt. Of hun liedjes voorbij komen, maar ze luisteren ook naar tips. Daar ben ik me van bewust. En die gaan nu wat slapende honden wakker maken. Want dit is een liedje dat hebben wij in de afgelopen 20 jaar op Radio NL sowieso nooit gedraaid. En het is een liedje die schreeuwt om een cover. Iemand moet dit ooit een keer gaan coveren. Het kan haast niet anders. Denk aan de vibe van Zweven naar Geluk. Denk aan bijvoorbeeld als je op Netflix een detective serie aan het kijken bent. Spannend, mysterieus, rook, 's avonds, lantaarnpalen. En hoor dan dit even. Dit wacht op een engelbewaarde Cheerio-sausje. Wie zou hem aandurven?

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Goed.
4: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
5: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekus, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de 3J's, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzinkthollands.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?

0: zonnebrandcrème?
1: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ze willen dat meer jongeren kiezen voor opleidingen waar grote personeelstekorten zijn, zoals de zorg en techniek. Het plan wordt breed gesteund door de 5 grote onderwijskoepels. We gaan ermee aan de slag, zeggen ze. In Den Haag was het de beurt aan oud-minister Hugo de Jonge, een van de hoofdrolspelers in het coronabeleid. Hij zei tegen de commissie: "We waren constant bezig met een balanceeract. We wilden het virus hard raken en de economie zo min mogelijk." Verder bleek dat hij nog steeds achter alle maatregelen staat. Er komen waarschijnlijk maatregelen bij geitenboerderijen, omdat geiten voor een groot risico zorgen op longontstekingen en Q-koorts. Nieuwe huizen en scholen zouden voortaan op een veilige afstand moeten worden gebouwd van zeker 500 meter. Het kabinet roept alle provincies op om er nu al op in te springen. En op een Russische oorlogsbegraafplaats in Leusden bij Amersfoort zijn zo'n 150 graven beklad met leuzen. Op graven staan rode letters met teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. De eigenaar van de begraafplaats noemt het vreselijk, pijnlijk en verdrietig. De politie doet onderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Het is op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
9: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
10: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
11: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
12: Bij autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
11: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
13: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Zeg, heb je nou ook voor dat jaarlijkse onderhoud weer zo'n gigarekening gehad?
15: Ja joh, ik was er echt helemaal klaar mee. Maar bij Blusstunter is het anders. Blusstunter, echt betaalbare brandbeveiliging.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
17: Een praatje maakt je dag.
18: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan.

0: Het is 4 minuten over 4 geworden, de vrijdagmiddag. Nou ja, je merkt het aan de muziek, hè? Het is allemaal een beetje up-tempo en vrolijk en gek en maf misschien. Bemoei je alsjeblieft even met de muziek. Het kan en het mag gewoon. Nou ja, laat het maar even weten. Er zijn schandalig veel snelheidscontroles, maar ook heel veel files op dit ogenblik. Dat is echt niet normaal voor de vrijdag. Er zijn veel dingen afgesloten, heel veel files door de wegwerkzaamheden. Nou, we gaan er even doorheen. Dit zijn de hoogtepunten, of dieptepunten eigenlijk. Want hier staat het echt vast. Op de A4, Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. En daarvoor natuurlijk Hoofddorp, 3 kwartier vertraging, 20 kilometer. Op de A7 Groningen richting de Duitse grens bij Oudeschans richting Nieuweschans. 18 minuten, er staat een half uurtje op de A12 Duitse grens richting Arnhem, 6 kilometer. Ook een half uurtje op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Op de A27 Breda richting Gorkum, ook een half uur. Een kwartier op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunette en Everdingen. En dan staat er 3 kwartier op de A67 Eindhoven richting Venlo en de N5. Daar zijn ook problemen. Zwolle richting Emmeloord bij knooppunt Emmeloord richting de A6. Ook wegwerkzaamheden wat afgesloten. Hoop ellende. Nou, snelheidscontroles A4 Amsterdam Den Haag bij 18.2. De A9 Alkmaar richting Amstelveen 56.6. En de A79, dat is Heerlen richting Maasbracht bij hectometerpaal 8.4.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Lee!
0: Nou, goedemiddag. Spot jij zometeen het racegeluidje, dan app je meteen race voor moddervette prijzen.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

Theodor liep al ver voor op zijn tijd. Want wat hij nu heeft gemaakt met het beginnetje en hoe die zingt, dat is de standaard van nu tegenwoordig. Van de Fleming, de Billy Dans dan en de Donnie's natuurlijk. Hè? Hij gaf de aanzet, dat durf ik wel eerlijk te zeggen. Nou, Willy uit Milhezen, die had in het programma van een truckchauffeur, Hessel Wijkstra, had hij even een liedje aangevraagd voor de truckers. Helaas, ik had Hessel even gehad, wat er nog niet aan toegekomen. En Willy zegt ook, nou ja, er is nog niks gedraaid voor ons. Nou, gaan we even doen. Er is namelijk een reunie met oud-collega's van een oud bedrijf, allemaal chauffeurs. En die willen graag even wat horen, iets creatiefs. Nou ja, ik denk dat ik wel wat creatiefs heb gevonden. En het is geen wijngaard, dat gaan we sowieso nog wel even draaien vandaag. Maar ik zat even te denken aan een mooi creatief truckersliedje van... Hey, hoe is het mogelijk? Het kan zijn dat je deze nog niet hebt gehoord op Spotify en op radio.

0: keer wat anders, toch? Saskia en Serge, wat is zoveel truckliedjes kunnen instarten. Dia en de Troubadours. Johnny, mijn truckchauffeur. Kun je ook gewoon aanvragen natuurlijk. Hè?
1: Johnny, mooi, hoor. Johnny, kom toch al.
0: Of dat lekker ding, hè? Je rijdt met je truck langs een billboard. Pap en pudding. Had ook gekund natuurlijk. Deze kan nog steeds vandaag, hè? Kun je gewoon aanvragen. Dus... Mooi. Ik vind het echt wel een vrijdagmiddagplaatje. Of die van Ede Staal. Heng, heng. Ook zo'n truckliedje natuurlijk. Mooi. Heel kinderachtig ook. Mooi. En. Maar goed, hebben we allemaal gedaan vroeger. Of de Sunstreams. Ik doe een tukkie in mijn truckie. Had ook gekund.

0: Die Saskia en Serge was ook al een keer leuk, toch?
1: Radio NL. Deze week is Blijf toch bij mij van Robert Pater. De Hollandse Nieuwe.

Ooit verzonnen door een Duitser. Harm Wolters van Agora, die maakte daar een hele vette uitvoering van. En later was het Nederlands Eesbeen, die we net draaiden, Overslag. En we sluiten niet uit dat er binnenkort wel weer een soort van wiggity-wik-wik remix van komt. Daarover gesproken, oh mijn god, ik had zo'n lol om... wat was het, 3:15? En niemand heeft een appje gestuurd. Wij leven in een tijd dat mensen overal wat van vinden. Zelfs als je bij een koffiezetapparaat staat en iemand is voor je koffie aan het halen en het duurt te lang, dan vind je wat van. Hè? Iemand morst op de balie en die loopt weg, daar vind je wat van. Ik denk, maar allemachtig, heb je dat gezien? Die gaat niet liever zo weg, man. Dan doe je toch even een doekje erover. We vinden overal wat van. En vooral de radio, dat is ook gek, want de dishockeys die zijn aan het praten, nu ook geen muziekje eronder en het is allemaal houd toch je mond te zeuren, draaimuziek, doe waarvoor je aangenomen bent. Mensen vinden overal wat van. Het is een hele gekke tijd ook om radio DJ te zijn, want die appbox, dat is net de chatbox bij ons en dat zijn niet alleen maar van die lofzangberichten van, hey, goeie DJ, je ziet er mooi uit vandaag. Mooie muziek. Het gaat ook van hou je. Doe dit eens even. En doe dat eens even. En dan wordt het liedje niet gedraaid. En, oh, wat een. Ja, maar dat maakt niet uit. Maar ik heb iets. We hebben namelijk iets. Ik heb vanmiddag iets gedraaid. En er is geen één reactie op binnengekomen. Echt helemaal niks. Misschien is het ook wel in de lijn de verwachting dat je dat wat verwacht in mijn programma. Maar we draaiden Het Huisje bij de Brug door Benny Jolink met Normaal. Heb ik gewoon even tussendoor gedraaid. Niks over gezegd. Gewoon even Het Huisje bij de Brug door Benny. En dat is natuurlijk een nep liedje, want het liedje bestaat niet. Het is gewoon AI, maar je hoorde niet dat het AI is. En niemand heeft daar een appje over gestuurd. Niemand heeft de moeite genomen om even te zeuren en te zeiken van, hey man, dat kan toch niet. Ik ga toch geen AI draaien, man, die rommel. Niks. Dat is wel heel raar. En wat ook raar is, niemand heeft nog om een voortakje gevraagd vandaag. Hè? Dus deze. Ja. Oh man, die start zo lekker weg. Dat, mensen, nieuws, het weer van vandaag. Het is 7 minuten voor 4:30 en dan. Heppakee. Zo mooi als dishockey. Maar goed, als dat niet wordt aangevraagd, dan wordt het niet aangevraagd. Dus ik zit al even te kijken in de appbox van de hele dag. Niemand, maar dan ook niemand in Nederland wil een voortakje horen. Dat is gek. En hier wordt wel omgevraagd. Kijk eens, uit Surhuisterveen komt een berichtje binnen van Daniel. Doe even, ring om mijn vinger.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Dekbed.com, de zachtste dekpedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
2: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Hey, ken jij restaurant Krelis in Uitgeest?
5: Is dat niet die plek waar ze 15 gerechten hebben onder de €15?
4: Ja, inderdaad. En lekker joh, ze hebben een nieuwe menukaart.
5: Zo.
4: Je kunt er de hele dag bestellen.
5: Handig, alles kan zie ik. Laat lunchen, vroeg dineren.
4: En even borrelen.
5: Laten we naar Uitgeest rijden.
4: Reserveer jij even op krelis.nl.
5: Tuurlijk, ga ik doen.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drie J's, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzinkthollands.nl.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Even boy.

0: zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
8: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
9: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
10: Radio NL.
11: Weerbericht. Nou, het is warm, het is zonnig, er zijn wat wolken, maar de regen staat niet op stapel, staat hier. Op stapel ook, wat gewoon een oud woordje. Nou ja, de vooruitzichten, zonnig, droog in het midden van het land. Dit weekend zeer warm, temperaturen gaan zelfs boven de 30 graden. Nou ja, voor de een is het genieten, voor de ander is het zweten. Of allebei tegelijk natuurlijk. Code geel is afgegeven voor vandaag en ook voor morgen. Vandaag is het gemiddeld 25 graden met een maximum van 27 graden. En het weekend kan dus 30 graden worden. Dan meteen maar even kijken op de wegen, want het is een enorme puinhoop. Het is heel druk. Veel wegen afgesloten, wegwerkzaamheden. En er staat 501 kilometer aan files in ons landje. Nou, dit zijn de knelpunten. A2 Eindhoven richting Utrecht bij Empel. Een 3 kwartier vertraging. Dan staat er 50 minuten op de A15. Nee, de A12 is dat. Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar. Er komt er een heftig ongeluk. De weg is momenteel weer vrij, dus 50 minuten nog. 3 kwartier op de A18 Varsseveld richting Zevenaar. Tussen Wel en knooppunt Oud-Dijk. Dan staat er een half uurtje op de A27 Breda richting Gorkum. Dan staat er op de A67 Eindhoven richting Venlo bij afrit Zomeren staat 33 minuten. En op diezelfde weg, als je rijdt tussen afrit Liesel en afrit Zomeren, daar is al een heftig ongeluk. 105 minuten staat daar en het is 6 kilometer. Dat is echt lang, joh. Jeetje. Dan de snelheidscontroles A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein, 11.5. En de A59, Zetogenbos richting knooppunt Zonzeel, 114.2.

0: Ik heb het je deze keer niet zo heel makkelijk gemaakt, maar nu is het klaar. Nu is het echt klaar. Je kan niet meer appen. Race.
1: Nee.
0: Het geluidje is net van voorbij gekomen, dus als je nu nog het woordje race hebt, dan ben je te laat. Doe je niet meer mee. Eén liedje en dan gaan we eens even bellen wie de prijs gaat winnen.
2: Stefan, je weet wel.

0: jij hoort het ook, maar wij ook. Er zit zo'n lekkere vibe in dit liedje. Niet normaal, man. Ah, la, la, la. Wolter Kroes en Shalala. Nou, dit is het moment dat wij voor dit programma de laatste pedalkaarten gaan verloten voor de Racing Day. Dit is circuit Assen, 31 juli tot en met 2 augustus. En we hebben die kaarten voor je liggen. Heb jij het geluidje weten te spotten net? Hij zat dwars door een liedje van Theodor. Sorry Theodor, als je zit te luisteren. Ja, hij zal het niet erg vinden natuurlijk. Tenminste, daar gaan we vanuit. Ik heb geen idee wie die gast is eigenlijk. Gaan we zometeen een gesprekje voeren in de uitzending? Ja, heel kort. En tijdens dat korte gesprek komt er dan een prijsalarm opeens voorbij. Heel random. Ik moet een schuifje openzetten en dan gaat iemand op afstand. In dit geval is dat teken, die zit er klaar voor. Of juist niet. Ik weet niet of die er klaar voor zit. Maar misschien gaat er een alarmpje af. En dan heb jij ook nog een helikoptervlucht te pakken. En vanavond in Ivo Pasveer's programma met Rory. Die neemt het even waar, want Ivo is op vakantie. Die is in Turkije, hè? Waar, echt. Ik weet ook niet waar. Daar gaat er ook nog een hoofdprijs uit. Een absolute hoofdprijs. Dan kun je nog een ritje krijgen in een Formule 1-auto. Dus heb jij geappt met het woordje race? Dan bestaat de kans dat ik nu gebeld. En dat gaat niet lang duren voor de mensen die om de muziek luisteren. Binnen nu en 1 minuut 30 is er weer muziek. Tenminste, als het goed gaat. Hallo?
1: Hey, met Johan.
0: Johan, hey, je spreekt met De Leur van Radio NL.
1: Hey, Stefan, goedemiddag.
0: En waar is Johan van? Waar werk jij?
1: Waar werk ik?
0: Ja, waar werk je?
1: In het harde.
0: Oh, en wat doe je dan voor werk, Johan? Ja, een rare vraag natuurlijk, maar stel je voor je bent werkloos, dat is ook raar natuurlijk. Maar
1: Ik ben boormeester.
0: Boormeester, mooi.
1: Ja.
0: En dan is dat op locatie?
1: Boringen maken.
0: Oh, op locatie echt? Bij mensen thuis, op bedrijven?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Is dat heftig werk of doet de machine alles voor je?
1: Allebei.
0: Allebei, oké. Okay. Hey Johan, jij hebt het woordje race geappt. Ben je een beetje racegek?
1: Ja.
0: Mooi zo. Je hebt sowieso die felbegeerde pedalkaarten te pakken. Hé, hey, mooi.
1: Hey, top man.
0: Even achter de schermen koekeloeren daar hoe het allemaal gaat. En we wachten nu even af of er nog een alarmpje komt. Als nu een alarm afgaat, heel random, dan heb je ook nog een helikoptervlucht te pakken. En sowieso dingen vanavond mee voor de superhoofdprijs. Een absolute hoofdprijs. Dan kun je zelf even een ritje gaan maken in een echte Formule 1 auto. Dus het wordt gefilmd, je wordt op foto gezet. Dus heel gaaf. Johan.
1: Oh, dat is wel vet.
0: Maar ik hoor geen alarmpje. Oh. Dat is jammer. Dat is jammer. Geen helikoptervlucht, maar wel de pedalkaarten. En vanavond nog kans op een ritje in een Formule 1 auto. Hey Johan, ik wens jou een goed weekend.
1: Ja, ik jou ook. Ja, bedankt hè.
0: Ja, kan ik nog iets voor je draaien ook? Ik vraag dat te weinig. Is er nog iets wat even op de zender moet zo, dat je leuk vindt?
1: Ja, nee. Ik doe constant eens een hele mooie polka. Maar...
0: Een mooie polka?
1: Ja. En dan... Ik doe jou regelmatig een berichtje van, hey, doe eens een mooie polka.
0: En ik draai dus niet.
1: Sporadisch.
0: Nou, ja, sporadisch. Maar wat vind jij een mooie polka dan? Uit de USA of is dat van Palamides Passen zijn natuurlijk geen polka's. Hè? Dat is eerlijk, dat zijn geen polka's.
1: Nee, ja, verschrikkelijk. Jij maakt soms ook van die hele mooie creaties. En dat vind ik juist zo mooi.
0: Ja. Nou, oké. Ik ga even je gegevens opnemen. Dan draai ik even een andere piratenliedje. En dan probeer ik even een super, super moddervette polka van jou te zoeken en te draaien. Ja?
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Alle macht als Johan. Mooi.
1: Hé,

En jouw liefste wens. Nou, net even de vraag van Johan uit Hardenberg. Nou, leur drama even een goede polka. En niet ten nadelen van een palaminespatsen, maar dat is eigenlijk geen polka. Dat is, ja, het lijkt wel een beetje op, maar... Kijk, ik sta regelmatig met shows in het land te draaien. Dan draai ik weer 90's ergens en dan ben ik weer de presentator ergens. En dan sta ik weer piratenmuziek te draaien. En dan ben ik natuurlijk voor de Radio NL ben ik op pad. En heel vaak staan er dan echte piraten, die dan van zo'n geheime zender in de schuur hebben. Die aan het bier drinken zijn. En ja, die hebben echt verstand van polka. Die gasten die lullen mij er ook uit. Maar wat gebeurt er dan in het weekend? Dan staan ze voor me. En dan, hey, lug! Dus ik draai even een polka, jongen. Ja, ik zeg, welke dan? Ja, dat maakt niet uit. Doe maar wat. Dat weet jij wel. Nee, ik zeg, maar noem maar eens even een titel. Dan kan ik hem opzoeken. Nee, dat maakt niet uit. Doe maar als mijn polka is. Ja. En dan gaan ze ervan uit, omdat ik daar sta te draaien, dat het wel goed komt. Nou, dit is het lastigste ooit. Want kijk, weet je wat het is? Even heel snel. Ik ken, als je radio-dj bent, dan kan je heel veel muziek ken je uit je hoofd. Hè? Monique Smit, je hoort een liedje en je denkt, oké, dan heb je de artiest en de titel bij. Maar de polka's, dat is een heel raar iets. Ik ken alle polka's op gevoel en op gehoor. Als ik hem hoor, oh ja, dat is die. Maar als ik zo random, zoals nu ook, ik moet voor Johan even een polka zoeken. Ik heb geen idee. Ik heb er geen idee. Ik ken ze allemaal, maar ik ken ze niet bij de artiest en de titel. Ik moet ook gewoon luisteren en kijken. Nou, ik heb wel even eentje gevonden uit de USA. Het is een beetje onlogisch om dit te draaien, maar hij duurt maar 1 minuut 50, dus het kan prima. En op een vrijdagmiddag, ik vind dat wel echt wel een vrijdagmiddag bij een polkaatje. Ik zeg alvast tegen de dames, sorry. Want hier zit geen zang in. Het is alleen maar een lekker deuntje. En je moet denken aan een padenrace en een autorace. Dus het matcht ook wel weer mooi. Het is The Legend, Bob Timko en The Racetrack Polka.

Hij gaat maar door, hè. Hij duurt nog 10 seconden. Allemachtig. Ik zal eigenlijk de lijnen moeten opengooien. Van, goh, wat vinden jullie eigenlijk van de polka? Maar ja, we, commercials komen weer aan. Dus ja. Danielle, Benjamin Z. Westhaar. Fijn even leur, zo'n polka. Nou ja, graag gedaan hebben we deze dan. Zouden we vaker moeten doen. Maar het is een beetje onlogisch. Maar ja, het hoort er wel bij nu. Zeg, zometeen is het tijd voor een uurtje lekker los. Maar eerst nog even een...

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
3: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
2: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
7: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
9: Gritter Chalet en staakcaravans.
7: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
13: Fuego, fuego, jij maakt me blij.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oudijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.

0: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen langs worden vervoerd. Nederland is niet de enige target van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneren ze. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. Nederland kampt met grote personeelstekorten. Daarom wil het kabinet en de 5 grote onderwijskoepels meer mensen opleiden voor beroepen waar hard mensen nodig zijn, zoals in de zorg, techniek en veiligheid. Een studentenorganisatie is minder enthousiast, omdat bemoeienis ook averechts kan werken. De eerste Nederlandse buurprovincie van België heeft gereageerd op de tol die daar betaald moet worden. Het is Zeeland. De Belgen zetten het plan door en dat is balen voor onze inwoners die in België moeten zijn, zeggen ze. Misschien moeten wij ook maar tol gaan heffen, zegt een provinciale politicus. En oud-minister De Jonge moest een beetje lachen toen de commissie die het coronabeleid onderzoekt hem herinnerde aan een opvallende uitspraak. Hij vergeleek het vaccin met een frikandel. Daarvan weet je ook niet wat erin zit, zei hij tegen twijfelaars. De Jonge probeerde toen alles om de vaccinatiegraad op te krikken. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Voordeligeauto's.nl.
5: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
4: voordeligeauto's.nl.
6: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
7: Wij zijn de mannen.
6: Geen gedoe, geen lekkage.
7: Pannen.
6: Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Voordeligeauto's.nl.
8: Brandslangenonderhoud? Yes, Blusstunter is Kiwa gecertificeerd.
9: Check.
10: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
11: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
10: Kijk op ProStop.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Soedal, de bouwverslinders.
14: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
15: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
13: Soedal, de bouwverslinders.
15: Iedere klus weer.
16: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
17: Het is 4 minuten over 5 geworden. Dit zijn de files op dit ogenblik. De A2 Zetten-Gobos richting Utrecht, 25 minuten. Dezelfde A2 Utrecht richting afrit Eveningen. Daar staat een kwartiertje, ook een kwartier op de A12 Utrecht richting Den Haag. 40 minuten op de A67 Eindhoven richting Venlo. Dat komt door een kijkersfile, want daar is wat gebeurd aan de andere kant. En er is een ongeluk gebeurd tussen Asten en Gelderop. En daar staat een uurvertraging. Gaan mensen staan kijken en filmpjes maken. Oi, oi, oi. Daar vind ik wat van, maar ik zeg er niks van. Snelheidscontroles, daar is even Den Hoever. Richting Hoorn 50.1, de A16 Breda richting Rotterdam dan bij 16.0... en de A44 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaaltje 20.1. En dan de 5 o'clock Boerenrock. Ik heb even vergeten om daar een oproep voor te doen, dus ik heb zelf even eentje verzonnen, de 5 o'clock Boerenrock. En dat is deze keer geen Jovink. Het zal wel logisch zijn natuurlijk, Zwarte Cross en alles komt eraan. Maar ik heb gekozen voor iets bijzonders. En 1979 begon Babe, dat was een meidengroepje met daarin Marga Bult en Monique van Kees en Monique. En die hebben heel veel piratenmuziek ingezongen. Die zaten er sowieso in. De rest ben ik vergeten. Het conceptje Beep bracht Engelse muziek. Samengebracht door Peter Koelewijn in de tijd. En 7 jaar later gingen ze uit elkaar. En wel geinig. Nou, niet geinig natuurlijk dat ze uit elkaar gingen. Een hoop ruzie en gedoe. Maar hun laatste optreden was in 1986 tijdens de TT in Assen. Nou, in 1997 begon een meidengroep.

0: uit het oosten van het land, Twente. En die begonnen met hetzelfde conceptje. Hippe, Spice Girls-achtige boerenrock. We zijn de boerenmeiden van het platteland, maar we gaan geen Spice Girls draaien, want die Babe, daar gaat het even over, Babe. Gewoon This Kiss en The Drunken Sailor en ja, al die liedjes ken je wel. Maar Peter Koelewijn zat erachter en die bedacht in 1983... Hey, die dames, die heb ik toch onder contract, die moeten doen wat ik wil doen. Dus die liet ze een boerenrockliedje zingen met een Twents accent. En dat werd een vinylplaat in 1983. Op de A-kant stond een Tiet van Kommen en een Tiet van Gaan. En de boerenkerels hier. Eigenlijk is dat Mama, ik wil een man, hè, is dat als je hem luistert. Maar dat, zo mocht de titel niet heten. Jeetje, wat een info allemaal. De 5 o'clock boerenrock. Babe / de wilde wieven. Want zo werd het genoemd. Tot ergernis van Marga Bult ook. Wij gaan hem draaien. Er is een Tiet van Kommen en een Tiet van Gaan.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ik pakte mijn gitaar.
1: This is the 5 o'clock boer and rock.
2: But it's 5 degrees.
1: Resetten the clock.

Het lijkt op de Mars Girls, dat zijn ze niet. Het is Babe met Margot Bult. Bedankt voor Peter Koelebeen. Ja. Tiet van Kopman, Tiet van Gaan. Het singeltje, het vernieuwsingeltje is aanwezig. Dat kun je gewoon vinden op Marktplaats. En ik zal hem maar even kopen als ik jou was. Dat ding kost nog een euro en die gaat nog wel schaars worden. Want er zijn maar 200 van verkocht. Ik heb er 5 thuis liggen. Voor het geval dat ik ooit schatrijk wil worden. Maar dat wil ik niet. Nee, gekheid. Nee, gewoon een goede plaat. Babe en het heet De Wilde Wieden.

Ah, ik snap hem wel. Arie die zegt, had dan even, Antonio had een hele grote pis in gedraaid. Inderdaad, dat, ja, ik heb het al een keer verteld. Hè. De Lawine Boys en ik hebben dat gemaakt. Met Antonio had, wat even een grapje onder. Antonio had een hele grote pisser. Hij piste in de Middellandse Zee. Ja, dat was... Oh, lekker vals ook. Maar ja, goed, ik ben nog geen zanger. Dat hebben we toen voor de gein gemaakt. Ja, die had ik beter kunnen draaien. Maar goed, deze werd aangevraagd. Hé, hey, we gaan even naar Sylvia en Marcos. Die komen uit Geesteren en die willen even de stad. Je krijgt de stad niet uit de jongen. Dat is leuk. Maar ik zat al even... Ik had het appje al gelezen net. Dus ik denk, ja, er zijn meer liedjes over stad. Dus zullen we even gaan prutsen?

dit, allemaal stadliedjes. Kijk, er zijn radiostations die maken daar een heel item van. En dingetjes en zo. Oh, we gaan iets uitzenden, we doen een mixje. Nou ja, prima allemaal. Hier hoor je het gewoon random tussendoor. De ene dag niet, en de andere dag weer niet. En dan hoor je een keer eentje. Nou ja, dat is veel leuker, toch? Je hoeft niet alles, zoals wij noemen, te teasen. Je hoeft niet alles van tevoren te vertellen wat je gaat doen. En als je dan iets tofs doet op de radio, hoeft daar ook geen bewijs van. Er hoeft ook geen filmpje van gemaakt te worden. Ik bedoel, je bent aan de andere kant van de luister. Hè? Je bent aan de andere kant van de radio. De goede kant zit jij te luisteren. Je hoort het, je maakt het mee. En dan hoef je dat later niet weer op social media te zien. Of juist wel, als het super grappig is. Maar je moet dus weten hoeveel dingen ik tegenhoud. Want een tijdje geleden gaan we volgende week weer mee beginnen. Heb ik wat als Django het zou zingen? Of wat als Henk Wijngaard het zou zingen? Nou, dat soort dingen, dat kan makkelijk op social media. Ik moet altijd mijn jongens terugfluiten. Nou, niet echt terugfluiten. Ik ben net als hun gewoon een medewerker natuurlijk. Maar ik zeg, ja, ik heb dat liever niet online, joh. Dat hoeft allemaal niet zo voor mij. En dat is geen valse bescheidenheid, maar ik maak radio en het is heel tof. Er is wel eens iets van bovenaf dat iemand zegt van, nou, dat moet eigenlijk even online leuren. Maar voor mij zie je niet zo heel veel online. En dat komt door mij. Ik vind dat niet zo, ik vind het niet zo, ik vind het niet handig, joh. Weet je wat het is? Want dat is hartstikke leuk als je Django iets laat zingen. Maar als het viraal gaat of zo, of het gaat rond, ja, dan komt er een mailtje en dan moeten we mee stoppen. Dat is zonde, toch? Hey, nog een probleem. Over AI gesproken. Thijs Boorman uit Den Haag, die had even een mooi verhaaltje over dat liedje van Normaal die we net gedraaid hebben. Dat is helemaal te gek en hij had geen appje gestuurd, maar ik heb het zeker wel gehoord. Maar kun je dat liedje nog even draaien van Nick en Simon met Celblok nummer 10? Ja, dat hebben we ook een tijdje geleden gedaan. Gewoon Nick en Simon met Celblok nummer 10. Maar daar moet wel even over gestemd worden, vind ik. Dat is natuurlijk ook nep. Het is allemaal nep. Maar het is niet met zo'n Suno-stemmetje. Het is echt spot on. Levensgevaarlijk, doodeng. Moeten we dat draaien zometeen voor Thijs Boyman uit Den Haag? Dat ligt tegen Scheveningen aan. Oh, dat wil je zijn op dit moment, Thijs. Ik hoop dat je daar aan de strand ligt. Laat het maar even weten. Nick en Simon die Celblok nummer 10 zingen. En dan niet heel slecht, maar gewoon heel goed. Heel goed liedje. Meeste stemmen gelden. En deze die gaan we draaien. Keihard voor Sylvia uit Goor. Monaco.

Oké. Laat het nog heel even staan. Jolanda Traa uit Kaatsheuvel, die zegt onder andere... Nee, niet draaien, man. Originele celblok nummer 10 is van Mooier. Henny van Assen uit Slootdorp zegt ook nee. Nou ja, er zijn momenteel 34 mensen die nee zeggen. En er zijn 17 mensen die ja zeggen. Dus zullen we nog even laten staan? Ja, niet dat hij op de zender moet of zo, maar... Of is het al een gelopen lees? Nou ja, ik laat hem nog even staan. Okay.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Begin op zoek naar pellets?
6: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekes, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieërs, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzinkthollands.nl.
10: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Win deze week de ultieme raceervaring.
19: In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app.
18: Voor alle info, race naar radionl.fm.
19: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
20: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
21: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
22: Radio NL.
23: Weerbericht. Nou, het weekend ziet er goed uit. Vandaag was het ook code geel. Hitte. Neerslag 0,0. Zero. Noppers. Nada. En dat is ook de komende 4 dagen achter elkaar. Er wordt geen regen verwacht. Nou, morgen is er ook nog een code geel. In verband met hitte natuurlijk. De zonkracht staat hierbij is 6. Zeg maar helemaal niks, joh. Is er opeens een zonkracht? Oké, prima. Nou, zondag ziet er ook goed uit. Het wordt ongeveer 30 graden. En het kan zelfs iets warmer worden. Dan gaan we even kijken op de wegen. Wat is er aan de hand? Nog een drietal files die er bovenuit steken. De A2 staat al gebossen richting Utrecht. Een kwartiertje vertraging. Dat is tussen Hintham en Waardenburg. 40 minuten. Dat is de langste van Nederland. Met 17 kilometer op de A4 Amsterdam richting Den Haag. En de A7 Heerenveen richting Groningen. Ja. 21 minuten. En dat is 5 kilometer. En dan snelheidscontroles. De A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Bij hectometerpaaltje 11.3. En de A79 Heerlen richting Maastricht. Bij hectometerpaal 8.5. Ik heb nog nooit in een bericht zoveel R'tjes gezien. Tim van Deurzen die zegt meer accordeon. Nou, dat gaan we even fixen. In twee liedjes zelfs.
1: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje.
14: Los te gaan, jongen.
1: Lekker los te gaan.
14: Luisteraars, go!
1: Laat je brein.

0: is het hier warm?
1: Hete hits. Die heeft een airco, richt hem even op die bobbel in zijn broek.
2: Nou ja, hallo. We zitten in de uitzending.
1: Sorry, dames en heren.
3: Nee, ik heb het allemaal wel gehad een beetje.

geniale vondst. Dat mooi. Feest en de volgers, zing het mee. Rufus Elst heeft... het is niet zichtbaar of zo, maar deze gast heeft gewoon echt een moddervette hit in handen. Ik bedoel, ja, de streams blijven een beetje achter, omdat iedereen maar blijft klikken op Rutger van Barneveld en op de Cheerio-plaat. Maar gun deze ook even wat klikjes. Ja, allemachtig, dit is zo'n goede plaat. Echt hoor. Jeetje. Wij doen regelmatig in dit programma. Deze week hebben we het even achterwege gelaten. Maar volgende week gaan we het weer doen. Tot aan mijn vakantie. Wat als Django iets zou zingen? Maar ik zit ook te denken. Wat als die Duitse meneer, hij leeft niet meer. Klaus Wunderlich. Klaus Wunderlich was een man. Een Duitse muzikant. En die staat bekend om hoe hij speelde. Hij had een solo spel op zijn elektronische orgeltje. En dat vond hij fantastisch. Serieuze dingen. Daar had hij gewoon scheid aan. Hij wilde gewoon muziek maken voor heel de wereld. Gewoon flauwekul. En ik zat dan even te denken, wat als, gewoon even uit het boxje, gewoon random, slaat helemaal nergens op, wat als Klaus Wunderlich voortak zou spelen?

iemand van de luisteraars van Radio zo kan spelen? Zou je dit kunnen? Met deze sound van Klaus Wunderlich? Alle watten. Hogere wiskunde. Kijk eens aan. Je kan me één ding zeggen hierop. En dan toch. Ja. Toch heel veel appjes binnengekomen. Mensen die toch even nieuwsgierig zijn. Zomers, de Timo en Pumba van de popmuziek. Een liedje zoals jij dat nooit hebt gehoord. En het is

0: Met celblok nummer 10. Met een happy eind ook nog.
1: Gekkenhuis.
2: Uurtje lekker los.
3: Wat een kilo had dat de koak.
2: Complete chaos.
4: Doe even normaal.
5: Nee, zeker niet. No way.

Lekker man, in een uurtje lekker los. Links naar rechts, boven naar beneden. We vliegen overal naartoe. En we lopen bijna op het einde. Nou ja, ik snap het ook wel. We leven echt in een hele toffe tijd. Het moment dat wij dus zo net een liedje draaien van accordeon, gaat iemand shazammen. Ik krijg ook het screenshotje van shazam. Hé, Leur, dat is het feestteam. Ja, dat is het feestteam, gast. Met ik ben al jaren dan met accordeon. Nou ja, dat, inderdaad, feestteam. Maar als je dat dan hoort op de radio, en zo ben ik zelf ook wel, hè, als ik naar een DJ zit te luisteren of een radiostation, dan hoor ik een feestteam, dan denk ik altijd bij mezelf, jammer. Dat is echt jammer dat dan feestteam is geweest, want dan kan ik zelf als luisteraar geen feestteam meer aanvragen. Want dat zijn de onbeschreven wetten bij de radio. Als je één keer feestteam draait, ja, dat is klaar. En dan moet je weer een paar uur wachten. Dat is zo gek. En we hebben het er intern wel eens over. En ik zeg gekscherend wel eens op de radio van ja, maar die regeltjes die gelden eigenlijk niet voor Radio Rail. Het is ons station. Wij doen toch wat wij willen. En wij zijn de baas hier. Daarover gesproken. Stefan. Mijn naamgenoot. Mooie naam, gast. Maar eigenlijk heet ik Stefan. Met PH, maar dat klopt niet in jingles. Maar goed, dat maakt niet uit. Stefan, die komt uit het mooie Denensvaart. En die vraagt zich af, die had dan even geshazamd, of dan nog even een feestteam mag. Die van Tatarata. Tatarata. Ja, zeker ga ik dat draaien, joh. Dat is geen probleem. Maar ik heb er wel even wat voor aangeknusseld nog. Dus...

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
5: Vals, mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henkoek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Master Tools.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
11: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In heel Nederland is nu een verhoogd risico op natuurbranden. En daarom wordt mensen gevraagd om voorzichtig te zijn. Steek geen sigaret op in de natuur en parkeer je auto niet op begroeide plekken, want de warme uitlaat kan zo voor brand zorgen, is het advies. Er wordt pas over een week regen verwacht. Een grote studentenorganisatie is niet enthousiast over de kabinetsplannen om bepaalde studies te volgen. Het moet de personeelstekorten oplossen in bijvoorbeeld de zorg en techniek. Maar het moet uit jezelf komen en niet omdat het moet. Anders werkt het waarschijnlijk niet, zegt de club.

0: Hackt. Onbekenden hebben klantgegevens gestolen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is ze niet gelukt om aan bankgegevens en wachtwoorden te komen. De getroffen klanten zijn per mail op de hoogte gebracht. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. En het sprookje van de Brit Arthur Perry op Wimbledon is voorbij. Hij werd verslagen door Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat. Perry woont vlak om de hoek bij Wimbledon en kreeg een heldenstatus in Engeland. En dan het wielrennen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekus, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieërs, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op Horen Zingt Hollands.
6: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: 4 minuten over 6 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De files, er staan er nog 3. Ja, er staan veel meer, maar dit zijn de langste. Daar halen we er even uit. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaarde en Leidschendam. Daar moet ik ook een keer mee ophouden. Een half uurtje en dat is 8 kilometer. De A7 Heerenveen richting Groningen. Een kapotte auto onderweg tussen knooppunt Drachten en Maarden. Daar staat 20 minuten. En een kwartiertje op de A16 Breda richting Rotterdam. 8 kilometer. Snelheidscontroles A4 Amsterdam richting Den Haag bij 10.4. De A28, dat is Utrecht richting Zwolle, 21.5. En de A67, Belgische grens richting het mooie Eindhoven bij 6.1.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Stefan Leeuw!
13: Ja, goedenavond. We gaan even beginnen met een ras-echte Nijmeegse Vierdaagse rammer van Hazes.
14: Dit is de muziek van Radio

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf ook gek dat ik iemand straks nog mis.

Het waren twee mooie liedjes voor mensen die gaan lopen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Het bloed, zweet en tranen hoef ik niet uit te leggen, maar de troubadour. Nou ja, je bent ook halve entertainer natuurlijk als je aan het rondlopen bent. Hey, je bent aan het zweten, je bent aan het lopen, maar ook dan je moet de mensen zwaaien en je moet soms eens even stoppen. En ja, dat is denk ik ook precies wat troubadours doen. Die staan ook meestal achter in de feesttent te zingen met een gitaartje en die iemand schreeuwt wat en dan gaan ze spelen. Dat is toch een Nee, misschien is troubadour wel wat anders. Werd aangevraagd door René Keizer en die komt uit het mooie Ulft. Maar ja, even gedraaid, joh. Dus, we komen echt tijd tekort vandaag. Hè? Jammer dat uw dishok iets zoveel lult. Hadden we wat meer muziek kunnen draaien vandaag. Het is al 6:15. Shit, ja. Het is tijd voor een monsterachtige plaat van Tino Martin. Jong en...

Ja, ja. Of je nou in de auto zit, of je zit lekker achter thuis, of je bent in de kroeg gaat luisteren. Dit is het moment om je radio eens een keertje echt knopperhard te zetten.

Dit is kwaliteitsmuziek. Dit is hogere wiskunde. Dit is van de bovenste plank vroeger in de videotheken. Alle machten van goed. Yves Berensen. Zometeen Rory op je radio. Nog even het geluidje weten te spotten. Een racegeluidje hoor je dat. Dan heb je zometeen race bij Rory. En ook in zijn show vanavond gaat een ritje eruit voor een echte Formule 1 auto. Heb je deze week gewonnen met een spelletje? Ja, dan bestaat de kans dat je vanavond een telefoontje krijgt. En dan mag jij zelf even gaan toeren in een Formule 1 auto. Oh, hoe vet is dat? Hoe vet is dat? Nou, een goed weekend, wat je gaat doen. En

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatje.
15: Met 20.000.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: AllSafe. Geeft ruimte.
3: Nu open in Diemen.
5: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
13: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
14: Radio NL.
15: Weerbericht.
16: De komende dagen is het echt lekker volop zomerweer in het land. Vandaag wordt het 24 graden in het noorden en lokaal 30 graden in het zuiden. Nou, dat is wat we een beetje gehad hebben dan. Dit weekend wordt het nog een fractie warmer en dan draait de zon over uren. Ja, temperaturen staan er dan niet bij, maar het wordt in ieder geval lekker. Dat is één ding dat zeker is. 25 files gemeld door de ANWB. Grootste vertragingen op de A67. Dat is Eindhoven-Venlo bij Zomeren. Een kwartier en ook nog file op de A67 Venlo-Eindhoven. De andere kant op dus bij Geel. Erop. Daar is een ongevalsonderzoek bezig en daar heb je 41 minuten vertraging. Dan naar de snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A2 Maastricht-Echt bij 236.3. Dan de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. De A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij 11.3. A16 droogte van Bergsenhoek bij 10.5. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. A59 Den Bosch-Breda 112.0. A67 grens met België Eindhoven bij 6.1 en de A79 Heerlen Maastricht bij 8.

Kijk uit, dit liedje wordt bedreigd. Ja. Hoef je dan niet de politie voor te bellen of dat soort dingen? Nee, dat valt allemaal reuze mee. Het liedje wordt bedreigd in de radio, waarin al top 30. Hij is namelijk al weken en weken nummer 1. Maar zou dat dit weekend nog steeds zo zijn? Ene Rutger van Barneveld, die staat namelijk ook op het raam te kloppen daarvan. Hé, ik wil ook nummer 1 zijn met zijn zwoele zomernachten. Dus het wordt een titanenstrijd dit weekend. En die is gewoon live te beluisteren via de radio. Morgen en overmorgen de Radio Adel top 30. Lekker voorbij de barbecue. Dit is Radio Adel, Nick en Simon.

was het gezellig, hè? Een tijdje geleden in Assen. Een paar weken geleden hadden we daar de Radio Rail Zomertour, de aftrap van de zomer. Ja, toen was het eigenlijk ook zo'n echte zomernacht, hè? En daar zong deze man over, Marco de Hollander. Altijd gezellig als hij erbij is. In die zomernacht, hoorde je bij Radio Rail. Ja, een nieuwe zomernacht komt eraan. Echt een plaknacht beloofde weer te worden. Hoewel, we zijn erger gewend inmiddels. Maar het wordt lekker warm en ook de komende dagen een lekker warm weekend gaan we tegemoet. Dat betekent ook zometeen lekker barbecuen misschien wel. En een zonnige, geen regels vrijdag.

0: Radio NL.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

Nee, dat dacht ik ook niet. Richting het weekend ben je er wel klaar mee, hè? Dat geoude hoor. Je baas die dan weer belt. Collega's die vervelend zijn. Ja, dat houdt natuurlijk een keer op. Het weekend gaat beginnen. Of misschien nog mooier, je vakantie. Het is die tijd van het jaar dat allemaal gaat beginnen natuurlijk. Radio RL is bij je. Zometeen doen we geen regels vrijdag. Dat betekent dat de playlist hier volledig overboord gaat. En wij gaan die samen beslissen. Of nou ja, tenminste, jij beslist hem. En ik zorg dat het op de radio te horen is. Ik ben eigenlijk een beetje jouw technicus. Ik zat even te denken. Laten wij vanavond de volgende afspraak maken. Stel je voor, je gaat vanavond barbecuen. Of je gaat iets anders doen. In ieder geval iets leuks om het weekend een beetje mee te vieren. En aan jou wordt gevraagd, zoek even wat leuke meezingers. Liedjes die iedereen kent, die iedereen kan meezingen en die echt lekker het weekend inluiden. Nou, de liedjes waar je dan aan denkt, stuur die even door naar ons. Stuur die even naar Radio Warel. En dan kan het zomaar zijn dat die zometeen voorbij komen in de vrijdagavond playlist in Geen Regels Vrijdag. En misschien wel leuk als je ook even de weekendplannen erbij doet. Ben benieuwd wat je gaat doen. Ja, misschien heb je helemaal geen weekend. Ben je aan het werk nog? Of moet je dit weekend werken? Ja, van de andere kant ga je misschien gewoon lekker het hele weekend in de tuin liggen, joh. Of richting Scheveningen. Ik weet, daar is een leuk liedje over nu. Van Rashagenees Chico. Maar ja, dat deed mij dan ook weer denken aan even dat andere liedje over die mooie stad achter de duinen. Voor alle Haagse regas. Harry Kloikestein. Oh, de Haag.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws.

0: Radio NL, ik ben Daphne van der Meijs. Groot-Brittannië is opgeschrikt door de moord op een oud-politicus. Het is een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd gevonden in haar huis met zware wonden aan haar hoofd. Ze was woensdag nog op tv om het beleid van Reform UK te verdedigen. Dat is de partij van Nigel Farage. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. In Alblasserdam is een vrouw opgepakt omdat ze drugs had verstuurd via de post. Het gaat om een pakket met honderden amfetaminepillen. Ze had er thuis nog meer liggen. Ze zit nog zeker 2 weken vast. Haar vriend is ook in de woning aangehouden omdat hij een vuurwapen had. En Venezuela krijgt hulp uit onverwachte hoek. De FIFA komt met een bedrag van bijna 900.000 euro over de brug dat bedoeld is voor de wederopbouw en andere hulp. Venezuela kan op ons rekenen in deze moeilijke tijden, zegt FIFA-baas Infantino. Bij het natuurgeweld zijn zeker 3800 mensen omgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen is er opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
1: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl.
5: Hey vrienden, Pascal Redeker hier. Komen jullie zondag 30 augustus weer gezellig naar Horen Zingt Hollands? Wie er optreden? Nou, onder andere Frans Bauer, Snollebollekus, Samuel Welte, André Hazes, Jeroen van der Boom, de Drieës, Robert van Hemert, Monique Smit, Justin de Wild, Pascal Redeker zelf natuurlijk en heel veel andere toppers. Bestel je kaarten snel op horenzingthollands.nl.
4: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios,
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie!
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Hey, goedenavond, dit is Radio NL. Ik zit even in de app te kijken. En nou, er gebeuren al zoveel mooie dingen. Daar komen van die echte meezingers binnen voor vanavond. En dat moet ook, want het is geen regels vrijdag vanavond. Dus, ik zei het net al, maar mocht je net de radio aanzetten. We zijn op zoek naar die echte meezingers. Liedjes die iedereen kent. En waar we lekker het weekend mee kunnen aftrappen vanavond. Als je daar een mooie voor hebt, laat het dan weten in de app van Radio NL. Kijken wij even naar het verkeer. 11 files momenteel. Grootste vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens, een kwartier. A67 Venlo-Eindhoven bij Someren. Daar is een ongevalsonderzoek bezig. Daarom 34 minuten vertraging. Andere kant op, Eindhoven-Venlo bij industrieterrein Venlo. 8.099.100. 10 minuten door een ongeluk. En de A76 Geleen-Keulen richting de Duitse grens. Daar is de weg afgesloten. Je hebt daar 14 minuten vertraging. Snelheidscontrole is ook gezien op de A2 Maastricht-Echt bij 236.3. De A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. A10 Dat is Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. De A16 ter hoogte van Bergsenhoek.

0: 10.5. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. A59 Den Bosch-Breda 112.0. A67 grens met België richting Eindhoven 6.1. En A79 Heerlen richting Maastricht bij 8.4.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Het belooft een lekker zonnig weekend te worden en dat gaan we samen aftrappen. Hier komt Geen Regels Vrijdag.
1: Dit is de muziek van

0: Weekend!
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Michiele, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, is de inkoop al gedaan voor de barbecue of dat nog niet?
1: Ja, zeker wel.
0: Ah, heel
1: alles
0: goed.
1: Is binnen.
0: Mooi.
1: De boodschap is gedaan, dus...
0: Heel goed. Wat is jouw specialiteit op de barbecue?
1: Dat is vis. En dan vooral kabeljauw.
0: Oh, lekker.
1: Of lekker stukje zalm.
0: Geweldig. En die ga je morgen lekker oppeuzelen.
1: Die ga ik zeker oppeuzelen, ja, morgen.
0: Geniet ervan, zou ik zeggen.
1: Hey. Een lekker rozeetje erbij.
0: Ah, geweldig. Hé, hey, echte meezingers, wat kan ik voor je draaien?
1: Als jij van mij... jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Van zonder bever.
0: Dan gaan we die doen zometeen. Eerst deze voor Arthur.

Aan Peter uit Brielen, lekker de barbecue aan het voorbereiden met John de Bever en De Lach. En daarvoor een echte meezinger volgens Arthur uit Spijk. En dat klopt ook wel, de badkamerkraan van Pascal Redeker. Dit is Radio Waddel, geen regels vrijdag. En nu ook een meezinger van voorraad voor Marco uit Beneden Leeuwen. Vader aan.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl. Heb je

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
5: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
4: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: zou dan volgend jaar het nieuwe liedje worden? Espanolos of zo? Ik zie het voor me. Jeffrey Leunenborg, beter bij Radio Barel en Italiani. Hey Kim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij zit lekker te barbecuen in Visvliet.
1: Wij zitten heerlijk te barbecuen in Visvliet, zeker.
0: Wat ligt er zo heerlijk op de barbecue momenteel?
1: Daar liggen lekkere kipstokjes op en een carbonaatje.
0: Oeh, dat klinkt goed daar. Ik denk dat jullie het beter bekeken hebben dan wij bijna.
1: Ja, dat zou je denken, hè?
0: Ja, inderdaad. Hé, hey, vertel, met wie zit je daar allemaal?
1: Ik zit hier met mijn man Ipe en met de kinderen Jarno en Lianne.
0: Kijk, en nou heb ik begrepen dat wij het nu volgende liedje eigenlijk gaan draaien voor Jarno en Lianne dus eigenlijk.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Wat mag ik gaan draaien?
1: Flemming met Amsterdam. Ik ga jou vertellen.

0: Ruccolo, Armand en op de tandem naar Marokko. Ja, gisteren uitgeschakeld bij het WK, dat dan wel weer. Maar wel een ontzettende goede meezinger voor bijvoorbeeld het barbecue. Dank voor het raamvragen, Teun. Ja, en over die meezingers gesproken. Christian zit te luisteren vanuit Duitsland. Heeft ook wel een mooie, toch?
1: Ja,
0: een
1: mooie meezinger voor het barbecue is toch zeker Huis Meeuwis. Met Het is een nacht.
2: Ik

Het is echt ongekend, aangevraagd door Raymond, Melissa, Annemiek, Thomas, Koen, Stefan en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, waarschijnlijk ook hoog in de Radio NL Top 30 dit weekend. Rutger van Barneveld en zwoele zomerdachten. Al was het maar omdat het ook echt zo'n zwoele zomerdag gaat worden. Hè? Dit is Geen Regels vrijdag tot 9 uur. Alleen maar verzoekjes op Radio NL. Nico uit Sassenheim heeft een mooie. Die wil heel graag horen Jan Biggel met De Vorkwijk. Nou, ga ik zo meteen voor je draaien, Nico. Hou de radio aan, zou ik zeggen. En dat is een liedje dat is twee keer aangevraagd. Onder andere door Marco uit Beneden Leeuwen. En ook door Barry uit Stadskanaal. Twee andere hoeken van het land, maar wel hetzelfde liedje, dezelfde gedachte. Ha, is wel even heel leuk. Een

0: wagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
2: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
1: En dat werkt goed?
2: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
1: isopaleis.nl.
3: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw, gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl. Fuego, fuego, jij
10: maakt me blij. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis trekt zich terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De hulporganisatie zegt dat ze hun werk niet meer veilig kunnen doen. De afgelopen weken zijn er meerdere bedreigende incidenten geweest met een kleine groep overlastgevers.

0: In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK. En ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. En het kabinet trekt 800 miljoen euro uit om de grote rivieren te beschermen tegen extreem weer. Zo komen er onder meer extra geulen in de Waal en wordt de bodem van de Waal en de Maas versterkt. Daarmee moeten overstromingen, droogte en problemen voor de scheepvaart worden voorkomen. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment is het nog warm met 20 graden. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. En zondag blijft het ook nog lekker. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
1: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Hey, goedenavond. Dit is Radio Warel. Zometeen doen wij nog een uur. Geen regels vrijdag. Dus als je nog een lekker verzoekje hebt, zo'n liedje om gewoon lekker bij te barbecuen of misschien de laatste werkzaamheden van de week bij te doen. Of misschien gewoon lekker in de tuin te zitten, in de auto, onderweg naar vrienden, dakje open als het kan. Laat maar weten. De Radio Warel app staat voor je open. En blijf ook de radio in de gaten houden voor dat racegeluid. Dat is namelijk dichterbij dan je denkt. Meer verklap ik niet. Kijken we nog even naar de weg. Er is één file nog gemeld in Nederland. Die staat op de A67 Venlo richting Eindhoven, de gekste. Bij Someren 12 minuten vertraging. Dan zijn er ook snelheidscontroles gezien. Op de A2 Maastricht-Echt bij 236.0. De A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A16 droogte van Bergsenhoek 10.5. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59.8. Nog een keer of dan naar de A59 Den Bosch-Breda bij 112.0. Dan de A67 grens met België richting Eindhoven, de gekste, bij Eersel 6.1. En ook nog eentje op de A79 Maastricht-Heerlen. Dat is dus niet richting Eindhoven. Nou ja, goed, ik hou er mee op. Daar staan ze bij 8.5.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: En daar gaan we weer. Hey!
5: Rory Jonker!
3: Oké, leuk verzoekje voor Denise uit Borculo. Ja, toepasselijk dan eigenlijk wel. De stollebollekes, links-rechts.
4: Dit is de muziek van Radio

0: Alles op Radio Maril. Dat is inderdaad de titel van het liedje. Ga maar weg is aangevraagd door Jack uit Meppel. Of is het Jacques? Dat kan natuurlijk ook. Maar laten we voor de stoere versie gaan vanavond. Jack uit Meppel. Oké, dan is het tijd om iemand blij te gaan maken met twee kaarten voor de Racing Day. Dat gaat gebeuren in Assen eind deze maand. En ook begin volgende maand gaat dat gebeuren. En als je net het woord race hebt gestuurd in de Radio NL app, dan maak je kans op het allerlaatste setje kaarten. Nou, eens even kijken. De enige voorwaarde is wel dat je de telefoon opneemt.
1: Hallo Remco.
0: Hallo Remco, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je spreekt met Rory van Radio NL.
1: Oh, bliksem.
0: Hey, bliksem, ja. Dat is schrikken, hè?
1: Ja.
0: Ja, hoe is het?
1: Ja, gaat goed.
0: Mooi. Ja, je moet een beetje bekomen van de schrik nu, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ik had dat niet verwacht.
0: Wat was je aan het doen?
1: Ik ben in het natuurgebied, ben ik aan het klepelmaaien.
0: Aan het wat?
1: Klepelmaaien.
0: Klepelmaaien.
1: Ja.
0: Nou, moet je me even helpen. Ik denk dat heel veel mensen die zitten te luisteren, die weten wat het is. Maar die domme DJ weet het weer niet natuurlijk.
1: Nou, je weet wel wat maaien is, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, grasmaaien, dat ken ik, ja.
1: Ja, dit is eigenlijk hetzelfde. Alleen nou maaien het echt heel erg kort, zeg maar. Dat is het gras van heel erg kort.
0: Oh, oké. Okay. En dan kan het dus in het natuurgebied er weer even een tijdje tegenaan.
1: Ja.
0: Ben jij boswachter dan, Remco?
1: Nee, niet eens.
0: Oké, okay, maar nee. Wat maakt dat jij op een vrijdagavond denkt, ik ga even een lekker stukje klepel maaien?
1: Nou, mijn schoonmoeder die doet aan een natuurbeer met vleeskoeien. En die vroeg ook even een avond
0: door. Oh, oké. Oh, dus het is, precies. Het is even avondje bonuspunten scoren bij de schoonmoeder.
1: Ja, zo kun je wel in, ja.
0: Dat is nooit verkeerd natuurlijk. Hey, ik wou net zeggen, laten we het even over andere dingen hebben. Want ik denk dat je het enige waar jij mee kan racen nu is een grasmaaier. Maar dat is niet handig, denk ik. Jij wil wel even die Racing Day gaan beleven, denk ik.
1: Ja, dat lijkt me wel wat.
0: Op de TT in Assen. Ik heb goed nieuws voor je, Remco. Je bent erbij!
1: Ah, super! Hey.
0: Lekker man, je gaat met iemand daar naartoe. Dat zou je schoonmoeder kunnen zijn, maar ook zeker iemand anders. Net waar je zin in hebt. Jullie gaan lekker met z'n tweeën genieten van de Racing Day. En waar moet je vandaan komen?
1: Groningen.
0: Oh, dat is te doen, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Lekker man. Nou, heel veel plezier daar alvast. En maai ze nog even.
1: Ja, kom goed.
0: Mooi. Dat was Remco. Gaat lekker naar de Racing Day. Deze is aangevraagd door...

aangevraagd door Bram, de havenzangers en mijn beste vrienden, die zitten in de kroeg. En daarvoor André van Duin met daar aan de Amsterdamse grachten. Nou, dat, ik ging er even een beetje snel aan voorbij, maar Rickert die vroeg die aan in de Radio NL app. Rickert uit Sneek en die is op dit moment lekker aan het varen met zijn vrienden. Ja, ik neem aan dan in Sneek en niet door de Amsterdamse grachten. Maar ja, ik kan me voorstellen dat dat toch een beetje hetzelfde voelt natuurlijk. En daarvoor hoorde je nog Remco uit Groningen. Die won dan weer twee kaarten. De allerlaatste kaarten voor The Racing Day. Die zijn er bij deze uit 25 mensen blij mogen maken. Met een mooi plekje daar bij The Racing Day. Het zijn echte paddelkaarten. Dus dat wordt genieten daar op het TT-circuit in Assen. Maar dan is er nog één hoofdprijs natuurlijk. En dat is die geweldige Formule 1-rit. Die gaat er binnen nu en een half uurtje uit. Dus mocht je deze week ergens al een keer gewonnen hebben, blijf dan bij je telefoon. Hou hem vrij, hou hem in de gaten, want het kan zijn dat er nog een extra prijs aankomt. En dat is dan die Formule 1-rit. Die gaan we onder 25 mensen verloten. Het is misschien belangrijk om sowieso even de telefoon bij de hand te houden. Maar ook als je iemand kent van wie je weet dat hij gewonnen heeft, hij of zij, laat dan even weten dat we dat zometeen gaan doen, weet je wel. Zorg dat die persoon op scherp staat. Het zou toch zonde zijn natuurlijk als we die persoon bellen en hij of zij neemt niet op. Dus laten we elkaar een beetje helpen in dat opzicht. Waarschuwt elkander, kruip voor de radio, hou de telefoon gereed. Want zometeen gaat hij eruit, die fantastische raceprijs, die rit in een Formule 1-auto. En natuurlijk ook de Geen Regels Vrijdag verzoekjes. Dennis Voogd uit Almelo, die wil graag René Karst en Bukkers horen. Met Boshout voor de deur ga ik draaien zometeen. En eerst voor Ellen, Wesley Bronkhorst, Ruud en Mieke.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Wat verdikken we.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: blijf toch bij mij. En blijf vooral bij je telefoon, want dit is het moment. Als je deze week hebt meegedaan aan de raceactie van Radio WRL, dan is dit het moment waar je op hebt zitten wachten. Want wij gaan weggeven een exclusieve Formule 1-rit. Ervaren hoe het is om Max Verstappen te zijn. Of Lewis Hamilton, of wie dan ook. Je gaat het meemaken als je naar Radio WRL luistert en nu de telefoon opneemt. We gaan nu een gelukkige winnaar bellen.
1: Robin.
0: Robin.
1: Goeiedag.
0: Met Rory van Radio WRL.
1: Ja, super.
0: Hoe is het, Robin?
1: Ja, goed. Gaat goed.
0: Wat hoor ik op de achtergrond? Het klinkt alsof je met vrienden bent.
1: Ja, dat klopt. We hebben een team barbecue nu.
0: Lekker. Van wat voor team?
1: Een voetbalteam.
0: Leuk. Heb je gewonnen dit seizoen?
1: Nou, daar hebben we het liever niet over.
0: Oké. Laten we dat snel vergeten. Dat wordt vanavond ook vergeten met her en der een happy en een, ook zeker een drankje, vermoed ik zo. Maar ja. Robin, daar bel ik natuurlijk allemaal helemaal niet voor. Want, beste Robin uit Houdenberg, je gaat racen!
1: Hoppa! Lekker!
0: Lekker man, jazeker. Die Formule 1 ervaring is voor jou. Bij deze van harte gefeliciteerd namens Radio WRL.
1: Ja, super!
0: Hoe voelt dat?
1: Ja, dit voelt fantastisch.
0: Ik dacht, laat ik je de sportvraag maar vast stellen voordat je het gedaan hebt. Wat gaat er door je heen?
1: Ja, dat gaat nu een beetje een kriebel door me heen. Ja
0: mooi man.
1: Dit was wel een droom.
0: Ja. En dat je dan nu zegt, ja, maar ik durf eigenlijk helemaal niet.
1: Dat denk ik helemaal niet aan.
0: Nee, precies. Ah, dat komt op dat moment wel. Hey Robin, ga ervan genieten zou ik zeggen en barbecuen.
1: Ja, super, dankjewel.

0: gaaf. Wat was hij blij, hè, Robin? Heeft zojuist de Race Experience gewonnen. De Formule 1-rit. Tot besluit van de Radio Adel raceactie. Ah, wat geweldig. Zit u lekker te barbecuen daar met zijn voetbalteam.
1: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
0: En dit was Robert van Hemert trouwens. Gaan wij alsof het de normaalste zaak van de wereld is gewoon nog even door met Geen Regels Vrijdag. Op zoek naar een ultieme uitsmijter. Als je een mooie weet voor net voor 9 uur, laat maar weten. Draai ik deze nog voor Johan uit

0: Kafka en Frans Bauer.
1: Het laatste rondje.
0: Je hoorde van Brabant naar Bordeaux. Oké, dan op zoek naar het allerlaatste liedje van de avond in Geen Regels Vrijdag. Dankjewel voor het aanvragen daarvan. Er komen een aantal leuke suggesties binnen. Ik zit heel even te kijken. Het feestteam met Stuiteren. Oh, die is ook wel leuk inderdaad. Van ons Jesper uit Sint-Michiels Gestel. Eens even kijken. Een nummer van Priscilla Ophof. Dat vraagt Evie uit Arnhem. Maar Nicole uit Nijverdal. Die heeft een hele mooie. Echt zo mooie om lekker de avond mee af te sluiten. En het weekend te beginnen. Opgeblazen en de Toreador.

0: is het Frans-Duits week trouwens. Lees dat maar vast online. RadioNL.fm. Zeg, fijn weekend.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Oeh, ik moet nog wat jaren mee.
12: Vals? Mag. Enthousiasme? Graag. Zing jij onderweg ook altijd mee? Kom dan naar het Profile Truckstar Festival. Stap in de originele truck waar de carrière van Henk Wijngaard begon. Op het festival de Henk Koek Cabine Karaoke. Zingen houdt je fit, dus pak de microfoon en zing mee. 25 en 26 juli in Assen. Mis het niet.
13: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
19: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulp op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten wachten of slapen. Ze vinden het te gevaarlijk worden na 2 steekincidenten pas geleden. De overlast zou veroorzaakt worden door mensen die weinig kans maken om in Nederland te blijven. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. Het was een nare dag voor koeien in de Eempolder in de provincie Utrecht. Ze raakten in paniek door een legeroefening met helikopters en braken door het schrikdraad heen. De oefening met 60 militairen en laagvliegende helikopters was aangekondigd, maar de boer had zijn koeien toch buiten laten staan. En in België zit iedereen voor de televisie om naar de kwartfinale tegen Spanje te kijken. De wedstrijd op het WK begint nu. Gisteren was de eerste kwartfinale en die werd...

0: Alexander Zverev. Sinner schakelde Novak Djokovic uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog rond de 20 graden en vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boksprings en bedtextiel. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: 77.
2: Wat een geld!
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18PLUS speelbewust.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Mam, waar is mijn zwembad?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Nu open in Diemen.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afton van der Meijs. Westerwolde begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is buiten inderdaad onveilig, zegt de gemeente. Dat ziet weinig in de inzet van extra politie. Het kabinet moet gewoon snel zorgen voor meer opvangplekken in het land. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. De Britse politiek is zich rotgeschrokken van de moord op een oud collega. De vrouw werd met zware wonden gevonden in haar huis en was toen al dood. De politie heeft een man van 26 opgepakt als verdachte. De politica zat vroeger bij de conservatieve partij.

0: record geëvenaard, 49-58. Dat deed ze bij een Diamond League-wedstrijd in Monaco. Klaver eindigde overigens als vijfde. Nadine Visser werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
1: Nu ook boksprings en bedtextiel.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Is de muziek van Radio

0: vanavond heb ik nooit genoeg.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en 2 kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het weer van Weer Online? Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers. En dat was het ANP-nieuws.
9: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
10: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
11: Nu ook boksprings en bedtextiel.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: ze makkelijk retour.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
3: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt...
4: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
0: Dit is de muziek van Radio.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op AllSafe.nl. AllSafe.
7: Geeft ruimte.
8: Nu open in Diemen.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi. Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.

0: Oké, okay, gaan we. Maar dat doen we wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met aan de

gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn zaakje denken. Ik aan mijn dagelijkse val. Hey!

Chili of in Epe. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. En Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers. En dat was het ANP-nieuws.
11: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
12: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
13: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee. En mis niets van Radio NL.
1: Dit is de muziek van...

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.